0: and we've shown a lot of that throughout the whole 6-7 weeks we've been together. But yeah, we're just missing that final piece.
1: Vannacht rustig, temperaturen tussen 13 en 20 graden. De dag brengt opnieuw veel zon en het wordt erg warm, tot 31 graden in het centrum, 26 aan zee. Vrijdag veel wolken, in het zuidoosten onweersbuien en tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: De grootste hits van de zomer, die proef je bij Delhaize.

0: net nog festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks nog een pak goede songs voor een zalige zomernacht. Maar eerst het nieuws.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Het is 3:00. Goeienacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen die medische hulp bij zelfdoding mogelijk maakt voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. En dat is een mijlpaal in Frankrijk. Er gelden wel strikte voorwaarden. De patiënt moet 18 zijn, moet als dat kan de medicatie zelf nemen. En mensen die alleen psychisch lijden komen niet in aanmerking. Meer uitleg door Frank Renaud.
4: In 2022 organiseerde president Macron een zogeheten burgerraad. Gewone Fransen mochten een officieel advies geven over euthanasie. Daarna volgden jarenlange politieke debatten. De Franse Senaat hield de plannen van de regering maar liefst 3 keer tegen. Maar de Assemblée zegt nu, na 4 jaar politiek geruzie, dat ongeneeslijk zieke Fransen zelf mogen kiezen voor de dood.
5: Voor 291, contre 241, l'Assemblée nationale a adopté.
4: Volgens de wet die nu is aangenomen, krijgen Fransen de mogelijkheid hun eigen leven te beëindigen als ze aantoonbaar lijden onder een ziekte en niet meer te genezen zijn. In uiterste gevallen mag ook een arts of een verpleger het leven van de patiënt beëindigen. De wet was nodig, zegt president Macron, omdat steeds meer terminaal zieke Fransen lijden en daarom naar landen als België uitwijken, waar euthanasie al legaal is.
3: Amerikaanse soldaten vanaf 30 jaar zullen jaarlijks een testosterontest krijgen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth aangekondigd. Testosteron bevordert onder meer de spieropbouw en die neemt af met de leeftijd. Wie een tekort heeft, krijgt een behandeling aangeboden, maar die is niet verplicht. Hegseth wil zo de gevechtskracht van het leger op peil houden. De minister legt al langer de nadruk op fysieke prestaties en strengere normen binnen het leger. Soldaten jonger dan 30 jaar kunnen de test vrijwillig ondergaan. En of de maatregel ook voor vrouwelijke militairen geldt, is voorlopig onduidelijk. In de finale van het WK voetbal zal Spanje het opnemen tegen Argentinië. De titelverdediger versloeg Engeland met 1-2. Engeland kwam vroeg in de tweede helft voor, een verre trap van Gordon. Pas 5 minuten voor tijd maakte Fernandez gelijk. In de extra tijd kopte Martinez de verdiende 1-2 binnen. Na afluiten vierden enkele Argentijnse spelers de overwinning door een spandoek te tonen met het opschrift Las Malvinas son Argentinas, of de Falklandeilanden zijn Argentijns. Een politieke boodschap en een verwijzing naar de oorlog die Argentinië en Engeland in 1982 uitvochten. De FIFA verbiedt politieke boodschappen. De Argentijnse federatie kan een sanctie krijgen voor het statement. Het weer vannacht rustig, temperaturen tussen 13 en 20 graden. De dag brengt opnieuw veel zon en het wordt erg warm, tot 31 graden in het centrum, 26 aan zee. Vrijdag veel wolken, in het zuidoosten kans op een onweer en tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: net nog festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Jo Valvekes. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, al voor de vijfde nacht op rij. Deze keer werden ook de hoofdstad Teheran en het noorden onder vuur genomen. In Teheran is het luchtafweersysteem ingezet om projectielen te onderscheppen. Iran heeft op zijn beurt drones naar Kuwait en Bahrein gestuurd. Het is niet duidelijk of die hun doel troffen. Gisteravond hebben de VS ook een olietanker aangevallen die op weg was naar Iran. Het schip, de Belma, voer richting het Iraanse eiland Karg en negeerde de waarschuwingen. Een Amerikaans vliegtuig vuurde raketten af op de schoorsteen van de tanker, waardoor het schip zijn reis moest staken. In het oosten van de provincie Limburg heeft de brandweer gisteravond twee natuurbranden bestreden. In het Langklaarderbos bij Dilsenstokkum brak rond 8:30 een brand uit. De federale politiehelikopter werd ingezet om te helpen. Rond 10:30 was het vuur grotendeels onder controle. Ook bij Waterschei in Genk woedde een natuurbrand. Daar wordt nog nageblust. Bewoners in Waterschei en Genk Centrum kunnen last hebben van brandgeur. Dat is vervelend, maar niet schadelijk, zegt de brandweer. Ouders die voorrang willen in Nederlandstalige scholen in Brussel moeten voortaan bewijzen dat ze Nederlands echt beheersen. Het Vlaams parlement keurde die strengere regels goed. Tot nu toe volstond een mondelingentest, maar voortaan moeten ouders aantonen dat ze Nederlands kunnen lezen, schrijven, luisteren en spreken. En dat op taalniveau B2. En dat kunnen ze bewijzen met een erkend taalcertificaat. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het versloeg Engeland met 1-2. Engeland kwam vroeg in de tweede helft voor, een verre trap van Gordon. Pas 5 minuten voor tijd maakte Fernandes gelijk. In de extra tijd kopte Martinez de verdiende 1-2 binnen. Zondag neemt Argentinië het in de finale op tegen Spanje. De Engelse kapitein Harry Kane is trots op het parcours van zijn team. Een toernooi is vermoeiend en intens, maar het ontbreekt Engeland nog net aan dat laatste stukje om echt de hoofdprijs binnen te halen, zegt hij.
1: Yeah, we had a lot of good moments in this tournament, a lot of good games, another semi-final. We talk about knocking on the door. We're close, we just need to find that missing piece in the final stage of the tournament. These tournaments take it out of you, so much effort and pressure and mentality, and we've shown a lot of that throughout the whole 6-7 weeks we've been together. But yeah, we're just missing that final piece.
0: Op dit moment aangename temperaturen rond de 20 graden, maar de dag brengt opnieuw veel zon en het wordt erg warm, tot 31 graden in het centrum en 26 aan zee. Vrijdag morgen veel wolken, in het zuidoosten onweersbuien en tot 28 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: De grootste hits van de zomer, die proef je bij Delhaize.
3: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Beminde gelovigen, gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olá.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olá.
0: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.

0: ik zag de grootvader van Prins. En die leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier, waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olá.
0: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen en een misbezetene stond van voor.
1: Olé, olá.
0: En ik bezweer je, beminde gelovige.

0: En toen dacht ik, beminde gelovigen, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner, die ondertussen vertrokken is naar de overheid.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Vlieg met ons mee door de nacht. We gaan verder met de grootste zomerse hits na het nieuws op Radio 2.

0: Het is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Er komen minder opvangplaatsen voor asielzoekers in het Brussels gewest. Minister van Asiel en Migratie, Annelien van Bos-Zuid, had vorige week al 300 van de 2000 opvangplaatsen geschrapt. Nu schrapt ze er nog eens 700. Zo blijven er nog 1000 plaatsen over. Het gaat om opvangplaatsen die er in 2022 tijdelijk bijkwamen, omdat er niet genoeg plaats was in de gewone opvang voor asielzoekers. Tegen eind dit jaar wil van Bos-Zuid alle asielzoekers weer in het gewone opvangnetwerk opnemen. In Knokke-Heist is rond 19:30 gisteravond een man verdronken in zee. Hij was tijdens het zwemmen in de problemen gekomen. Zijn dochter was ook in het water, maar kon gered worden door omstanders. Volgens het parket zwommen de twee in een verboden zone. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat hulp bij zelfdoding mogelijk maakt voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. En dat is een mijlpaal in Frankrijk. De zieke moet ouder dan 18 zijn en moet, als dat kan, de medicatie zelf nemen. En mensen die alleen psychisch lijden, komen niet in aanmerking. Frank Renaud.
1: De Franse Senaat hield de plannen van de regering maar liefst 3 keer tegen. Maar de Assemblée zegt nu, na 4 jaar politiek geruzie, dat ongeneeslijk zieke Fransen zelf mogen kiezen voor de dood.
2: Voor 291 contre 241 l'Assemblée nationale a adopté.
1: Volgens de wet die nu is aangenomen krijgen Fransen de mogelijkheid hun eigen leven te beëindigen als ze aantoonbaar lijden onder een ziekte en niet meer te genezen zijn. In uiterste gevallen mag ook een arts of een verpleger het leven van de patiënt beëindigen.
0: Amerikaanse soldaten vanaf 30 jaar moeten voortaan elk jaar een testosterontest doen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Piet Hegseth aangekondigd.
3: I'm authorizing a new screening program for testosterone deficiency for our service members, ensuring you have the right testosterone levels to operate at your absolute best.
0: Hegseth wil zo de gevechtskracht van het leger op peil houden. Testosteron bevordert onder meer de spieropbouw en die neemt af met de leeftijd. Wie een tekort heeft, kan vrijwillig een testosteronbehandeling krijgen. Het is niet duidelijk of dat ook voor vrouwen geldt. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het versloeg Engeland met 1-2. Engeland kwam in de tweede helft voor, maar helemaal op het einde maakte Argentinië er in enkele minuten nog 1-2 van. Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. De Engelse kapitein Harry Kane is trots op het parcours van zijn team. Een toernooi is vermoeiend en intens, zegt hij, en het ontbreekt Engeland nog net aan dat laatste stukje om echt de hoofdprijs binnen te halen.
4: Yeah, we had a lot of good moments in this tournament, a lot of good games, another semi-final. These tournaments take it out of you, so much effort and pressure and mentality, and we've shown a lot of that throughout the whole 6-7 weeks we've been together. But yeah, we're just missing that final piece.
0: Het weer dan nog. Opnieuw een dag met veel zon en temperaturen tot 31 graden in het centrum. Aan zee is dat 26 graden. Meer op 14nieuws.be.

Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 boter sandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.

0: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Sterrenhotel of sterrenhemel. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: voor twee.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
3: Hoe lang nog?
4: Papa, ik heb honger.
3: Veel me.
2: En je hebt vakanties met Ketnet.
5: Dit wordt echt geweldig.
6: Als in Veros.
7: Dus ja, te simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
8: Natuurlijk.
7: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
4: Mama, mag ik op de hotspot?
9: VRT Max. Maak elk moment de max.
2: Ketnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be.
10: Cinepus, de rommelmarkt van Cine. Meer dan 500 professionele antiquairs, brocanteurs en verzamelaars in de Cine Expo. Maar ook een mooie antiekbeurs. Cinepus van 17 tot 19 juli. Meer info, cineexpo.be.
11: Cine Expo, dichter bij dan je denkt.
7: Ketnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
2: Ketnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment.
3: Wow!
2: Een dekbed overtrek, brooddozen, pennenzakken, mappen en nog veel meer.
3: Oh my god, zo mooi!
2: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis?
8: Dankjewel voor de tip!
11: Want ik ben Like Me.
2: Nu overal verkrijgbaar.
9: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
12: En zo twee keer met je ogen knipperen en het is alweer donderdag. Zo snel gaat de tijd en we gaan daar weer een pareltje van maken hier bij Radio 2.
13: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Vanaf deze maand zullen er meer baby's en kinderen getest kunnen worden op ontwikkelingsstoornissen. Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené investeert daarvoor 2,25 miljoen euro extra in de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen. Daardoor kunnen er zo'n 1300 extra onderzoeken plaatsvinden per jaar. En dat is nodig, want de wachttijden voor zo'n testen lopen op. Er is ook steeds meer vraag naar zo'n onderzoek, zegt Gené.
14: We onderzoeken ook de stijgende vraag, want we zien er heel veel vragen naar diagnoses komen, heel veel vragen ook naar labels, maar daarom willen we ook heel gericht onderzoeken en daarom is het goed dat al de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen zowel in Antwerpen en Brussel, in Gent als in Leuven een aanzienlijke versterking van de capaciteit zullen krijgen.
13: Ouders die voorrang willen om hun kinderen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel in te schrijven, die moeten voortaan bewijzen dat ze het Nederlands echt beheersen. Het Vlaams parlement heeft strengere regels daarover goedgekeurd. Tot nu toe was een mondelingentest genoeg. Maar voortaan moeten ouders aantonen dat ze Nederlands kunnen lezen, schrijven, luisteren en spreken. En dat op taalniveau B2. Dat wil zeggen dat je vloeiend en spontaan kan communiceren met mensen die Nederlands als moedertaal hebben. In Knokke-Heist is rond 19:30 gisteravond een man verdronken in zee. Hij was tijdens het zwemmen in de problemen gekomen. Zijn dochter was ook in het water, maar kon nog gered worden door omstanders. Volgens het parket zwommen de twee in een verboden zone. Soldaten van het Amerikaanse leger die ouder zijn dan 30 moeten voortaan elk jaar een testosterontest doen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth aangekondigd.
15: I'm authorizing a new screening program for testosterone deficiency. For our service members, ensuring you have the right testosterone levels to operate at your absolute best.
13: Hegseth wil naar eigen zeggen op die manier de gevechtskracht van het leger op peil houden. Testosteron bevordert onder meer de opbouw van spieren en die neemt af met de leeftijd. Wie een tekort heeft, kan vrijwillig een testosteronbehandeling krijgen. Het is nog niet duidelijk of dat ook allemaal voor vrouwen geldt. En op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het versloeg Engeland met 1-2. Engeland kwam in de tweede helft op voorsprong, maar helemaal op het einde maakte Argentinië er in een paar minuten tijd nog 1-2 van. De Engelse bondscoach Thomas Tuchel is teleurgesteld. Na de voorsprong speelden we veel te passief en gaven we kansen weg, zegt hij.
0: Yeah, we're disappointed. We were so close, but we got too passive after we scored and conceded a lot of chances and could not turn the ball possession around. We were close, but couldn't keep the level up after we scored.
13: We waren er dichtbij, maar we konden het niveau niet behouden nadat we scoorden, aldus Tuchel. Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. Warm en zonnig weer vandaag, 24 graden aan zee tot 30 graden in het binnenland. Morgen tot 27 graden en vooral in het zuidoosten kans op onweersbuien. Vanaf het weekend iets koeler en meer wolken, maar de kans op neerslag blijft klein. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2.
8: Sharon Slegers.
12: Zo, en nu ook helemaal bijgepraat bent over het nieuws in de wereld, kunnen we ook echt aan deze donderdag beginnen. Goedemorgen.

0: toch nog altijd de koning van de pop, funk, rock en noem maar op muziek. Ik weet het is nog vroeg, maar ik had toch wel vlinders op je loslaten nu.
1: Radio 2. Sta op met Radio 2. Sharon.

0: hier word je toch goed gezind van. Nancy Garé die vindt dat ook. Die zegt, ah, dit is fantastisch. Bart Kael, top.
1: Liefste, ik ben zo verliefd op jou.
0: Stemmen op hem voor VRT Zomerhit dan, hè. En dan ben je er misschien ook bij op dinsdag 18 augustus. Want dan staat hij op om 3:30 aan ons podium bij Radio 2 aan Zee. Jullie zijn wakker. Dat zie ik, dat merk ik, dat voel ik in de app van Radio 2. Frankie Bogaert, die stuurt al foto's van de zon in Blankenbergen aan de pier. Ja, waar wij dus met Radio 2 de hele zomer staan. En de zon, ja, die komt op dit moment. Michiel Hendricks is 29 jaar, die luistert in Koekelaren, die stuurt een goeiemorgen. Net als Peter uit Ichtigem en Renilde uit Hasselt. Heel fijn dat jullie allemaal luisteren. En zoals Erik van Looy zou zeggen, het is gebeurd. We weten wie er in de finale speelt, of wie er de finale speelt op het WK voetbal. Argentinië zal zondag tegen Spanje spelen. Dus dat wordt een hele bijzondere match. Alleen al om die halftime show. Je weet wel, als het pauze is zo, in het midden van de match, dan is er 25 minuten eigenlijk een moment dat alles uit de kast wordt gehaald. En met alles bedoel ik ook alles, want dat worden de duurste 25 minuten van heel dat WK, denk ik, met optredens van Shakira, van Justin Bieber en van Madonna. Of hij, om maar...
2: Op weg in de wereld of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.

0: Een van mijn favoriete Queen-nummers. Nummers dit You Don't Fool Me. Nadia Mentens uit Bree is 30 jaar en die stuurt goedemorgen. Wij luisteren in de auto op dit moment. We zijn onderweg naar Keulen om de trein te nemen richting Berlijn. En het is hun eerste vakantie als gezinnetje. Oh, maar dat is zo gezellig allemaal, echt waar. Ik kan me dat helemaal voorstellen, dat een beetje spannend is, Nadia, maar geniet er vooral van. Mijn koffers, die staan ook al klaar om zo meteen weer op muzikale wereldreis te vertrekken. De vraag is, wie stapt er met mij in het vliegtuig? Misschien jij wel, tenminste als je nu wereldreis stuurt in de app.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu soldeert op -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Wat was dat?
4: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op deLijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli €5 korting bij aankoop vanaf €50.
3: Flashy.
4: Voorwaarden op deLijze.be/superplus. DeLijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste deLijze-winkels gewoon open.
5: Radio 2.
6: Radio 2.

0: Ze heeft onlangs nog met Mumford & Sons, die ik daarnet draaide, gespeeld op Rock Werchter. En dat moet een geweldig optreden geweest zijn. Pommelien Thijs en Ongewoon.
1: Sta op met Radio 2.
0: Het is weer zover. Het is tijd om in te checken voor die muzikale wereldreis die jij en ik hier elke ochtend maken. En vandaag doe ik dat met Lies de Vogelare uit Zedelgem als reispartner. Lies, goedemorgen.
2: Goedemorgen iedereen.
0: Wat was je aan het doen, Lies?
2: Aan het luisteren naar de radio, want ik ben alweer wakker van 4 uur.
0: Oké. Is dat door de warmte, Lies, dat je al zo vroeg wakker bent?
2: Ja.
0: Nog even. Het zijn de laatste loodjes, Lies. Binnenkort gaat het al een pak frisser zijn.
2: Ik heb al minder.
0: Ik snap het, voilà, dat het nog even kan afkoelen. Zeg, als jij zou mogen dromen, Lies, vertel mij dan eens, waar wil jij graag naartoe?
2: Naar Lapland.
0: Oh ja, dat begrijp ik wel. Lijkt me ook een heel, heel, heel mooi land te zijn om daar eens een keertje te vertoeven.
2: Ja, en de elanden.
0: Ja, dat moet iets heel bijzonders zijn. Ik denk wel niet dat het zo goedkoop is. Maar goed, vandaag kan je er misschien op een heel goedkope manier geraken dankzij onze muzikale wereldreis. Lieve Lies, ons vliegtuig dat staat op vertrekken. Maar ik ga je misschien eerst nog even de spel of de reisregels uitleggen. Het is eigenlijk heel simpel. De reis die start in een bepaald land met het lied van een artiest uit dat land. En jij kiest dan of je verder reist of dat je in dat land blijft. Het is ook zo dat je maximaal 3 bestemmingen ver kan reizen en niet terug kan. Is dat duidelijk?
2: Ja.
0: Oké, goed. Zeker. Dat zou dus kunnen dat je bijvoorbeeld in Frankrijk bij Michel Fugain uitkomt, in Nederland bij André Hazes of in Zweden bij Loreen, wie weet. We gaan vertrekken. Dit is ons eerste land. Dan zijn we in Amerika terechtgekomen bij de jongens met het lange haar van Hansen en Mbap. Is Amerika een droombestemming, Lies? Of zeg je nee, niks daarvan? We gaan verder.
2: Nee.
0: Nee, niet. Oké.
2: We gaan verder.
0: We gaan verder.

0: het land van de croissants en de wijn en de Tour de France, Frankrijk. Lijkt dat je iets of wil je toch nog hoger mikken?
1: Ik ga hoger mikken.
0: Oh, dat is spannend, want wie weet waar komen we terecht, Lies. Maar goed, jij waagt de gok. Lies, dit is Finland bij Rasmus en In the Shadows. Dat komt toch een beetje in de buurt van Lapland, denk ik dan.
1: Ja, ik ben heel tevreden.
0: Ja, is het waar? Ben je blij? Maar dat hoor ik je graag. Zei. Ik maak de mensen graag blij. Dus voilà, terechtgekomen met onze muzikale wereldreis in Finland. Geniet even mee, oogjes dicht. En wij gaan die richting uit. Mooie dag nog, Lies.
2: Radio 2. Sta op met Radio 2. Sharon.

0: Het is toch altijd een verrassing waar je terechtkomt met die muzikale wereldreis. Maar net dat maakt het zo leuk, hè? Morgen kan je opnieuw meereizen met mij. Mag je al aanmelden door Wereldreis te sturen in de Radio 2-app. Rasmus en In the Shadows. Zeg trouwens, wie is er hier jarig vandaag? Steek je hand eens op in de Radio 2-app en laat me daar even weten hoe jong jij vandaag wordt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Tijd om eens te luisteren naar wat er in jouw buurt gebeurd is.
3: Want hier is het nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Sonny van der Heijden. Goedemorgen. Bij paardenfokkerij Zevenbunders in Eppegem bij Zemst is gisteravond brand uitgebroken in een loods vol stro. Alle paarden, zo'n honderdtal, konden worden gered. De uitbater heeft brandwonden opgelopen en moest naar het ziekenhuis. We zijn nog een hele tijd blijven nablussen, zegt Wouter Janvis van de brandweer.
4: Er zijn drie mensen gewond geraakt. Eén iemand is afgevoerd met brandwonden en dan nog twee personen die last hadden van de rook, die rookinhalatie hadden. De aandacht is eerst gegaan om de paarden te evacueren. Dat waren er een honderdtal, dat is gelukt. Die paarden zijn allemaal ongedeerd geëvacueerd kunnen worden. Na een uur blussen hadden wij de brand onder controle. In die zin dat het niet meer kon uitbreiden. Maar gezien de loods vol met stro zat, hebben we al dat stro er moeten uithalen. En dat heeft toch wel ettelijke uren geduurd alvorens wij het volledig konden nablussen en alvorens de interventie gedaan was.
3: Politiezone Zennevallei heeft in de eerste helft van dit jaar 57 mensen opgepakt voor criminele feiten. Er werden ook 63 voertuigen, heel wat drugs en verboden wapens in beslag genomen. Die successen zijn volgens de politie vooral te danken aan de ANPR-camera's en speurwerk van het Scorpio-team. Dat was eerst een tijdelijke ploeg, maar nu een volwaardig recherche-team bij de politie Zennevallei. In het park aan Maalbeek in Brussel komt er een monument voor klimaatslachtoffers. Zo'n 100 mensen hebben daar gisteren de watersnoodramp in Wallonië van 5 jaar geleden herdacht. In ons land zijn toen 40 mensen gestorven. Tegen volgend jaar zou er in Brussel een monument moeten staan voor alle slachtoffers van de klimaatverandering. Het initiatief komt van enkele klimaatactivisten zoals deze Benjamin.
5: Elk jaar zal een jaar voorstellen in het monument waar dan de namen van de slachtoffers of de namen van de rampen worden ingegraveerd, maar ook hoeveel mensen er zijn gestorven. En dan elk jaar willen we, ja, dan spijtig genoeg, de volgende naar graveren om dan een soort archief te hebben van alle klimaatrampen. Wat ook belangrijk is, nu, klimaat is overal in het nieuws, de hittedoden 1700 in België, maar heel vaak, na de zomer, worden deze slachtoffers vergeten.
3: En de bekende pater Karel van de abdij in Grimbergen mag dit jaar op de eretribune zitten om naar het militair defilé op de Belgische feestdag te kijken in Brussel. Op die eretribune zitten niet alleen leden van de koninklijke familie zoals Philippe en Mathilde, maar elk jaar krijgen ook gewone mensen zoals pater Karel die kans omdat ze zich op een of andere manier hebben verdienstelijk gemaakt. Pater Karel is vooral bekend voor zijn inzamelacties voor Oekraïne.
6: Ik voel me eigenlijk zeer vereerd. Jammer genoeg is ons werk nog niet gedaan. Dat de nood nog heel groot is in Oekraïne. Ik heb mij wel vrijgemaakt. Ik vind dat zo'n unieke gelegenheid om daar toch aanwezig te zijn.
3: Het weer is alweer zonnig en warm vandaag tot 30 graden. Vanaf morgen meer wolken en al wat minder warm. Blijf het nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel volgen in de app van VRT Nieuws.
0: Zo. En dan naar de weg. Daar staat 27 kilometer file, Jelle.
7: Ja, het is best een rustige ochtendspits vandaag. Enkel 1 file op de E17 richting Antwerpen. Daar schuif je 10 minuten aan van Waasmunster tot de werken bij Sint-Niklaas Centrum.
8: Mannekes.
9: Bombi.
8: Morgen
9: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
8: En het is nog nee tegen BTW.
9: Weten we.
8: Maar niet voor iedereen, hè.
9: Weten we.
8: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
9: Weten we.
8: Waar gaan we dus naartoe morgen?
10: Naar Gamma.
8: En wat mogen we niet vergeten?
9: Ons
8: kortingskaart van 5%.
9: Weten we.
11: Gamma. Morgen is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
13: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
15: Joepie, Mini Europa is open. Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
16: Mini Europa, Mini Europa.
10: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
16: Honda, the power of dreams.
17: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

Morgen staat hij op ons podium bij Radio 2 aan Zee om 3:30. Stam van Samang en Hotshot. Radio 2. Maar ik denk toch dat eergisteren de geschiedenis in boeken ingaat als één groot legendarisch feest. Toen stond K3 op het podium. Ja, en duizenden kinderen voor het podium. Dat was één waanzinnig feest. Marten, die was er niet bij. Die geniet nog even van haar zwangerschap. En het zou toch wel extra speciaal zijn als haar kindje vandaag zou komen. Want Marten is jarig. Jawel, hip hip hoera. Marten, als je aan het luisteren bent, een hele gelukkige verjaardag. Ze wordt er 30 vandaag. En dat is toch altijd een beetje bijzonder, hè? Zo'n nieuwe voordeur. Allee, vind ik toch. Het is een nieuwe mijlpaal in haar leven. En ze staat ook weer voor nieuwe uitdagingen en avonturen. Toen ik 30 was, dan kocht ik een huis en een eerste kind. Allee, er gaat nog veel gebeuren, laat het ons zomaar zeggen. Maar ik ben dan heel benieuwd hoe dat bij jou zit. Zo, welke leeftijd vond jij het mooiste, het allermooiste? Zo eentje waar je nog met veel plezier aan terugdenkt. En waarom vond je dat de mooiste leeftijd? Misschien is dat nu wel in jouw leven. Dat zou natuurlijk ook kunnen, hè? Wil je mij dat even laten weten in de Radio 2-app? Dat zou fijn zijn.

0: R.E.M. en Shiny Happy People. Marten van K3 die krijgt vandaag dus een nieuwe voordeur. Ze wordt 30 jaar. Maar vertel mij eens, welke leeftijd vond jij het allermooiste? Emmanuelle van Hazendonk uit Brussel die zegt 20 jaar. Je bent dan nog volwassen? Oh ja, volwassen en toch jong, zegt ze. En ook Ode Beesman is het daarmee eens. Die zegt ook 20 jaar. Start van je volwassen leven. Bijna geen zorgen en elk weekend uitgaan en toch de dag daarna nog fit zijn. Zonder slaap, ja. Dat is bij mij al lang geleden, moet ik zeggen. Als ik uitga, dat ik bij de dag erna nog fit voel. Maar goed, ik ben er dan ook geen 20 meer. Ik moet heel eerlijk zijn, ik zou niet graag in de schoenen staan van de brandweermannen en vrouwen in zowat heel Europa nu, want die krijgen de ene melding na de andere van natuurbranden. Ook bij ons, hè, in Limburg, zijn gisteravond nog 2 branden uitgebroken. Jente van der Sande, goedemorgen.
1: Hey, dag Sharon, goedemorgen.
0: Ja, jij werkt op de VRT Nieuwsredactie in Limburg. Het lijkt daar maar niet op te houden.
1: Nee, inderdaad. De brandweer heeft hier echt wel de handen vol. Zeker in de zone Oost-Limburg. Er is eerst en vooral die brand in het Mechelsbos in Maasmechelen. Die is al 3 keer opgeflakkerd. Dus de brandweer blijft daar maar opnieuw naartoe gaan. En gisteravond heeft het dus gebrand in Deelse Stockholm en in Genk. Rond 8:30 kwam er een melding van een natuurbrand in Lanklaar, dat is in Deelse Stockholm. En voor die brand werd ook een helikopter van de federale politie ingezet. Dus het was wel heftig.
0: Ja.
1: Rond 10:30 was het vuur dan gedeeltelijk onder controle. En in Genk was er brand in de buurt van het stadion van KRC Genk. En ook die brand was rond 10:30 onder controle.
0: Ja, maar er is redding op komst, want ik heb begrepen dat er nu camera's zouden komen om dat soort branden te detecteren. Eigenlijk, hè?
1: Ja, klopt. Dat heeft Vlaams minister Jo Broens aangekondigd gisteren. Vlaanderen heeft 10 slimme camera's aangekondigd om natuurbranden sneller te detecteren, inderdaad. Een aantal verschillende camerasystemen zullen in september en oktober uitgetest worden in een aantal Limburgse natuurgebieden en ook op de Kalantoutse Heide in Antwerpen. Op een aantal plaatsen wordt al met camera's gewerkt op basis van AI, zoals op de Kalantoutse Heide in Antwerpen. En dat is dus een van die systemen die getest worden. En die zijn blijkbaar ook echt effectief.
2: Naast de menselijke ogen hebben we natuurlijk nieuwe technologie. Nieuwe technologie in de vorm van slimme camera's, in de vorm van drones, ook bij onze hulpverleningszones. En op dit ogenblik, proefprojecten hebben lopen, piloot hebben lopen in Antwerpen, in Kalmthoutse Heide, in Limburg, Nationaal Park, Bosland en in Leopoldsburg en tal van anderen. Op dit ogenblik zijn we dus ook die vergelijking aan het maken. En uit de eerste analyses, die kan ik al meegeven, blijkt dus dat de camera-gebaseerde toepassingen in combinatie met artificiële intelligentie, dat die detectiesystemen het meest matuur zijn, het meest geschikt zijn voor de vroegtijdige detectie van natuurbranden in Vlaanderen. Dus daar gaan we op doorpakken.
0: Ja, dat was de minister, maar die vertelt dus eigenlijk dat het nog een testfase is, hè, toch?
1: Ja, inderdaad. De minister heeft duidelijk aangegeven dat hij eerst die testresultaten wil afwachten. En dan zouden de camera's volgend jaar echt overal uitgerold worden.
0: Ja, het zou wel een voordeel zijn, want we moeten eerlijk zijn. We leven in een nieuwe realiteit. Eentje waarin we steeds minder regen krijgen en ja, toch wel steeds meer bosbranden. Laat ons hopen. Gaan we gewoon samen een soort van kaarsje branden? Wat denk je, Jente, voor al die...
1: Goed, maar niet in de natuur, hè, Sharon. Nee. Niet in de natuur.
0: Nee, dat is zo, inderdaad. Dat zou een heel slecht idee zijn. Jente, dankjewel voor de uitleg.
1: Heel
0: en maak er een fijne dag vandaag in Limburg.
1: Jij ook, hè. Dag.

0: Barry White en You're the First, the Last, My Everything. We hebben het deze ochtend hier over leeftijden, want Marten van K3 die krijgt een nieuwe voordeur vandaag. Die wordt er 30, wat toch altijd een beetje bijzonder is, een nieuwe mijlpaal. En dus vroeg ik mij af, welke leeftijd is voor jou eigenlijk de mooiste leeftijd tot nu toe? Daar komt reactie op. Radio 2. Van Werner van Hee uit Gistel, die nu 71 jaar is, maar toch graag terugkijkt naar toen hij 18 jaar was. Dat was voor hem de mooiste leeftijd. Toen mocht hij met de auto blijven rijden. Ah, dat kan nu misschien niet meer. Dat zou wel eens kunnen natuurlijk, Werner. En Cora de Graaf, die zegt, oh, 25 jaar, maar dan met de wijsheid van nu. Nu is het 62 jaar. Ja, die wijsheid die komt met de jaren, dat is natuurlijk zo. Hè. Ik ga even naar Rita Janssens. Rita, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Welke leeftijd koester jij? Wat vind jij de mooiste?
1: Ah, de, 50 jaar.
0: Ah ja, 50 jaar.
1: Ja, 50, ja, zeker. Ja, 50.
0: Dat vind ik bijzonder, Rita, omdat de meeste mensen dat die voordeur misschien toch moeilijk vinden.
1: Nee. Je hebt al iets bereikt in je leven. De kinderen zijn de deur uit.
0: Ah, ja.
1: Je ziet dat de kinderen dat goed stellen. Je hebt daar zelf voldoening van.
0: Ja.
1: En tussentijd zijn er drie kleinkinderen en een poeskindje bijgekomen. Dus je leven is compleet.
0: Ja, oh, dat snap ik wel. Ja.
1: Voor ons toch.
0: Ja, voor jou is dat eigenlijk een nieuwe fase in je leven die je dan wel kan smaken eigenlijk.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Ja.
1: Geniet van de kleine kinderen, maar ik zeg altijd, ik ben blij dat ze komen, maar ik ben s'avonds moe.
0: Ja, blij dat je ze ook weer terug naar de mama en de papa kan doen. Zo gaat dat dan.
1: Dat snap ik.
0: Komen ze vandaag nog langs, Rita, bij jou?
1: Na de judokamp komen ze nog naar het Maaijesdoolhof. Ik ben daar eigenlijk. En ze komt dan nog spelen op de springkasteel
0: Okay. Kijk, maak er daar in ieder geval een hele mooie dag van. Samen met de kleinkinderen, Rita. Zeg, en als er zo iemand is waar jij nu aan denkt van oh, mijn kleinkinderen die zijn ook op kamp, die zou ik misschien wel graag de groetjes willen doen. Dat kan, hè? Dat mag allemaal hier bij Radio 2. Of misschien is er wel iemand die vandaag ook iets anders bijzonders te vieren heeft die je de groetjes wil doen. Dat kan. Laat het mij weten naar wie jouw groetjes gaan. En dan zorg ik ervoor dat die goed terechtkomen.

0: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
1: Solden bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
2: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
3: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
5: Goed nieuws, want zometeen mag jij dus de groetjes doen hier op Radio 2. En mogen wij al regen verwachten binnenkort? Dat mag Jacot voorspellen. Zometeen na 7 uur.
6: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
7: Het is 7 uur VRT Nieuws met Lode Roels. De Vlaamse droogtecommissie komt vandaag samen over mogelijk nieuwe maatregelen. Ook afgelopen nacht hebben de Verenigde Staten luchtaanvallen tegen Iran uitgevoerd. En op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale na winst tegen Engeland. Goedemorgen. De droogte blijft duren en dus moeten er strengere beperkingen komen op het watergebruik. Dat zeggen waterexperts. In enkele provincies geldt nu al een oppompverbod voor waterlopen waar het water te laag staat. En straks komt ook de Vlaamse droogtecommissie voor de eerste keer dit jaar samen. En die komt wellicht met nieuwe maatregelen, want er is de afgelopen tijd veel te weinig regen gevallen. Dat zegt experte waterbeheer Ine van der Keelen.
8: Sinds half juni is het eigenlijk heel droog. En we zien dat inderdaad ook de komende dagen zeer weinig neerslag verwacht wordt. En het is eigenlijk de combinatie van weinig neerslag met dan hele hoge verdamping dat eigenlijk zorgt dat de bodem sneller uitdrogen. En als we die rekening houden met die verdamping, zien we momenteel droge tot zeer droge omstandigheden over heel het land met uiterst droge condities in West-Vlaanderen, de provincie Limburg en het westen van de provincie Luik.
7: Vanaf deze maand zullen er meer baby's en kinderen getest kunnen worden op ontwikkelingsstoornissen, zoals bijvoorbeeld autisme en ADHD. Minister van Welzijn Caroline Genee investeert daarvoor 2,25 miljoen euro extra in de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen. Daardoor kunnen er zo'n 1300 extra onderzoeken gebeuren per jaar. En ook in de hulpverlening die na zo'n test volgt, zal er extra worden geïnvesteerd, zegt de minister.
9: We gaan ook de vervolghulp extra uitbreiden, sneller organiseren. En we gaan dat doen via heel veel verschillende pistes. Rechtstreeks toegankelijke hulp, ook hulpverlening in de huizen van het kind versterken. We gaan op alle mogelijke manieren zorgen dat kinderen sneller een diagnose hebben en ook sneller gepaste hulpverlening.
7: Er komen minder opvangplaatsen voor asielzoekers in het Brussels gewest. Minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt had vorige week al 300 van de 2000 opvangplaatsen geschrapt. Nu schrapt ze er nog eens 700. Zo blijven er nog 1000 plaatsen over. Het gaat om opvangplaatsen die er in 2022 tijdelijk waren bijgekomen, omdat er toen niet genoeg plaats was in de gewone opvang voor asielzoekers. Tegen eind dit jaar wil Van Bossuyt alle asielzoekers weer in het gewone opvangnetwerk opnemen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat hulp bij zelfdoding mogelijk maakt voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. En dat is een mijlpaal in Frankrijk. De zieke moet wel ouder zijn dan 18 en moet, als dat kan, de medicatie ook zelf nemen. En mensen die alleen psychisch lijden, die komen niet in aanmerking. Correspondent Frank Renaud.
10: De Franse Senaat hield de plannen van de regering maar liefst 3 keer tegen. Maar de Assemblée zegt nu, na 4 jaar politiek geruzie, dat ongeneeslijk zieke Fransen zelf mogen kiezen voor de dood.
11: Pour 291, contre 241, l'Assemblée nationale a adopté.
10: Volgens de wet die nu is aangenomen, krijgen Fransen de mogelijkheid hun eigen leven te beëindigen als ze aantoonbaar lijden onder een ziekte en niet meer te genezen zijn. In uiterste gevallen mag ook een arts of een verpleger het leven van de patiënt beëindigen. De wet was nodig, zegt president Macron, omdat steeds meer terminaal zieke Fransen lijden en daarom naar landen als België uitwijken, waar euthanasie al legaal is.
7: Voor de vijfde nacht op rij hebben de Verenigde Staten opnieuw luchtaanvallen tegen Iran uitgevoerd. Roel Penemans, waar tegen waren die gericht?
12: Het Amerikaanse leger liet vannacht weten dat die nieuwe aanvalsgolf gericht was tegen commandocentra, luchtverdediging en militaire installaties die de scheepvaart in de straat van Hormuz kunnen bedreigen. Maar voor het eerst zou ook de omgeving van de hoofdstad Teheran onder vuur zijn genomen. Iran zegt dat daar de luchtafweer in actie is gekomen. Tegelijkertijd heeft het Amerikaanse leger een lege olietanker aangevallen die op weg was naar een Iraanse haven. De tanker kon daardoor zijn reis niet voortzetten. Sinds dinsdagavond hebben de Verenigde Staten een nieuwe blokkade voor de scheepvaart naar Iran ingesteld. Op zijn beurt blijft Iran reageren met vergeldingsaanvallen tegen landen in de regio. Zo zegt Jordanië dat het 8 Iraanse raketten uit de lucht heeft gehaald.
7: Roel, dankjewel. En soldaten van het Amerikaanse leger die ouder zijn dan 30... moeten voortaan elk jaar een testosterontest doen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth aangekondigd. Hij wil op die manier naar eigen zeggen de gevechtskracht van het leger op peil houden. Testosteron bevordert onder meer de spieropbouw en die neemt af met leeftijd. Wie een tekort heeft, kan vrijwillig een testosteronbehandeling krijgen. Het is niet duidelijk of dat ook voor vrouwen geldt. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het versloeg gisteravond Engeland met 1-2. Een verslag van Bert Sterks.
13: Net als 4 jaar geleden staat Argentinië dus in de finale na een wedstrijd met nogal wat historische gevoeligheden die uitdraaiden in een heuse veldslag. Met in de eerste helft alleen maar gebikkel, in de tweede gelukkig ook veel spektakel. Na de 1-0 van Gordon nam Argentinië de match over, geholpen door Engeland dat op de eigen achterlijn ging verdedigen, niet meer voetbalde en waar Thomas Tuchel alleen maar defensieve wissels doorvoerde. De paal, 2 keer zelfs zijn doelman Pickford, hield Engeland nog even overeind. Met een knal zorgde Enzo Fernandez voor de verdiende gelijkmaker. Invaller Lautaro Martinez kopte de 2-1 binnen. Een absolute nagelbijter werd het dus. Argentinië heeft zich ronde na ronde en zonder overschot naar de finale geknokt. Zondag krijgt Lionel Messi tegen Spanje de kans om zijn carrière nog wat rijker te maken met een tweede wereldtitel.
7: Frankrijk en Engeland spelen zaterdag de kleine finale tegen elkaar voor de 3e plaats. Het weer warm en zonnig vandaag, 24 graden aan zee, zo'n 30 graden in het binnenland. Morgen tot 27 graden, vooral in het zuidoosten, kans op onweersbuien. Vanaf het weekend koeler en meer wolken, maar de kans op neerslag blijft klein. De Vlaamse droogtecommissie komt straks samen om te bekijken of er waterbesparende maatregelen moeten komen. Dat was de opener van het nieuws. Sinds half juni is het erg droog in onze regio, vooral in West-Vlaanderen en Limburg is er weinig regen gevallen. Meer op vrtnieuws.be.
5: Ja, wie had dat gedacht? Vroeger was België het land van de regen. En nu moeten
14: dat
5: we er,
14: is voor mij.
5: Ja, nu moeten we er bijna om smeken. Jelle, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
5: Wat zegt het op de weg?
15: Op de A17 richting Antwerpen schuif je 20 minuten aan van Waasmunster tot de Werken bij Sint-Niklaas Centrum. En op de A19 richting Brussel 10 minuten vertragen van Mechelen-Noord tot Mechelen-Zuid. Ook daar wordt gewerkt.
16: Radio 2.
17: Sharon Sleegers.
5: Ik heb muziek bij die jouw mogelijke ochtendhumeur gaat doen verdwijnen.
17: VRT Radio 2. Drop it.

0: dacht Bobby Brown, wat een goede naam is dat. Even gaan opzoeken of dat zijn echte naam is. Die blijkt Robert Beresford Brown te zijn. Ja, dan klinkt hij toch beter, hè? Bobby Brown and Two Can Play That Game. Om je donderdag goed te beginnen. Het is vandaag 16 juli en dat is toch wel een belangrijke dag voor Marten van K3. Want die is jarig, die wordt vandaag 30 jaar. Dat is toch een mijlpaal, dat mag ik wel zeggen. De start van veel nieuwe avonturen. Maar dan vraag ik mij af, wat vond jij eigenlijk de mooiste leeftijd? Dat wil ik wel graag eens van jou weten. Annick van den Einde uit Herentals, die is heel blij met haar leeftijd nu, op dit moment. Ze is 64 jaar en ze zegt, nu kan ik meer genieten omdat je beter leert relativeren. Dat is wel zo, hè. Hoe ouder je wordt, of dat zeggen ze dan toch, hoe meer je beseft wat er belangrijk is en wat niet. Voor Yves uit Wervik was 28 jaar blijkbaar de beste leeftijd, want toen ging hij voor het eerst naar Thailand en dat was duidelijk een mooie reis. Als je er nu nog aan terugdenkt, Yves, dan kan ik me dat helemaal inbeelden. Zeg, ben jij misschien ook op reis en wil je de groetjes doen? Heb ik goed nieuws? Sta op met Radio 2. De zonnegroet. Want van maandag tot en met vrijdag, zo rond 6:50, krijg je hier bij Radio 2 de kans om jouw groetjes aan iemand te doen. Aan je collega's bijvoorbeeld, die wel nog aan het werk zijn, terwijl jij misschien aan het genieten bent van een uitgebreide vakantie. Jij mag kiezen naar wie jouw groetjes gaan. En de eer is vandaag aan Maurits van Kalenberg uit Leden. Maurits, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Vertel het eens, Maurits. Aan wie wil jij graag de groeten doen vandaag?
1: Ik wil graag de groeten doen aan onze huisarts Hieverstraten uit Oerdegem.
0: Mm-hmm, okay.
1: Die op 1 augustus op pensioen gaat.
0: Ja.
1: En ik wil hem daarvoor bedanken voor zijn jarenlange werk dat hij doet. En zorg draagt voor zijn patiënten. En hij staat dag en nacht klaar voor zijn patiënten te verzorgen.
0: Dat is super, hè? Dat soort huisartsen, ja. Dat zijn pareltjes, hè, Maurits? Die,
1: ja, natuurlijk.
0: Daar vind je het eigenlijk jammer van dat die dan stoppen, hè, dat die met pensioen gaan, want dan moet je op zoek naar een nieuwe dokter, een nieuwe huisdokter eigenlijk.
1: Nee. Hij gaat nog een beetje, een paar jaren voortdoen voor de plus 70-jarigen, voor zijn oudere patiënten.
0: Ben jij plus 70 jaar, Maurits? Mag ik dat vragen?
1: Jawel, ik ben erbij.
0: Dan ben jij eigenlijk de gelukszak nog, om het zo maar te
1: ik
0: zeggen.
1: Ik ben een gelukszak, ja.
0: Dus het is pensioen, maar niet echt pensioen.
1: Een paar jaren voortdoen voor de plus 70-jarigen, voor zijn oudere patiënten.
0: Ben jij plus 70 jaar, Maurits? Mag ik dat vragen?
1: Jawel, ik ben erbij.
0: Dan ben jij eigenlijk de gelukszak nog, om het zo maar te zeggen.

0: luister nu, ik denk ik wel.
1: Ah wel, kijk, bij deze...
0: Dus dat hij hem niet verslikt heeft in zijn koffie.
1: Ja, anders heb je misschien zelf geen huisarts meer. Dat zou jammer zijn, Maurits, dat hij dan op zoek moet gaan naar een andere huisarts. Maar huisarts Guy, daar bij jou, Maurits, een hele dikke dankje wel. En geniet vooral toch ook een beetje van het pensioen dat eraan komt. Maurits, jij maakt er vooral een hele mooie dag van vandaag, hè?
0: Ja, voor jullie ook.
1: En ik kan je al verklappen, dat komt helemaal goed, want Sam Goris komt eraan.
2: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stel.

0: Wint hij VRT-zomerhit dit jaar? Dat is de vraag. Hangt ervan af of jij op hem stemt, natuurlijk. Als je jouw stem nog niet hebt uitgebracht, dan kan je dat doen bij Radio 2 op VRT Max. Het is geen gemakkelijke keuze. Ik weet de 20 genomineerden om uit te kiezen. Maar doe dat toch maar, want ook jouw stem is heel belangrijk. Ik heb het al een paar keer gezegd. Vandaag de verjaardag van de allerliefste Marte van K3. Die 30 wordt een nieuwe voordeur. En dus vroeg ik mij af, ja, wat is voor jou de allermooiste leeftijd? Nadia Soevereins uit Merksplas, die is jarig vandaag. Die wordt 61 jaar. Nadia, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Dag,
0: zeg,
1: Sharon.
0: Dikke proficiat, hè?
1: Dank je wel.
0: Heb je het daar moeilijk mee? Of wat vind je van die 61 jaar?
1: Helemaal niet. Dat is maar een getalletje. Ja. We genieten van elke dag.
0: Ja, dat is natuurlijk... Het is ook maar hoe je je voelt en hoe je erin staat in het leven natuurlijk. Maar is er zo een leeftijd die jij het allermooist vindt?
1: Oh ja, de leeftijden, bijvoorbeeld de 22 zijn we gehuwd, op 25 en 30 zijn ons kindjes geboren, dat zijn altijd speciale jaren. Ondertussen zijn we bijna aan het vierde kleinkindje, dus dat zijn ook altijd speciale jaren. Ja, er zit wel een tweeling tussen. Dus,
0: ah, oké. Handenvol daar, in ieder geval.
1: Ja. Dus en voor de rest, ja, elke dag is er ene, dus je moet gewoon genieten. Hè.
0: Ik vind,
1: alles is speciaal.
0: Misschien moeten we

0: dat nu gewoon even, wat jij nu zegt, vind ik heel belangrijk, Nadia, meenemen als kleine reminder. Dankbaar zijn voor elke verjaardag die je mag vieren. Hè? Zullen we het zo zien?
1: Ja,
0: zwaar, hè?
1: Ik vind dat ook, ja, inderdaad. Dat is... je moet plukken. Ik heb ooit de woorden van Pien goed onthouden. De verjaardag is een getalletje. Je moet altijd de toekomstplannen blijven nemen. En je mag niet te veel terugblikken naar het verleden. En dan blijft het leven mooi.
0: Kijk, vier die verjaardag vandaag, Nadia, en geniet er vol een bak van.
1: Dat gaan we zeker doen. Allee, het zal werken worden, maar...

0: toch zo'n ultieme powerplaat, hè? Elton John en I'm Still Standing. Zelf op de donderdag, wat vaak toch een moeilijke dag is in de week, maar het weekend dat komt eraan. En zometeen ook het weerbericht.
1: Nu zondag op Radio 2.
2: Peter van der Veijren en de Zandloper met Wesley Sonck.
3: Dat klinkt een beetje dikke nekkerig, moet ik zeggen. Maar ik was toen al beter dan de helft van de ploeg die daar speelde. Ik ben blij dat ik niet zoals alle voetballers ben.
4: Hoeveel lieven heb je gehad?
3: Kun je ze op één hand tellen?
4: 5.
3: Nog minder.
4: Is het waar?
3: Ja.
4: Tevreden over je carrière?
3: Ja en nee.
4: Oei.
3: Ja, omdat ik denk dat er nog meer in zat.
1: Peter van de Veijren en de Zandloper.
2: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
5: De zomersolden zijn weer aangebroken bij ChateauDax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij ChateauDax.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
7: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
1: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Zeg, net geen hittegolf. Want gisteren is er maar 28,9 graden gemeten in Ukkel. En dat is net te weinig voor die hittegolf, maar daar moeten we misschien maar gewoon blij om zijn. Want, laat ons eerlijk zijn, onze natuur die is aan het afzien. Het is droog, droger, droogst. Te weinig regen, daar kunnen we wel over spreken. We kunnen dat nogthans wel gebruiken. En de droogtecommissie die komt vandaag samen daarom. Vermoedelijk om nieuwe maatregelen in te voeren. Die zitten er toch aan te komen. Maar dan vraag ik mij eigenlijk af, ja, we moeten zoveel mogelijk water besparen. Hoe doe jij dat? Ben jij daar al mee bezig, bewust? En zo ja, heb je misschien tips die je kan delen? Doe dat dan even in de Radio 2-app als je wil. Jacot, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Ben jij daarmee bezig, zo met water besparen? Zijn er kleine dingen die jij doet? Want dat hoeft niet altijd groot te zijn, hè? Dat kunnen ook kleine dingen zijn.
1: Ja, wel, we hebben een regenwaterput bijvoorbeeld. We hebben nog een paar tonnen ook in de tuin staan. Mm-hmm. Maar iets kleiner wat wij bijvoorbeeld ook doen, is als we douchen, zetten we altijd een emmer onder het koude water dat er eerst uitstroomt.
0: Ah ja.
1: En die emmer gebruiken we dan om de wc door te spoelen, bijvoorbeeld.
0: Ja, dat is zo gemakkelijk eigenlijk, hè? Want je wilt toch niet onder dat koud water gaan staan. Dus dan kan je het maar beter gebruiken voor iets goed, toch?
1: Exact.
0: Voilà, kijk, dat is al zo. Dat soort dingen, laat het maar binnenkomen in de app van Radio 2. Want die regen die zit er nog niet aan te komen, hè, Jacot?
1: Nee. Zeker voor Vlaanderen en Brussel staat die nog niet meteen op de planning. Je zei het inderdaad al, gisteren geen 30 graden. Dus die hittegolf is nog altijd niet bevestigd. Maar we krijgen daar vandaag nog wel een laatste kans voor. Want als het vandaag 30 graden wordt, ja, dan tellen die 30 graden die we de afgelopen dagen hebben gehad ook nog. En dan zouden we nog aan een hittegolf kunnen komen. Maar er wordt voor vandaag maar 30 graden voorspeld. Dus dat is weer een dubbeltje op zijn kant. We zullen zien op het einde van de dag of het gelukt is of niet. Ja. Maar hoe dan ook, na deze lange warme periode ziet het er dus naar uit dat het eindelijk een beetje frisser wordt na vandaag. Want dus vandaag 30 graden in het centrum, 24 graden aan zee. Het wordt weer een zonnige dag met misschien wat meer stapelwolken vanaf de namiddag. En dus over het zuidoosten van het land, provincie Luxemburg vooral, daar verwachten we wel wat onweersbuien. Qua neerslaghoeveelheid zal dat ook nog wel meevallen. Maar daar kan het dus wel al eens gaan regenen vandaag. Ook morgen is dat het geval. Dan zijn die onweersbuien daar nog steeds mogelijk. Die sluipen misschien ook al een stukje in het uiterste oosten van Vlaanderen, provincie Limburg. Maar veel zal het toch ook nog niet betekenen. Met dan morgen temperaturen tot 26 graden. En vanaf het weekend zitten we aan nog maar 23 graden. Dus dan wordt het echt een pak frisser, omdat we dan eerder een noordwestelijke wind krijgen, die dus maritieme zeelucht naar ons waait, wat frissere lucht. Maar het blijft dus wel droog nog dit weekend, met misschien wat meer wolken, dat wel. Maar dus droog en zonnig met 23 graden, daar gaan we heen.
0: Amai, dat gaat echt winnen worden, denk ik. Zo 23 graden, dat zijn wij niet meer gewoon. Dat voelt al een beetje friskes zelf, zou ik durven zeggen. Dus kijk.
1: Ja, wie weet.
0: Allee, goed. En dan maar een klein regendansje doen in de hoop dat er een van de dagen ooit toch nog eens regen zit aan te komen. Jacot, merci. Fijne dag.
1: Met veel

0: Absent-minded en enfin. Vandaag komt die droogtecommissie dus samen om te bekijken of er nieuwe maatregelen moeten ingevoerd worden. Maar wat doe jij om water te besparen? Luc Kino laat weten dat hij doucht in plaats van een bad te nemen. Dat zal wel een verschil maken, zegt hij. Ja, dat denk ik ook, want ik heb deze aan ChatGPT gevraagd. Een bad is gemiddeld zo'n 150 liter water en een douche van 5 minuten 35 tot 60 liter. Dus toch wel een groot verschil, hè?
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Jouw manieren om water te besparen nog altijd welkom in de app van Radio 2.
3: En nu het VRT-nieuws uit Vlaams, Brabant en Brussel met Sonny van der Heijden. Goedemorgen. Bij paardenfokkerij Zevenbunders in Eppeghem bij Zemst is gisteravond brand uitgebroken in een loods vol stro. Alle paarden, zo'n honderdtal, konden worden gered. De uitbater heeft brandwonden opgelopen en moest naar het ziekenhuis. We zijn ook een hele tijd blijven nablussen, zegt Wouter Jean-Fies van de brandweer.
4: Er zijn drie mensen gewond geraakt. Eén iemand is afgevoerd met brandwonden en dan nog twee personen die last hadden van de rook, die rookinhalatie hadden. De aandacht is eerst gegaan om de paarden te evacueren. Dat waren er een honderdtal, dat is gelukt. Die paarden zijn allemaal ongedeerd geëvacueerd kunnen worden. Na een uur blussen hadden wij de brand onder controle. In die zin dat het niet meer kon uitbreiden. Maar gezien de loods vol met stro zat, hebben we al dat stro er moeten uithalen. En dat heeft toch wel etelijke uren geduurd, alvorens wij het volledig konden nablussen en alvorens de interventie gedaan was.
3: Drukkerij Artoos uit Kampenhout is failliet. Het faillissement komt volgens de vakbonden niet echt onverwacht. Na het verlies van een belangrijke klant vorig jaar ging het al een tijdje moeilijk in de drukkerij, zegt Jan Fourier van de Christelijke Vakbond.
5: Vooral sinds de opdracht die ze hadden van de Vlaamse gemeenschap voor het drukwerk is weggevallen. Dat heeft een beetje de doodsteek gegeven voor het bedrijf. Het ging al slecht natuurlijk, hè? Maar dat heeft nog eigenlijk voor een escalatie gezorgd. We hadden wel niet verwacht dat het faillissement zo snel zou komen.
3: Zeker 70 mensen komen zonder werk te zitten. 31 werknemers van ongeveer 100 kunnen, als ze dat willen, overstappen naar een drukkerij in Duffel. Politiezone Zennevallei heeft in de eerste helft van dit jaar 57 mensen opgepakt voor criminele feiten. Er werden ook 63 voertuigen, heel wat drugs en verboden wapens in beslag genomen. Die successen zijn volgens de politie vooral te danken aan de ANPR-camera's en speurwerk van het Scorpio-team. Dat was eerst een tijdelijke ploeg, maar nu een volwaardig rechercheteam bij politie Zennevallei. En in het park aan Maalbeek in Brussel komt er een monument voor klimaatslachtoffers. Zo'n 100 mensen hebben daar gisteren de watersnoodramp in Wallonië van 5 jaar geleden herdacht. In ons land zijn toen 40 mensen gestorven. Tegen volgend jaar zou in Brussel een monument moeten staan voor alle slachtoffers van klimaatverandering. Het initiatief komt van enkele klimaatactivisten zoals deze Benjamin.
6: Elk jaar zal een jaar voorstellen in het monument waar dan de namen van de slachtoffers of de namen van de rampen worden ingegraveerd, maar ook hoeveel mensen er zijn gestorven. En dan elk jaar willen we, ja, dan spijtig genoeg, de volgende nagraveren en dan een soort archief te hebben van alle klimaatrampen. Wat ook belangrijk is, nu, klimaat is overal in het nieuws, de hittedoden, 1700 in België, maar heel vaak, na de zomer, worden deze slachtoffers vergeten.
3: Het weer is alweer zonnig en warm vandaag, tot 30 graden. Vanaf morgen meer wolken en al wat minder warm. Blijf het nieuws uit Vlaams, Brabant en Brussel volgen in de app van VRT Nieuws.
0: Ik moest daaruit lachen, want we hebben het dus over hoe jij water bespaart. En we hadden net al de reactie die binnenkwam in de Radio 2-app van Luc. Die zegt dat hij doucht in plaats van een bad te nemen. Dat dat dus al water bespaart. En Frank Kassaar uit Leuven reageert samen in bad. Dat is nog gezellig ook. Dat is ook een manier natuurlijk. Bespaar jij op de een of andere manier water, Jellen?
7: Ik ga sinds niet samen in bad.
0: Niet samen in bad.
7: Ik heb ook geen bad.
0: Dus dat is ook een manier. Geen bad.
7: Voilà, prima. Zo water bespaar.
0: Voilà, ja. Op de weg moeten we ook eens kijken, want er gebeurt van alles. Een ongeval gebeurt.
7: Ja, in Zandvliet is op de Scheldelaan richting Lillo een ongeval gebeurd, ter hoogte van kanaaldok B3 Westkaai. Je kan er maar moeilijk voorbij. En daardoor is ook op de A12 richting Nederland de afrit in Zandvliet dicht. Op de E34 richting Ranst is bij Oud-Turnhout hinder door een ongeval. En op de E17 richting Antwerpen dan schuif je 20 minuten aan van Waasmunster tot de werken bij Sint-Niklaas Centrum. Op de E19 richting Brussel 15 minuten vertragen van Mechelen-Noord tot Mechelen-Zuid, ook daar wordt gewerkt. En op de binnenring rond Brussel dan nog 10 minuten erbij van Strombeek tot Machelen.
0: Dankjewel Jelle. En jouw tips om water te besparen nog altijd welkom in de app van Radio 2.
8: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbe Jaarland, voor een hoedvol avontuur. De genomineerden, die zijn er al.
9: Nu nog de zomerhit.
8: Wie wint VRT Zomerhit?
9: Dat bepaal jij.
8: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
9: Het is pas echt zomer met... VRT Zomerhit. Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen. Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag. Deze week kom je bij Spar voor...
10: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
9: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
10: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
9: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
11: Ricci, citroen met framboos.

0: pertinente te vragen op deze donderdagochtend door het goede doel. En is er leven op Pluto? Dat weet ik niet. Ik weet wel dat er te weinig water is op dit moment. Ja, dat is ook de reden dat straks de droogtecommissie samenkomt. Die hebben vergadering om mogelijk nieuwe maatregelen te nemen. Want er is te weinig regen, het is droog. En dus proberen we hier deze ochtend een beetje tips met elkaar te delen. Hoe bespaar jij water en hoe kan iedereen water besparen? Dirk de Pla reageert: als je groenten wast of spoelt, dat water dan aan de planten geven. Dat vind ik eigenlijk al een hele goede. Daar staan we misschien te weinig bij stil. Het is iets klein, maar kan een groot verschil maken. En Geert zegt: als je wast met een natuurlijk wasmiddel, dan kan je je water opvangen en dan kan je dat weer gebruiken om aan je plantjes water te geven. Voilà, allemaal tips die je kan meenemen natuurlijk. En ik heb ook nog een tip voor jou. Want als er nu één app is die je op je telefoon moet hebben staan deze vakantie, dan is het wel die van VRT Max. Je kan daar Radio 2 volgen door ons een hartje te geven. En dan kom je als eerste alle nieuwtjes te weten, ook van Radio 2 aan zee. En op VRT Max vind je ook heel wat leuke podcasts. Met vanaf deze ochtend weer een gloednieuwe aflevering van Peter van de Veire en de Zandloper. En Peter heeft dit keer een ex-rode duivel bij hem, Wesley Sonck. Samen blikken ze terug op zijn leven. En ook op het moment dat zijn leven veranderd heeft. En als we het spreken over het leven van Wesley, ja, dan is dat toch een leven vol voetbal. Van Club Brugge tot 55 interlands voor de Rode Duivels, alsjeblieft. Een carrière waar hij serieus voor heeft moeten knokken, omdat heel wat ploegen lange tijd niks in hem zagen. Maar toen hij wel zijn kans kreeg, ja, dan was hij er wel ook gewoon meteen klaar voor.
1: Ik kwam toen toevallig in die A-kern terecht. En ik voelde toen al direct, omdat ik trainde heel veel in de week, omdat ik op de sportschool zat. En ik trainde ook nog eens vier keer per week, plus een wedstrijd. Dat klinkt een beetje dikke nekkerig, moet ik zeggen. Maar ik was toen al beter dan de helft van de ploeg die daar speelde.
0: Kijk, voilà, dat kan toch al tellen. Hè? Born ready noemen ze dat dan. Hij vertelt in de podcast ook hoe de voetbal een invloed had op zijn liefdesleven. En waarom hij never, nooit nog voetbalcoach zou willen zijn. Dat kom je allemaal te weten in die aflevering van Peter van de Veire en de Zandloper, die je kan vinden op VRT Max.

0: De warme stem van Olivia Dean en Man I Need om wakker te worden op deze donderdagochtend. Een donderdag waarop het nog steeds niet regent en wij dus kijken van ja, hoe kunnen we water besparen, want het zal nodig zijn ook naar de toekomst nog toe. En we delen tips met elkaar die hier volom bak binnenkomen. Bijvoorbeeld een tip van Christel Scheers uit Puurs. Zij zegt tijdens het douchen was je je haar en dan draai ik de kraan toe. Dus ze laat het water eigenlijk niet lopen. Maar ze wast haar haar en zet dan het water even af. Ja, dat is natuurlijk ook een verschil in liters water. En Ludo Grison uit Bredene, die heeft daar nog iets aan toe te voegen. Die zegt, goedemorgen Sharon. De droogshampoo staat momenteel in promotie. Dat bespaart toch ook wat water. Zo kan je het natuurlijk ook bekijken. Je haar wassen met droogshampoo. Even naar Haag dan, naar Rosemarie Verheijen. Rosemarie, goedemorgen.
1: Goedemorgen Sharon.
0: Ook een hele fijne tip vind ik van jou. Iets wat ik zelf ook doe. Ik ga dat meteen bekennen. Vertel het maar, Rosemarie.
1: Ja, buiten al die tips dat ik al gehoord heb, die doe ik trouwens ook. Maar ga ik mijn wc bijvoorbeeld pas doorspoelen naar het tweede plasje.
0: Ja.
1: En ik weet, eigenlijk is dat voor de wc niet zo goed, maar mijn wc die is al 30 jaar, dus dat steekt niet meer zo nauw.
0: Wacht, en is dat niet goed? Waarom zou dat niet goed? Ah, omdat dat dan aanslag geeft of zo?
1: Ja, misschien. Dat is een bepaalde uur in uw urine en tatati en tatata, waar ik de details natuurlijk niet van ken. Maar nee. Mijn schoonbroer is vroeger loodgieter geweest en die is daar van ik aan tegen. Okay. Maar ik vind het zo zonde, voor zo'n klein plasje altijd zoveel doorspoelen. Ook om, zelfs met de spaarknop is dat nog altijd veel water. Hè?
0: Ja, absoluut. Kijk, ik woon in een huis met twee jonge kinderen ook die om de haverklap naar het toilet gaan en wij doen dat ook. En dan denk ik, zo lang duurt het niet voordat er... Zo lang duurt het niet voordat er doorgespoeld wordt. Alleen moet ik wel tegen hen zeggen, we zullen dat thuis doen, maar op een ander moet je misschien toch wel doorspoelen.
1: Nee,
0: zo leren ze het dan.
1: Doe ik het ook niet, hoor. Ja, nee,
0: bedankt voor die tip. Rosemarie, zo kunnen we elkaar maar een beetje inspireren. En als jij er nog hebt, ze zijn nog altijd welkom, hè. Want het is nog even wachten op regen voorlopig. Vandaag alweer een warme dag. Met op sommige plekken nog temperaturen tot 30 graden. Dus het wordt weer puffen.

0: klein dansje met Patrick Hernandez. En Born to be Alive. Het is zomer, het seizoen van de festivals en de optredens. Dat is toch altijd plezant, hè? Ja, ik vind dat wel leuk. Morgen start Tomorrowland in Boom. En daarna volgen nog Rock Herk in Limburg. En de Gentse feesten die komen er ook aan natuurlijk. Dat is altijd genieten van live muziek. En dan is het geen overbodige luxe om je oren ook te beschermen. Laura Jacquemin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Van audioloog aan het UZA. Ja, ik zeg dat nu wel, hè, dat je je oren moet beschermen. Maar is dat eigenlijk echt nodig? Want ja, organisatoren die moeten zich in principe toch ook houden aan verschillende geluidsnormen.
1: Dat klopt. Maar ondanks die geluidsnormen bestaat er toch nog steeds een risico om gehoorschade op te lopen. Dus die oren zeker blijven beschermen.
0: Oké, dus het is wel echt heel erg belangrijk. Ik las bijvoorbeeld in een artikel op 14 Nieuws van onze collega's van Win-Win dat je dat bijvoorbeeld kan doen door oordoppen te kopen. Maar wat kan je nog doen om die oren extra te beschermen op een optreden?
1: Wel, het is misschien nogal duidelijk, maar de afstand nemen tot de geluidsboxen is ook echt cruciaal. Hoe verder dat we van die boxen staan, hoe minder luid het geluidsniveau en dus hoe minder risico voor onze oren.
0: Mm-hmm.
1: En daarnaast, zeker in deze festivalperiode, onze oren rust gunnen. Hè? Want als we zo 3 of 4 dagen op een festival staan, dan hebben die nogal wat te verduren.
0: Ja.
1: Dus af en toe uit de tent of weg van het podium gaan. En ook de dag na het festival je oren wat extra rust gunnen.
0: Ja, omdat het misschien anders toch wat te belastend is voor die oren. Ik moet eerlijk toegeven, Laura, ik heb soms na een optreden zo wel eens gepiep in mijn oor. Ja, moet ik mij dan zorgen maken? Is dat problematisch of is dat normaal?
1: Je bent daar zeker niet de enige in, maar het is niet normaal. Het is dus eigenlijk wel al een alarmsignaal van die oren dat het te luid is geweest. Dus dat is wel een gevoel van veiligheid dat je krijgt dat terug weggaat. Maar jammer genoeg, hoe vaker dat je dat gaat ervaren, hoe meer kans dat die piep toch eens gaat blijven.
0: Ah ja, en dus dat er eigenlijk ook wel al sprake is van schade dan? Of zover zou je het niet zeggen?
1: Klopt, er is dan al schade, maar die recupereert nog en daardoor gaat die piep terug weg. Maar hoe vaker dat gebeurt, hoe minder veerkrachtig die haarcellen zijn en hoe minder kans op recuperatie.
0: Ja, dat is toch wel iets om rekening mee te houden. Als jij naar een optreden gaat, Laura, ik weet niet of dat er nog eentje gepland staat de komende dagen voor jou. Is dat dan standaard met oordoppen? Ben jij het goede voorbeeld aan het geven?
1: Oordoppen op maat. Al sinds mijn 16 zitten die in mijn handtas dankzij de mama. Dus aan de mama die ook luisteren of de papa's die oordoppen op maat geven, is toch ook een mooi cadeau.
0: Ja, ja, en zeker ook met kindjes. Hè. Als je met kindjes naar een optreden gaat, geef ze toch maar wat extra gehoorbescherming mee. Het zal nodig zijn. Oké, kijk, als je nog meer tips wil en bijvoorbeeld wil weten welke soort oordoppen je dan het beste koopt, check dan zeker het artikel op VRT Nieuws. Laura, dankjewel.
2: Radio 2. Sta op met Radio 2.
3: Sharon Slegers.

0: Billy Joel en When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going. Leuk dat we elkaar hebben geïnspireerd met wat tips om water te besparen. Anne Asma die zegt nog, wij verzamelen al jaren flessen water gevuld in de badkamer omdat het water er niet direct warm is. En die stapelt ze dan op in de kelder. Dat is ook wat onze weervrouw Jacob Brokke doet. Hè. Dat zei ze daar straks hier bij Radio 2. De tijd vliegt, want het is alweer 8 uur bijna.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Ja, we gaan straks voor een bijzonder verhaal nog naar West-Vlaanderen, want daar is een hondje gevonden in de rivier de IJzer. Ja, hoe het daarmee is, dat proberen we zo meteen te weten te komen.
3: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
4: Het is 8 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Lode Roels. De Vlaamse droogtecommissie komt straks samen om mogelijk nieuwe maatregelen te bespreken. Ook afgelopen nacht hebben de VS luchtaanvallen tegen Iran uitgevoerd. En op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale na winst tegen Engeland. Nu de droogte blijft duren, moeten er strengere beperkingen komen op het watergebruik. Dat zeggen verschillende waterexperts. In enkele provincies geldt nu al een oppompverbod voor waterlopen waar het water te laag staat. En straks komt ook de Vlaamse droogtecommissie voor de eerste keer dit jaar samen. Volgens Inne van der Keelen, expert waterbeheer aan de KU Leuven, is het neerslagtekort alarmerend groot en moeten we met z'n allen spaarzaam zijn met water.
5: Bijvoorbeeld verdere captatieverboden voor landbouwers. Vooral ook het verbod op leidingwater voor niet-essentiële toepassingen. Zoals bijvoorbeeld het afspuiten van voertuigen. Ook het verbod op het vullen, bijvullen van zwembaden. Het verbod op het sproeien van tuinen. Maar ook het gegroepeerd passeren door schepen om door sluizen te gaan. Bijvoorbeeld het verbod op pleziervaart enzovoort.
4: Ouders die voorrang willen om hun kinderen in Nederlandstalige scholen in Brussel in te schrijven, die moeten voortaan bewijzen dat ze het Nederlands echt beheersen. Het Vlaams parlement heeft de strengere regels daarover goedgekeurd. Tot nu toe was een mondelingentest voldoende, maar voortaan moeten ouders aantonen dat ze Nederlands kunnen lezen, schrijven, luisteren en spreken. En dat op taalniveau B2. Dat wil zeggen dat je vloeiend en spontaan kan communiceren met mensen die Nederlands als moedertaal hebben. Vanaf deze maand zullen er meer baby's en kinderen getest kunnen worden op ontwikkelingsstoornissen. Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené investeert daarvoor €2,25 miljoen extra in de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen. Daardoor kunnen er zo'n 1300 extra onderzoeken gebeuren per jaar. En dat is nodig, want de wachttijden voor zulke testen lopen op. En er is ook alsmaar meer vraag naar zo'n onderzoek, zegt Gené.
6: We onderzoeken ook de stijgende vraag, want we zien er heel veel vragen naar diagnoses komen, heel veel vragen ook naar labels, maar daarom willen we ook heel gericht onderzoeken en daarom is het goed dat al de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen zowel in Antwerpen en Brussel, in Gent als in Leuven een aanzienlijke versterking van de capaciteit zullen krijgen.
4: In Deelse Stokkum, in de provincie Limburg, is de natuurbrand van gisteravond weer opgeflakkerd. De brand brak rond 8:30 uit in het Lanklader Bos. Verschillende brandweerzones hielpen het vuur te bestrijden en de federale politiehelikopter werd ingezet om te helpen. Vanochtend wordt er opnieuw nageblust, zegt Karen de Smet van brandweerzone Oost-Limburg.
7: Dus nu is daar weer een opflakkering bezig en zijn wij daar aan het nablussen. Dus dat gaat weer over ondergronds vuur, wat dan toch bovengronds weer komt en daar zorgt voor kleine vlammetjes en ook die rokende, die smeulende aarde. De brand aan de Opglabekerzavel in Genk, die eigenlijk bijna gelijktijdig binnenkwam met de brand in Deelse Stokkum, daar zat maar een half uurtje tijdsverschil tussen, die is volledig geblust.
4: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn opnieuw 2 mensen omgekomen bij een Russische luchtaanval met ballistische raketten. Volgens de Oekraïnse hulpdiensten raakten tenminste 5 anderen gewond, bij wie een kind. Ook op andere plaatsen in Oekraïne ging vannacht het luchtalarm af. De stad Kharkiv in het oosten werd door Russische drones getroffen. En voor de vijfde nacht op rij hebben de Verenigde Staten opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd tegen Iran. Roel Pennemans, waartegen waren die gericht?
8: Het Amerikaanse leger liet vannacht weten dat die nieuwe aanvalsgolf gericht was tegen commandocentra, luchtverdediging en militaire installaties die de scheepvaart in de straat van Hormuz kunnen bedreigen. Maar voor het eerst zou ook de omgeving van de hoofdstad Teheran onder vuur zijn genomen. Iran zegt daar dat de luchtafweer in actie is gekomen. Tegelijkertijd heeft het Amerikaanse leger een lege olietanker aangevallen die op weg was naar een Iraanse haven. De tanker kon daardoor zijn reis niet voortzetten. Sinds dinsdagavond hebben de Verenigde Staten opnieuw een blokkade voor scheepvaart naar Iran ingesteld. Op zijn beurt blijft Iran dan weer reageren met vergeldingsaanvallen tegen landen in de regio. Zo zegt Jordanië dat het 8 Iraanse raketten uit de lucht heeft gehaald.
4: Roel, dankjewel. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het versloeg Engeland met 1-2. Verslag van Bert Sterks.
9: Net als 4 jaar geleden staat Argentinië dus in de finale na een wedstrijd met nogal wat historische gevoeligheden die uitdraaiden in een heuse veldslag. Met in de eerste helft alleen maar gebikkel, in de tweede gelukkig ook veel spektakel. Na de 1-0 van Gordon nam Argentinië de match over, geholpen door Engeland dat op de eigen achterlijn ging verdedigen, niet meer voetbalde en waar Thomas Tuchel alleen maar defensieve wissels doorvoerde. De paal, 2 keer zelfs zijn doelman Pickford, hield Engeland nog even overeind. Met een knal zorgde Enzo Fernandez voor de verdiende gelijkmaker. Invaller Lautaro Martinez kopte de 2-1 binnen. Een absolute nagelbijter werd het dus. Argentinië heeft zich ronde na ronde en zonder overschot naar de finale geknokt. Zondag krijgt Lionel Messi tegen Spanje de kans om zijn carrière nog wat rijker te maken met een tweede wereldtitel.
4: En meteen na de wedstrijd vierden enkele Argentijnse spelers de overwinning door een spandoek te tonen met het opschrift De Falklandeilanden zijn Argentijns. Dat is een verwijzing naar de oorlog die Argentinië en Engeland in 1982 voerden over die Britse eilandengroep voor de kust van Argentinië. De Argentijnse voetballers kunnen nu een sanctie krijgen, want de FIFA verbiedt politieke boodschappen. Warm en zonnig weer vandaag, 24 graden aan zee tot 30 graden in het binnenland. Morgen nog tot 27 graden en kans op onweersbuien, vooral in het zuidoosten. Vanaf het weekend wordt het iets koeler en meer wolken ook, maar de kans op neerslag blijft klein. Moeten er extra waterbesparende maatregelen komen nu de droogte aanhoudt? Daarover buigt de Vlaamse Droogtecommissie zich straks. Experts pleiten alvast voor een strengere aanpak, zoals bijvoorbeeld het verbod op het wassen van auto's. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dankjewel, Lode. Ik weet intussen hoe het komt dat wij aan een watertekort zitten, want ik kijk naar Jelle de Bie. Jelle, jij kapt hier water binnen 's ochtends, dat is ongelooflijk.
10: Hydratatie is belangrijk.
0: Dat is waar.
10: Niet alleen koffie, ook water drinken.
0: Dat is waar.
10: In auto's wassen, maar wel water drinken.
0: En je doet het eigenlijk heel goed, hè? Dat is supergezond. Dus blijf dat maar vooral doen. Hydratation break noemen ze dat dan tegenwoordig. Hè? We moeten dat hier ook invoeren. Ondertussen op de weg is er een ongeval gebeurd.
10: Ja, in Zandvliet is dat. Daar is op de Scheldelaan richting Lillo de weg gedeeltelijk versperd ter hoogte van Kanaaldo B3 Westkaai. Maak er zeker ook een reddingsstrook. Dan op de E34 richting Ranst is bij Oud-Turnhout 1 rijstrook dicht door een ongeval. 15 minuten extra daar vanaf Vereti. Op de E17 richting Antwerpen schuif je 20 minuten aan van Waasmunster tot de werken bij Sint-Niklaas Centrum. En op de E19 richting Brussel 10 minuten vertragen van Mechelen-Noord tot Mechelen-Zuid. Ook daar wordt gewerkt.
0: Nog eens drinken?
10: Straks.
0: Nog eens drinken, goed.
11: Radio 2.
12: Sharon Slegers.
0: School en ik serveer Robbie Williams bij het ontbijt.

0: Robbie Williams en Tripping. Ik heb goed nieuws, want vandaag is een van de laatste hete dagen. Jawel, de afkoeling is onderweg, want op sommige plaatsen wordt het 30 graden vandaag. Maar vanaf morgen begint het echt af te koelen en zaterdag zelf frisjes dan met maar 22 graden. Dat is toch iets anders, hè? En het verhaal van de dag, dat komt toch uit Poperingen, uit West-Vlaanderen. Het is het soort verhaal dat bewijst dat echte helden niet altijd een cape dragen. Ze zitten soms gewoon in een kajak. Merlijn Morris, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij was dinsdag, dat is intussen eergisteren, met je petekind aan het kajakken op de rivier de IJzer in Roesbrugge. En toen zagen jullie plots een Jack Russell, dat is zo'n klein wit-zwarte hond, in het water.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Hij zat niet in het water, maar langs de kant van de oever zat hij wat vast aan de zijkant tussen het groen. Hij kon hem eigenlijk bijna niet meer zien zitten, maar hij had daar een klein holletje gegraven en hij zat daar gewoon vast, waarschijnlijk al uren.
0: Och, garme. Zag eigenlijk dat het er niet goed mee ging, dus...
1: Nee, we zagen dat daar heel opmerkelijk was dat dat daar was. Dat was ook helemaal weg van de bewoonde wereld. Dus wij dachten van, wat doet die hier? En het was heel duidelijk dat hij verzwakt was en kon al bijna niet meer op zijn benen staan. Het was kletsennat, ja. Dus we hebben eigenlijk niet veel nagedacht en we zijn er naartoe gevaren. We hebben ook wat takken moeten wegdoen, want het was wel een moeilijker bereikbaar stuk. Mm-hmm. Maar uiteindelijk kon ik hem gewoon aan zijn nekvel eigenlijk op de kajak tellen. Heb ik dan proberen hem naar een steiger te brengen, een beetje verderop.
0: Ja.
1: Op een bepaald moment is hij wel nog opnieuw in het water gevallen.
0: Oh.
1: Van de onstabiele kajak.
0: Ja, die zal daar ook een beetje van geschrokken zijn waarschijnlijk. Ja.
1: Ja, dat was toch wel schrikken, want hij zonk gewoon weg.
0: Och,
1: hij was gewoon
0: letterlijk
1: aan het verdrinken.
0: Ja, en heb je dan iemand...
1: Ik heb hem arm terug in het water gestoken en hem er terug uitgehaald. En zo heb ik dan hem terug aan de oever gekregen, aan de steiger.
0: En wie heb je dan gebeld of waar heb je dan hulp ingeroepen? Want
1: er was daar een cafeetje, Café de IJzer van Roesbrugge. En die mensen kwamen eigenlijk redelijk snel af, omdat er daar ook een of andere festiviteiten bezig waren. Ze hebben dan handdoeken gebracht, hebben hem dan goed in de zon gelegd. Maar die heeft eigenlijk van Roesbrugge. En die mensen kwamen eigenlijk redelijk snel af, omdat er daar ook een of andere festiviteiten bezig waren. Ze hebben dan handdoeken gebracht, hebben hem dan goed in de zon gelegd. Maar die heeft eigenlijk 3 kwartier lang getrild.
0: Dus
1: heel duidelijk, volledig onderkoeld.
0: Ja.
1: Had eigenlijk geen kracht meer om op zijn benen te staan ook.

0: En in ieder geval voor jouw heldendaad. Die hond zal jou ook nog heel erg dankbaar zijn, daar twijfel ik niet over. En ik wens jou een hele fijne dag nog toe.
1: Ja, oké, jullie ook.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Hij staat straks om 3:30 op ons podium bij Radio 2 aan Zee. Meteor en Nooduitgang hebben zoveel talent rondlopen in ons Belgenlandje. En als dat je ding is, luister dan zeker naar Radio BNE.
1: Geef me de grootste Belgische evergreens.
2: En vlug.
3: Want dinsdag vieren we onze nationale feestdag met de beste muziek uit ons land.
1: Radio BNE.

0: bene.
1: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
3: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
4: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Elke dag telt voor 2.

0: posters in mijn kamer die ik uit de Joepie haalde. En ik wilde zijn zoals Baby Spice. Enfin, nostalgie dus, de Spice Girls en Spice Up Your Life. Piet genoeg in de Ronde van Frankrijk. Het is vandaag al de 12e rit. En dat mag onze Maarten van Gramberen van op de eerste rij allemaal aanschouwen. Maarten, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Sharon.
0: Hoe is daar in La Douce France? Jij klinkt vrolijk.
1: Ik klink vrolijk en dat heeft allemaal met een goede nachtrust te maken. Voor het eerst in bijna een week, denk ik, sliepen wij in een kamer met... Het was een airco, het was een mobiele airco. Die moet je dan zo'n beetje aan zijn raam zetten. Die buis moet dan buiten lopen.
0: Ja?
1: Maar dus het was een frisse kamer. En dus de voorbije week was mijn slaapscore rond de 50 op 100. Nu plots 84. En ik voelde het ook. Dus ik ben ook zo fris om aan de dag te beginnen, omdat ik in een frisse kamer heb kunnen slapen.
0: Zalig.
1: En dat is echt heerlijk, want het is een oud hotel. Dat is helemaal niet erg. Maar het is er bloedheet, die warmte is binnengetrokken, maar het is gelukkig niet in onze kamers.
0: Nee.
1: Dus dat is fijn.
0: Klaar voor een nieuwe dag in de Tour de France. Maar nog even terug naar gisteren, dat was echt chaos, ten top. Søren Werenskuilt, die kwam als eerste over de streep. En Jasper Philipsen dan als eerste Belg. Maar dat was toch meer een soap dan iets anders eigenlijk.
1: Ja, het was een soap. Het was een soap. Hij kwam over de streep en dan een kwartier later zagen we plots zijn naam niet meer staan. In de rituitslag, Chain, die was toch derde geworden, weg.
0: Ja.
1: En dan zagen we hem plots verschijnen achteraan de eerste groep. Wat was er gebeurd? Hij was gedeclasseerd en hij kreeg een gele kaart van de wedstrijdjury. Dat had twee redenen. Eerst een gevecht voor het wiel van Kooi samen met Girmay. En dan tikte hij, en dat was het vooral, een renner van Picnic PostNL aan. Biesterbos was het.
0: Mm.
1: Maar eigenlijk kon hij aan die twee manoeuvres niks doen. Maar goed, er is een soort van VAR. Dat kennen we van het voetbal. Maar dat, is ook, dat bestaat ook in het wielrennen. Een soort van busje. Dat staat ook altijd aan de aankomstzone. Dus toen ik dat hoorde, zei ik tegen mijn cameraploeg: kom jongens, meteen naar dat busje. En toen we daar klaar stonden te wachten aan het busje, kwam al heel snel Christophe Rothoft aangewandeld. Dat is de sportief directeur van de ploeg, Alpecin. Ja. Die mocht dan even verhaal gaan halen bij de jurymannen. Wat is dat hier allemaal? Kwam dan buiten, dan heeft die jury beraadslaagd, mocht hij terug naar binnen en dan kwam hij met een grote glimlach naar buiten. Het is allemaal in orde. Ze hebben geluisterd naar onze argumenten. Het is geschrapt, de declassering en de gele kaart voor Philipsen. En dat is de enige juiste beslissing. Want als ze hem gedeclasseerd hadden voor dat, ja, dan had je beter maar gewoon met de ploeg naar huis kunnen gaan. Het was echt heel flauw en onnozel geweest.
0: Maar
1: gelukkig heeft het gezond verstand zegen gevierd.
0: Het is toch vreemd, hè? Want ja, wordt die beslissing dan niet gewoon te snel gemaakt? Die kwam er ook heel snel. Ik zou denken dat ze daar toch goed over nadenken.
1: Nee, dat is ook zo. En soms willen ze natuurlijk ook wel eens een voorbeeld stellen. En vroeger, de jongere versie van Jasper Philipsen, die werd al eens smalend Jasper Disaster genoemd.
0: Ah, ja.
1: Omdat hij nogal eens roekeloos durfde te sprinten. Maar dat is niet meer. Hij heeft zijn sprintgedrag ook wel aangepast. Hij deed dat trouwens toen hij wat roekelozer sprintte, ook niet bewust. Dat zat in zijn aard, dat was de aard van het beestje.
0: Mm-hmm.
1: Maar hij is helemaal geen roekeloze sprinter meer. Dus ik denk dat ze wat vooringenomen waren. En dat ze af en toe wel eens een voorbeeld willen stellen. En,
0: een punt maken.
1: Kijk mannen, we houden het wel degelijk in de gaten. Wees maar voorzichtig, want anders sanctioneren we. Want dat doen zij ook natuurlijk om een functie te hebben. Want als ze geen enkele kaart uitreiken en niemand declasseren, dan kan je afvragen, ja, maar waarom betalen we hier drie juryleden om in een busje te zitten en ze doen nooit iets.
0: Ja.
1: Want ze geven nooit iemand een kaart of ze declasseren nooit iemand. Dus een beetje dat verhaal, maar gelukkig alles goed afgelopen.
0: Goed nieuws voor Jasper Philipsen ook vandaag. Staat de 12e rit op de planning. Wat brengt die?
1: Die brengt wellicht hetzelfde als gisteren. Moet wel iets meer geklommen worden.
0: Mm-hmm.
1: Onderweg is het een beetje gekarteld, maar nooit lange beklimmingen. En de laatste 20 kilometer lopen gemiddeld 1% naar beneden. Dus meer dan waarschijnlijk gaan we straks opnieuw sprinten.
0: Okay.
1: We spreken trouwens op Magny-Cours. Dat was vroeger een bekend Frans Formule 1 circuit. Daar vertrekken we straks voor wellicht opnieuw een snelheidsmeting. Want gisteren ook nog opvallend, de snelste rit in lijn ooit in de Tour, meer dan 50 kilometer per uur.
0: Waanzin is dat als je die ziet rijden. Ja. Maar vandaag dus misschien opnieuw een kans voor onze sprinters, voor een Merlier, voor een Jasper Philipsen.
1: Absoluut. En Merlier die was gisteren ingesloten, kon nooit voluit mee sprinten. En voor Philipsen was het gisteren wel de eerste keer dat hij een versnelling had in zijn benen. Het was de vierde massasprint. Hij kwam er wel uit en dat is veelbelovend. En je hebt altijd zoiets, koersen op revanche of op gramschap, dat kan wel wat opleveren natuurlijk.
0: Ja.
1: Stel dat hij denkt, potverdekking, ik heb wat energie geput over die flauwe beslissing van gisteren, die gelukkig is teruggedraaid. Ah, Misschien kan het en dan is het weer een prachtig tourverhaal zoals er al oneindig veel zijn geschreven.
0: Het zou heel mooi zijn, maar het moet wel gezegd worden, Maarten, je had gisteren ingezet op Jasper Philipsen. Je laat toch ook was dus fout. Ik heb het gevoel dat je een beetje aan het slabakken bent, maar het is niet erg.
1: Nee, het is ook een beetje om Jasper Philipsen een hart onder de riem te steken.
0: Oké. Okay.
1: Ja, voilà. Dus ik blijf bij mijn keuze. Mm-hmm. Straks, ik ga opnieuw voor Philipsen. Ik gun het uiteraard Merlier ook. Super toffe kerel, geweldige sprinter. Maar ik geloof echt in Philipsen vandaag. Ik denk echt dat het kan. Zeker met wat er gisteren is gebeurd. We zitten al wat verder in de Tour. Dan is hij minder vermoeid dan alle andere sprinters. Philipsen, voilà.
0: Kijk, voilà. Een nieuwe gok en een Belgische overwinning. Hoe schoon zou dat zijn om deze donderdagochtend door te brengen. Maarten, dankjewel en tot morgen.
1: Tot morgen. Dag Sharon.

0: blijft iconisch, hè, die ABBA en Super Trooper.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Sonny van der Heijden. Goedemorgen. Drukkerij Artoos uit Kampenhout is failliet. Het faillissement komt volgens de vakbonden niet echt onverwacht. Na het verlies van een belangrijk klant vorig jaar ging het al een tijdje moeilijk bij drukkerij Artoos, zegt Jan Fourier van de Christelijke Vakbond.
4: Vooral sinds de opdracht die ze hadden van de Vlaamse gemeenschap voor het drukwerk is weggevallen. Dat heeft een beetje de doodsteek gegeven voor het bedrijf. Het ging al slecht natuurlijk, hè? Maar dat heeft nog eigenlijk voor een escalatie gezorgd. We hadden wel niet verwacht dat het faillissement zo snel zou komen.
3: Zo'n 70 mensen verliezen hun baan. 31 werknemers kunnen, als ze dat willen, overstappen naar een drukkerij in Duffel. Zaventem heeft voortaan een netheidscoördinator. Die moet ervoor zorgen dat het probleem van zwerfvuil en sluikstorten efficiënter wordt aangepakt. De netheidscoördinator werkt samen met scholen, bedrijven en verenigingen en begeleidt ook mensen die een werkstraf voor sluikstorten uitvoeren. De voorbije maanden is er alvast minder afval op straat gegooid, zegt de schepen van Milieu in Zaventem, Wim Driessen.
5: Nu zelfs al hebben wij cijfers die de goede richting uitgaan. Het blijft zwerfvuil of sluikstort blijft nog altijd dweilen met de kraan open. En het volstaat dat je maar eens pech hebt dat er twee grote sluikstorten zijn op 1 jaar tijd. En dan is die statistiek al helemaal om zeep. Dus ik denk dat het altijd een zeer goed idee is om zo'n coördinator in te schakelen.
3: Ouders die voorrang willen om hun kinderen in Nederlandstalige scholen in Brussel in te schrijven, moeten voortaan bewijzen dat ze het Nederlands echt beheersen. Het Vlaams parlement heeft de strengere regels daarover goedgekeurd. Tot nu toe was een mondelingentest genoeg. Voortaan moeten ouders aantonen dat ze Nederlands kunnen lezen, schrijven en spreken. Nog in Brussel komen er minder opvangplaatsen voor asielzoekers. De helft van de 2000 extra opvangplaatsen die er 4 jaar geleden bij kwamen, wordt geschrapt. Er zou intussen genoeg plaats zijn in het gewone opvangnetwerk voor asielzoekers. En Diest krijgt een zogenoemde tuinstraat. De stad heeft daarvoor het Lorkenhof uitgekozen, een straat met veel beton. Om er een tuinstraat van te maken komt er meer groen, het regenwater zal worden opgevangen en er komt extra ruimte voor de bewoners om elkaar te ontmoeten. Een tuinstraat is ook beter bestand tegen het veranderende klimaat, zegt de schepen van Milieu in Diest, Miet Dirks.
6: Gisteren ben ik in het Lorkenhof geweest. Het is daar bloedheet, het beton. Ja, je voelt gewoon de hitte van het beton omhoog komen, dus we merken vandaag heel goed dat daar iets aan gedaan moet worden. Dat maakt de straat ook leefbaarder voor de bewoners. Dus op die manier willen we daar wel een antwoord op geven, ja.
3: Het weer is alweer zonnig en warm vandaag, tot 30 graden. Vanaf morgen meer wolken en al wat minder warm. Tegen het weekend halen we nog zo'n 23 graden, maar regen zit er amper in. Blijf het nieuws uit Vlaams-Brabant volgen in de app van VRT Nieuws.
0: En dan gaan we eens kijken naar de weg, want er komt toch weer wat binnen ondertussen. Jelle, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen, we zullen beginnen met goed nieuws. In Zandvliet is op de Scheldelaan richting Lillo de weg weer vrijgemaakt. Dan op de E34 richting Rans, 10 minuten extra van de rijtie tot Oud-Turnhout. Daar is één rijstrook dicht door een ongeval. Wat verderop staat bij Zoersel een brandend voertuig op de rechte rijstrook en sta je een kwartier in de file vanaf het parkeerterrein in Gierle. Op de E17 richting Antwerpen schuif je 20 minuten aan van Waastmunster tot de werken bij Sint-Niklaas Centrum. Op de E19 richting Brussel dan nog 10 minuten vertragen van Mechelen-Noord tot Mechelen-Zuid. Ook daar wordt gewerkt.
8: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
9: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
10: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
10: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
12: Dovi keuken.
11: Wij maken uw keuken in België.
12: Radio 2.
13: Radio 2.

Dasha en Austin. Zeg, kan jij al een beetje vooruitkijken naar vakantie? Dat zou mooi zijn. Ik wens het je in ieder geval toe als die eraan zit te komen. Dan zijn het misschien de laatste loodjes. Dat is iets om naar uit te kijken. Maar voor hetzelfde geld is dat nog lang niet het geval. Moet je nog wachten tot ergens eind augustus. En dan kan zo'n werkdag als vandaag ja, misschien wat zwaar aanvoelen. Dus geen probleem, dan zijn wij er bij Radio 2 om dat allemaal wat makkelijker te maken. En om ervoor te zorgen dat die werkdag voorbij vliegt. Dat gaan we hier doen vandaag. Daar ga ik jou een handje bij helpen. Hoe ga ik dat doen? Wel eigenlijk door jou gewoon een plaat te laten kiezen, waardoor die werkdag voorbij vliegt. Waardoor die bergwerk verdwijnt als sneeuw voor de zon. Is er zo'n nummer dat dat voor jou doet? Welk nummer is dat dan? Laat het mij even weten in de Radio 2-app en dan mag jij die zo meteen hier gewoon kiezen. En dan draai ik hem.

0: van Ginneken uit Malezicht. U2 op een donderdagochtend, dat is altijd goed. Dat is zo. En ze beschrijven een gevoel dat ik heel herkenbaar vind. I still haven't found what I'm looking for. Dat is bij mij altijd met mijn sleutels zo, maar goed. Radio 2. Zeg, wat denk je ervan als wij al even temperatuur gaan opmeten in Blankenbergen? Anne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, gisteren Milk Inc. met Linda daar op het podium bij jullie aan zee. Ik moet zeggen, ik vond dat ze er prachtig uitzag. In een soort van little black dress die ze aan had. Ja, dat is ook een ongelooflijke vrouw eigenlijk, hè? Laat ons eerlijk zijn.
1: Die staat mij alles. Trek daar een vuilniszak over en ze komt.
0: Ja, dat is echt waar, hè. Reggie had dan zo'n stoere shirt aan. Of hey, als je graag daar beelden van ziet, dan moet je maar eens gaan kijken op onze Instagram en op onze Facebookpagina. En vandaag alweer klaar voor een dag vol optredens aan zee. Maar ik heb zo het gevoel dat er eentje met veel emoties zal zijn.
1: Ja, ja, Meteor komt, hoe dat het met zijn emoties zit, ja, dat weet ik nog niet heel goed, maar dat zal Tim de Brina wel vragen. En dan bellen Parijs hè, vanavond. Het is de eerste keer dat ze terug bij ons op het podium staat. Ja. Dat ze toch wel een rouwperiode zal afsluiten op, ja... Het is geen gemakkelijke periode gehad natuurlijk. Nee. Haar man is overleden een tijd geleden. En ja, op een bepaald moment dan ga je de draad terug oppikken. Hè. Dat is wel wat ze vandaag gaat doen hier.
0: Ja, en ik heb wel het gevoel dat ze er heel veel plezier uithaalt of toch steun uithaalt om terug op het podium te staan. Want dat is wel voor veel artiesten, dat is gewoon hun lang leven ook, hè, op een podium staan en optreden.
1: Ja, dat is bij veel mensen zo. Hè. Je gaat door een rouwperiode op een bepaald moment... Ja, dan moet je de dingen doen waar je blij van wordt. En als dat voor haar dat is waar dat ze blij van wordt, ja, dan en ze kan het ook heel goed en het is haar lange leven. Dus ja, ja, het is ook maar logisch dat ze op het podium staat. Dat zie je bij Celine Hermans, heb je dat ook gezien.
0: Absoluut,
1: hè?
0: Ja. Ja, ja.
1: Die na het overlijden van haar moeder op het podium staat. Ja, dat is doorgaan ook. Hè?
0: Absoluut. En ik denk dat ze ook heel veel steun ervaren als er veel mensen komen kijken dan. Absoluut. En meekomen feesten. Absoluut. Dus doe dat vooral. Als je nog twijfelt, niet doen. Gewoon in de auto stappen, richting Blankenbergen chokkelen of richting de trein, mag ook, hè, natuurlijk.
1: De trein, ja, natuurlijk.
0: En gewoon met ons meekomen feesten. Schijnt de zon daar al aan?
1: Ja, want ik heb zo een truitje aan, hè, en ik dacht, ja, dat gaat toch al uit.
0: Hoppakee, al die kleren uit. Is voor niks nodig. Is voor niks nodig. Hè. Ja. Ondertussen, klein feestje met die van K3 die eergisteren het kot hebben afgebroken.
1: Ja.
0: Anne, veel plezier daar vandaag aan de zee. Hè.
1: Is goed, dankjewel.

0: Maar wat een feest is dit nummer toch. K3 en de zomer van Oya Lele. Of jouw dag ook een feest zal worden, dat is nog maar de vraag natuurlijk. Als het een werkendag is, dan is dat misschien niet het geval. Of dan kan je toch een duwtje in de goede richting gebruiken. Zoals ik al zei, je hebt nog heel even de tijd om een nummer aan te vragen in de Radio 2-app dat jouw dag echt zou maken en ervoor zorgen dat het werk voorbij vliegt. Dat mag je doen vanaf nu in de app.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stel.

Jong geweld, muzikaal geweld uit Tienen. En bekend door The Voice van Vlaanderen. Hij heeft gewonnen in het team van Koen Wouters, Bas Serra. En nu genomineerd voor zomerhit All Because of You van Bas Serra. Dus er kwamen heel wat berichtjes binnen in de Radio 2-app van mensen die graag een nummer willen kiezen. En Marijke Jana uit Lommel, die moet poetsen vandaag. Die zegt, hier is donderdag altijd poetsdag. Dus draai alsjeblieft iets van Sam Goris. Ja, dan is dit heel toepasselijk, denk ik. Om het poetsen lekker vlot te laten verlopen. En ook tof om op te dansen, geeft toe.

0: uit de gelijknamige film met de geweldige Kevin Bacon, Kenny Loggins en Footloose. We kunnen wel even vooruitkijken naar morgen, want dan doen we weer van Radio 2 Filmfestival en maak je elk uur kans op 8 filmtickets als je het filmnummer herkent natuurlijk. Maar dat is voor morgen. Geniet van de donderdag.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Veel meer.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Radio 2.
9: Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Je vindt ze allemaal op VRT

0: Radio 2.
1: Radio 2.
2: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
3: Hoe lang nog?
4: Papa, ik heb honger.
3: Verveel me.
2: En je hebt vakanties met Ketnet.
5: Dit wordt echt geweldig.
6: Als in Veros.
7: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
8: Natuurlijk.
7: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
4: Mama, mag ik op de hotspot?
9: VRT Max. Maak elk moment de max.
10: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
11: Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2.
12: Goedemorgen, het is 9 uur. VRT Nieuws met Lode Roels. De droogte blijft duren en dus moeten er strengere beperkingen komen op het gebruik van water. Dat zeggen verschillende waterexperts. In enkele provincies geldt nu al een oppompverbod voor waterlopen waar het water te laag staat. En straks komt de Vlaamse Droogtecommissie voor het eerst dit jaar samen. En die komt wellicht met nieuwe maatregelen, want er is de afgelopen tijd veel te weinig regen gevallen. Dat zegt de experte waterbeheer Inne van der Keelen.
13: Sinds half juni is het eigenlijk heel droog. En we zien dat inderdaad ook de komende dagen zeer weinig neerslag verwacht wordt. En het is eigenlijk de combinatie van weinig neerslag met dan hele hoge verdamping dat eigenlijk zorgt dat de bodem sneller uitdrogen. En als we die rekening houden met die verdamping, zien we momenteel droge tot zeer droge omstandigheden over heel het land met uiterst droge condities in West-Vlaanderen, de provincie Limburg en het westen van de provincie Luik.
12: Mogelijke maatregelen zijn het verbod op het wassen van auto's of het bijvullen van zwembaden. In Deelze Stokkum in de provincie Limburg is de natuurbrand van gisteravond opnieuw opgeflakkerd. De brand brak rond 8:30 uit in het Langklaarderbos. Verschillende brandweerzones hielpen het vuur te bestrijden en de federale politiehelikopter werd ook ingezet om te helpen. Vanochtend wordt er dus opnieuw nageblust. Ook bij Waterschei in Genk woedde een natuurbrand, maar dat is intussen opgelost. In Knokke-Heist is gisteravond een man verdronken in zee. Hij was tijdens het zwemmen in de problemen gekomen. Volgens het parket zwom hij in een verboden zone. Eerder deze zomer kwamen nog meerdere mensen in de problemen in open water. De Vlaamse Reddingsfederatie pleit voor meer aandacht voor zwemmen in open water tijdens zwemlessen, want dat is helemaal anders dan in een zwembad. Dat zegt Karel Logge, voorzitter van de Vlaamse Reddingsfederatie.
14: Het is troebel water, de afstanden zijn groter. Je kunt niet even een korte pauze pakken. Dus dat moet je echt wel stap voor stap aanleren. Ik denk dat het echt wel belangrijk is om de mensen leren het beeld veranderen. Dan hoor ik soms, ja, in 10 lessen kan je bij ons leren zwemmen. Sorry, dan ben je gewoon aan het zeveren. Dat kan onmogelijk. Je kan in 10 lessen misschien wel de basiskills leren van hoe je moet zwemmen, maar meer ook niet.
12: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn opnieuw 2 mensen omgekomen bij een Russische luchtaanval met ballistische raketten. Volgens de Oekraïnse hulpdienst raakten tenminste 5 anderen gewond, daaronder ook een kind. Ook op andere plaatsen in Oekraïne ging vannacht het luchtalarm af. Dat was het geval in de stad Kharkiv in het oosten. De Oekraïnse president Zelensky heeft intussen zijn populaire minister van Defensie ontslagen. De 35-jarige Mykhailo Fedorov was nog maar een half jaar in dienst, maar wordt gezien als de man achter de succesvolle droneaanvallen tegen Rusland. President Zelensky herschikt zijn regering, maar waarom Fedorov moet vertrekken is niet bekend. En op het WK voetbal heeft Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het versloeg Engeland met 1-2. De Engelsen kwamen in de tweede helft op voorsprong, maar helemaal op het einde maakte Argentinië er in enkele minuten tijd nog 1-2 van. Meteen na de match vierden enkele Argentijnse spelers de overwinning door een spandoek te tonen met het opschrift "De Falklandeilanden zijn Argentijns." En dat is een verwijzing naar de oorlog die Argentinië en Engeland in 1982 hebben gevoerd over die Britse eilandengroep voor de kust van Argentinië. De Argentijnse spelers kunnen nu een sanctie riskeren, want de FIFA verbiedt politieke boodschappen. Warm en zonnig weer vandaag, 24 graden aan zee tot 30 graden in het binnenland. Morgen tot 27 graden met kans op onweersbuien, vooral in het zuidoosten. Meer op vrtnieuws.be.
15: Goedemorgen. Op de E34 richting Ranst staat bij Zoersel een brandend voertuig op de rechterrijstrook. Daar sta je 40 minuten in de file vanaf Lille. Op de E17 richting Antwerpen schuif je 20 minuten aan van Waasmunster tot de werken bij Sint-Niklaas Centrum. Naar Brussel op de E19 10 minuten vertraging van Mechelen-Noord tot Mechelen-Zuid, want er wordt gewerkt. Op de E40 40 minuten aanschuiven van Aalter tot Nevelen. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een aanrijding, dus maak daar ook een reddingsstrook. Dan op de binnenring rond Brussel 40. Ja, aan 10 minuten erbij van Groot-Bijgaarde tot Jette. In Vilvoorde is de Europabrug afgesloten voor onderhoudswerken. En op de E429 richting Doornik vertraag je een kwartier bij Halle. Daar is één rijstrook dicht en dat komt door een ongeval.
0: Radio 2 aan zee.
1: Aanrijmen.
15: Donderdag de ochtend waar we het weekend al kunnen ruiken. Zeker met een zeebries, nul bewolking en voelbaar warme temperaturen. We gooien de deuren open. Welkom bij Radio 2 aan zee.

Seal en Crazy. Wat was dat gisteren? Crazy voor een wedstrijd bij de voetbaljongens. We zijn wat laat gaan slapen. Want wat een match. Twee assists van Messi. Straks staat hij op 39-jarige leeftijd in zijn derde WK-finale. Zoekend naar de tweede wereldtitel tegen zijn troonopvolger Lamine Yamal. En commentator Philippe Joos die zei: het stopt niet. Het is bloed en bloed en bloed. Mooi, zei hij. Argentinië kwam om te winnen tegen Engeland. Ook met het hele politieke verhaal. En zo zal Messi het in de WK-finale opnemen. Tegen het Spanje van Lamine dan. Hè. Opnieuw een Europese tegenstander. Al zou dat opnieuw een heel andere wedstrijd kunnen worden. Zaterdag al voetbal dat de klok slaat. Frankrijk tegen Engeland. Dat is dan de troostfinale, noemen ze dat, voor de derde plaats. En dan zondag die FIFA-WK-finale. Spanje, Argentinië.

Shakira en Zoo. Goedemorgen, drukke donderdag bij Radio 2 aan Zee. Want we hebben weer allemaal fijne dingen om te doen, om weg te geven, om naar te luisteren, om mee te spelen en om naar te kijken. Al uw zintuigen zullen geprikkeld worden. Wij staan nog altijd aan de pier in Blankenbergen. Tot eind augustus, tot de uitreiking van die mooie VRT-zomerhit. En tot dan ook opnames van de tv-show Zomerhit met Niels en Siska, met optredens van artiesten. Ook elke dag hier op het dak van de Radio 2 aan Zee Studio. Wie zijn allemaal gepasseerd deze week? Maxime, K3, Like Me. Gisteren was het één groot feest met Milk Inc. En s'avonds hebben we de zon zien zakken met de mooiste stem uit de Kempen, Barbara Dex. En vandaag opnieuw de grootste namen uit de Vlaamse showbiz met Namiddag de Man, die ondertussen toch al jaren de ene hit na de andere scoort en tot de absolute top van de Vlaamse popmuziek behoort, Meteor. En als je daarvan bekomen bent en je mosselen met frieten verteerd zijn, dan kan je terugkomen voor de koningin van de Spaanse vibes in Vlaanderen. Zon, ritme, sfeer en degene die al de meeste zomerhits verzameld heeft, Belle Perez. Jongens, als dat hier geen dolle donderdag is, ja, dan weet ik het ook niet meer.

0: Britney Spears. En oeps, I did it again and again. Pakjes bestellen of verzenden, dat doe je met de b-boxen van de post. En die staan overal in Vlaanderen. Dat is meestal zo'n wand vol kastjes. Ja, lokkers in het rood en in het wit, de kleuren van b-post. En zo eentje open je dan met je persoonlijke code en dan haal je je pakje op. Nu, wij hebben ook pakjes. Prijzen die wij in die b-boxen steken. Dat zijn fijne prijzen en die kunnen van jou worden. Maar hoe werkt dat dan precies? We hebben Nancy de postbode uit Thuis van VRT1 en legt jou dat uit.
1: Hallo, het is hier met de Nancy, uw favoriete facteur. Ik heb deze week 5 nieuwe prijzen verstopt in mijn b-box-automaten. Dus ga als de bliksem naar VRT Max online. Speel daar het spel op Radio 2. En dan krijg jij de code om uw box te kraken. En wie weet win jij dan uw prijs.
0: Ja. Ga maar eens naar VRT Max. Dan zie je daar de foto van Nancy druk op haar neus. En dan moet je een spelletje spelen. En dan krijg je zo'n code en tips. En dan kan je met die code misschien wel de juiste b-box openen. Dat doen we dan vrijdag voormiddag. En dan de prijs claimen. Ze staan verspreid over heel Vlaanderen. Je moet er maar eens op letten. Misschien ben je er al aan voorbij gereden zonder het te beseffen. Maar dat is zo handig. En om mee te spelen, VRT Max. Daar moet je zijn.
2: Voor een doosje of een pakje is er altijd wel een vakje in de b-box. Van b-post. Radio 2 aan zee.

0: Het schip is gezonken, jongens. Isabella A. en smeek maar niet om mij. Elke week verstoppen wij allemaal prijzen in de B-boxen van de post. Dat is eigenlijk ja, de pakjesautomaat. Hè. En dan krijg je een code en dan kan je die automaten openen. En dan ja, is de prijs misschien wel voor jou. Dat doen we vrijdag in de voormiddag. Maar om welke prijzen gaat het eigenlijk deze week? We hebben dat gevraagd aan Nancy, de postbode uit Thuis op VRT1.
1: Deze week zijn de prijzen een verblijf tussen de dieren, een verwindag, of tickets voor de Mia's, de Gouden Kaas, of voor naar de cinema te gaan.
0: En daar heb je vast airco. Dus dat zijn de prijzen voor deze week. Ga naar VRT Max en zie een foto van Nancy, druk op de neus, speel een spelletje en dan krijg je een code en die heb je dan nodig om zo'n locker te openen. De B-box van de post. Kijk maar eens rond. Dit is Alphaville en Bake in Japan.

Alphaville en Big in Japan. Straks pas rond 11:30 krijg je een uitgebreid weerbericht. Ook voor dit weekend. En ik heb vrienden in Italië die al hun hele vakantie niet konden buiten komen. Gewoon omdat het te warm is. Leuke vakantie in de kamer met airco. Europa kreunt onder de hitte. Maar misschien zit jij wel op de plaats die aangenaam is. Waar ben je met vakantie en hoe is het weer daar? Laat het weten in de Radio 2-app. Dan bellen we jou straks even na het nieuws uit je regio.

0: programma van Radio 2 op VRT Max.
1: Zomerzon, schaduw opzoeken, slim genieten met Stichting Tegen Kanker.
2: Deze radiospot is voor u.
3: Absoluut.
2: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
3: En dan nog slaapdronken naar het werk waggelt.
2: Jij die sloten gitzwarte koffie moet drinken.
3: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
2: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
3: Hoe kan dat nu?
2: Zal u zeggen? Zeg, het is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed.
4: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Deze week kom je bij Spar voor...
5: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
4: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
7: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
6: Parcours. Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
7: Bellewaerde!
6: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
8: Hun Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
9: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
8: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
10: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
11: En hier uw linkeroor.
10: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
11: Wat blief?
10: Zie je het wel.
11: Oh, amai, dat is ampetant.
10: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
11: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
10: Wat?
11: Aan halve prijs.
10: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
11: Wat blief?
10: Bij Hans.
11: Ja, ja, het kan anders.
4: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
12: Luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: VRT Nieuws uit Vlaams, Brabant en Brussel met Sonny van der Heijden. Goedemorgen. Zaventem heeft voortaan een netheidscoördinator. Die moet ervoor zorgen dat het probleem van zwerfvuil en sluikstorten efficiënter wordt aangepakt. De netheidscoördinator werkt samen met scholen, bedrijven en verenigingen en begeleidt ook mensen die een werkstraf uitvoeren voor sluikstorten. De voorbije maanden is er alvast minder afval op straat gegooid, zegt de schepen van Milieu in Zaventem, Wim Driessen.
1: Nu zelfs al hebben wij cijfers die de goede richting uitgaan. Het blijft zwerfvuil of sluikstort blijft nog altijd dweilen met de kraan open. En het volstaat dat je maar eens pech hebt dat er twee grote sluikstorten zijn op 1 jaar tijd en dan is die statistiek al helemaal om zeep. Dus ik denk dat het altijd een zeer goed idee is om zo'n coördinator in te schakelen.
0: Vandaag openen in de gebouwen van de vroegere Macro in Machelen twee nieuwe winkels. Een supermarkt van Delhaize en een doe-het-zelfzaak van Kolos. De winkels zijn tijdelijk. Over enkele jaren wordt de hele Macro-site heringericht met veel groen en winkels. De burgemeester van Machelen, Jean-Pierre de Groef, is alvast blij dat er opnieuw activiteit is in het gebouw.
2: Dat is zowel voor de Machelaars goed als voor de winkels. Uiteindelijk zullen er 3 zijn op de huidige site. Dat is dus Delhaize en Kolos gaan vandaag open. Later volgt Albert Heijn. Dat zal waarschijnlijk in de maand oktober zijn dat hij gaat openen.
0: Diest krijgt een zogenoemde tuinstraat. De stad heeft daarvoor het Lorkehof uitgekozen. Een straat met veel beton. Om er een tuinstraat van te maken komt er meer groen. Het regenwater zal worden opgevangen en er komt extra ruimte voor de bewoners om elkaar te ontmoeten. Een tuinstraat is ook beter bestand tegen het veranderende klimaat, zegt de schepen van Milieu in Diest, Miet Dieriks.
3: Gisteren ben ik in het Lorkehof geweest. Het is daar bloedheet. Het beton, ja, je voelt gewoon de hitte van het beton omhoog komen. Dus we merken vandaag heel goed dat daar iets aan gedaan moet worden. Dat maakt de straat ook leefbaarder voor de bewoners. Dus op die manier willen we daar wel een antwoord op geven, ja.
0: De stad wil ook andere inwoners van Diest warm maken om van hun straat een tuinstraat te maken. En 3 medewerkers van een crash in Linter stappen dit jaar de dodentocht, een wandeling van 100 kilometer. Ze laten zich sponsoren en hopen op die manier voor hun crash een toestel te kunnen kopen om iemand te reanimeren bij een hartstilstand. Je hoort Anne Monsieur van kinderopvang Neverland in Linter.
4: Onze collega haar mama is gestorven aan een hartstilstand. En hier in de kinderopvang vinden wij veiligheid ook heel belangrijk. We krijgen ook heel regelmatig vormingen en met onze deelname aan de dodentocht willen wij geld inzamelen voor de aankoop voor een AED-toestel voor hier aan de opvang te hangen.
0: Zonnig en warm weer vandaag tot 30 graden. Vanaf morgen meer wolken en al wat minder warm. Tegen het weekend halen we nog zo'n 23 graden, maar regen zit er amper in. Blijf het nieuws uit Vlaams, Brabant en Brussel volgen in de app van VRT Nieuws.
5: Naar Antwerpen heb je op de E17 een kwartier vertraging van Waasmünster tot de werken bij Sint-Niklaas. Op de E34 is in Zoersel de weg vrijgemaakt. Naar Brussel is er op de E40 bij Aalter ook geen hinder meer. En in Vilvoorde is de Europabrug afgesloten voor werken in de richting van Vilvoorde. Je moet daar wel even omrijden via de Boeddhabrug.
6: Elke dag telt voor 2.
7: Radio 2 aan zee.

0: Los in mijn top 3 van mijn favoriete platen. Dance Little Sister van Terrence Trent D'Arby. Zaterdag 29 augustus is het hier VRT Zomerhit. Een grote show met Niels en Siska en 10 genomineerden voor die Zomerhit. Nu hebben we nog een lijst van 20 namen en jij kan erin je favoriete kiezen en ervoor stemmen. En dat kan via VRT Max. Misschien ga je wel voor Aaron Blommaert.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Aaron Blommaert en tranen van goud. De meest gestelde vraag aan mensen op vakantie is: hoe is het weer daar? Dat is exact wat ik ga doen bij Bart van Langenhoven uit Denderleeuw, die eigenlijk in Spanje zit. Dag Bart, goedemorgen.
1: Goedemorgen dan.
0: Hoe is het weer daar?
1: Zalig. Zalig warm. Daarom komen we ook naar hier.
0: Allee, het was hier in België niet warm genoeg voor u of zo?
1: Maar het mag altijd een paar graadjes meer zijn.
0: Is het waar? Zit je zo'n eten?
1: Ja.
0: Allee,
1: ik heb heel graag de warmte.
0: Allee, dat is fijn. Zeg, bij wie ben je daar allemaal?
1: Ik ben hier momenteel met mijn man en onze zoon. En onze hond.
0: Mee. Tof, tof, tof. Zeg, door de dag loopt het daarop tot 40 graden, hè?
1: Ja, gisteren waren we naar Tabarca geweest met de katamaran en gisteren hadden we 39 graden. Daar zijn we letterlijk gaan vluchten.
0: Ja, dat is toch veel te warm. En waar is dat precies? Orihuela? Ja, zeg het maar.
1: Orihuela, dat ligt in de driehoek tussen Murcia, Torrevieja en Cartagena.
0: Ah, oké. Dus eigenlijk kom je vooral best 's avonds buiten?
1: Wij liggen nogal veel aan het strand en ook aan het zwembad hier. We hebben hier 3 zwembaden, dus dat is heerlijk. En in de avond kom je natuurlijk het meeste putten en doe je de meeste activiteiten.
0: Ja, zeg maar zo aan de zee aan
1: het
0: zwemmen.
1: Is het een beetje, ja, anders is het een beetje te.
0: Je gaat toch niet los in de zon liggen dan met zoveel graden?
1: Nee. Dat gaan we niet doen. Er zijn hier genoeg parasolletjes waar we kunnen onderschuilen. Okay.
0: Ja, ik ben eens ook naar Spanje getrokken, net na de middelbare school. Met zo wat vriendinnen, al mijn geld opgemaakt. En dan ben ik in een bar moeten gaan werken om terug thuis te geraken. Heb jij van die gekke avonturen mee beleefd al?
1: Gekke avonturen? Je maakt er hier wel mee. Dat je iets bestelt aan tafel met vrienden en plot krijg je een totaal anders wat je besteld hebt. Of de rekeningen die totaal anders zijn dan dat je zijn. Zo, dat maak je wel allemaal mee.
0: Ja, toch altijd dubbel checken, hè? De rekening checken.
1: Ja, inderdaad.
0: Inderdaad. Goed, zeg Bart, ik wens je nog een hele fijne tijd daar. Zet u af en toe in de schaduw, kom buiten 's morgens en 's avonds. En geniet van de fijne dagen en een veilige thuisreis, goed?
1: Ja, maar dat is nog een eentje.
0: Hoe lang blijft je nog?
1: Dus, wij blijven nog 14 dagen.
0: Wij zijn
1: hier van 1 juli.
0: Oh, jongens toch. Goed, dan geniet ervan. Dag Bart, bye bye.
1: Is goed, dankjewel.

0: Doe mij nog een weekend in Spanje en ik zie ook Seven Horses in the Sky van de Pebbles. Elke ochtend zie ik hier joggers op de dijk van Blankenbergen waar we zijn met Radio 2 aan zee. En telkens denk ik, potverdekken toch, ik moet ook gaan lopen. Maar het komt er weer niet van. Misschien moet ik me laten uitdagen om naar het sportdorp van Sport Vlaanderen te gaan. Want zij reizen rond in Vlaanderen met allerlei sporten die je kan uitproberen. Het is eigenlijk een heel sportdorp, hè. En vandaag staan ze in de pannen. De kustram, jongens, daar raak je zo. Dus, daar kan je vandaag heel wat sporten uittesten. Ik heb even gekeken wat kan, zoals aikido. Dat is een gevechtsport. Boksen, judo, karate, rugby, taekwondo, maar ook yoga, als je het wat rustiger wil. Reddend zwemmen of multimove voor de kleintjes. Eigenlijk is dat een aanrader, zo'n sportdorp van Vlaanderen. Vandaag staan ze dus in de pannen, want ze reizen ook rond. Kan je met je kinderen naartoe gaan en dan weet je, dan zijn ze goed, moe genoeg om de avond door te geraken.
1: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.
2: Radio 2 aan zee.

0: Elke dag telt voor twee.
1: Cinepus, de rommelmarkt van Cine. Meer dan 500 professionele antiquairs, brocanteurs en verzamelaars in de Cine Expo. Maar ook een mooie antiekbeurs. Cinepus van 17 tot 19 juli. Meer info, cineexpo.be. Cine Expo, dichterbij
2: dan je denkt. Je hebt vakanties zonder Ketnet.
3: Hoe lang nog?
4: Papa, ik heb honger.
3: Verveel
2: me. En je hebt vakanties met Ketnet.
5: Dit wordt echt geweldig.
6: Ad in Veros.
7: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
8: Natuurlijk.
7: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
4: Mama, mag ik op de hotspot?
9: VRT Max. Maak elk moment de max.
10: Hallo allemaal.
11: Ketnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
12: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
13: Ja! Ja. Oh, merci, Markske!
14: De strips van FC De Kampioenen lees je nu ook digitaal.
15: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
14: De Kampioenen en nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
16: Je moet daar toch geen tekeningsje bij maken, zeker, hè?
17: Ketnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredelen. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredelen. Meer info op ketnetvoorouders.be.
18: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
19: Er is een Vlaamse artieste die net mama geworden is. Het zal een zomer tussen de luiers worden. Wie het is, hoor je meteen als eerste plaat na het nieuws.
20: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
21: Het is 10:00, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. In Knokke-Heist is gisteravond een man van 44 verdronken in zee. Hij was in de problemen geraakt toen hij aan het zwemmen was in een verboden zone. Dat vertelt Eva Sioen van het parket.
22: De politiediensten werden gebeld omdat er een melding was dat een man in zee was. Een man van 44 jaar van Franse nationaliteit. Die man is uiteindelijk door een getuige kunnen uit zee gehaald worden. En was bewusteloos. Reanimatie is opgestart geweest. Doch de man is ter plaatse overleden.
21: Ook zijn nichtje van 15 was op dat moment in het water, maar zij kon nog gered worden. Een jaar na de verwoestende brand op het hoofdpodium van Tomorrowland neemt het dancefestival in Boom extra veiligheidsmaatregelen. De brand ontstond toen wellicht omdat een vlammenwerper mogelijk niet goed was aangesloten. De brandveiligheid krijgt bij de start van het festival morgen extra aandacht, zegt Debbie Willemsen van Tomorrowland.
23: We hebben wel een risicoanalyse laten uitvoeren en hebben eigenlijk gaan kijken van als er brand zou uitbreken wanneer er personen aanwezig zijn, hoe kunnen wij die personen zo goed mogelijk en zo snel mogelijk evacueren. Dus we hebben echt wel extra investeringen gedaan in evacuatie, in crowd management met extra camera's die geïnstalleerd zijn, maar ook bijvoorbeeld in brandwerend of brandvertragende producten te gaan gebruiken. Dus we hebben zeker onze lessen getrokken en we willen vooral een zo veilig mogelijk festival organiseren.
21: Een man uit Genk in Limburg moet een boete van 8000 euro betalen omdat hij vechthanen kweekte en hanengevechten organiseerde. De man werd op heterdaad betrapt door de diereninspectie. Die vond meerdere vechthanen bij de man thuis, maar ook borst- en pootbeschermers voor de dieren. De man had ook een arena thuis waarin de hanen moesten vechten. De Genkenaar mag de komende 3 jaar geen hanen meer houden of kweken. Hanengevechten organiseren en ook bijwonen is verboden in ons land. In verschillende steden in Oekraïne zijn er demonstraties tegen het ontslag van de populaire minister van Defensie. De betogers willen dat de Oekraïense president Zelensky dat ontslag terugdraait. De 35-jarige Mykhailo Fedorov was nog maar een half jaar in dienst als minister van Defensie, maar hij wordt wel gezien als de man achter de succesvolle droneaanvallen tegen Rusland. Zelensky herschikt zijn regering, maar waarom Fedorov moest vertrekken is niet duidelijk. En spelers van de Argentijnse nationale voetbalploeg riskeren sancties na de halve finale van het WK gisteravond. De Argentijnen klopten Engeland met 1-2, maar na de wedstrijd vierden enkele Argentijnse spelers die overwinning door een spandoek te tonen met het opschrift "De Falklandeilanden zijn Argentijns". En dat is een verwijzing naar de oorlog die Argentinië en Engeland in 1982 voerden over die Britse eilandengroep voor de Argentijnse kust. De spelers van de Argentijnse ploeg kunnen daardoor nu een sanctie krijgen, want de Wereldvoetbalbond FIFA verbiedt politieke boodschappen. Dat zegt professor sportrecht Frank Hendricks van de KU Leuven.
0: Ik denk dat het er wel in zit. FIFA is altijd op zoek naar sancties voor mensen die de regels overtreden. De organisatie FIFA is natuurlijk zelf voor een stuk een politieke organisatie in de zin dat men ook een beleid en een politieke visie heeft, onder meer op wereldvrede en op mensenrechten en al wat daarbij komt. Maar tegelijkertijd wil men altijd de politiek uit de stadions weren. En dus ook wat betreft voetbal, ploegen en spelers worden dan vaak beperkt in hun politieke expressie.
21: De finale van het WK wordt trouwens nu zondag gespeeld tussen Argentinië en Spanje. Warm en zonnig weer vandaag, 24 graden aan zee tot 30 graden in het binnenland. Morgen tot 27 graden en kans op onweersbuien, vooral dan in het zuidoosten. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
19: Doorwerken. Heb je 20 minuten extra op de E17 naar Antwerpen tussen Waasmunster en Sint-Niklaas? Op de N31 naar Zeebrugge, 10 minuten bij Brugge Sint-Michiels. Op de E40 naar Veurne tussen Gistel en Middelkerken. Andere vertragingen zijn klein. En in Vilvoorde is de Europabrug afgesloten voor werken in de richting van Vilvoorde. Je moet daar omrijden via de Boeddhabrug.
8: Radio 2.
10: Radio 2 aan zee.
24: Ann Rijmer.
19: Zon, zee, strand en een baby. Want Lisa Lewis en partner Niels zijn eergisteren de ouders geworden van zoontje, van Scott. En alles gaat goed. Dat wordt een zomer tussen de luiers.

0: Bastille en Pompeii. Niks zo lekker als een watermeloen in stukken. Of chocolade laten smelten in de zon. En daar dan met zo'n verse aardbei in doppen. Dat is heaven. Een gele kiwi bij je ontbijt. En uw darmen zijn weer blij en in vorm. Fruit, yummy. Heb ik hier toch niet voor 100 euro fruit liggen zeker? En dat kan van jou worden. Hoe doen we dat? Wel, ik heb enkele zomerhits verfruit. Letterlijk elk woord vervangen door een stuk fruit. En dat voor 100 euro, dat is, ja, dat is een koelkast vol sinaasappelen, watermeloenen, kiwis, appelen en peren. Hè. Wat moet je doen? Wel, als je dit hoort...
1: Fruitjes! Superlekkere en gezonde fruitjes!
0: Stuur dan fruit in de app van Radio 2. En wie weet wordt je dan wel opgebeld en krijg jij live op de radio een verfruite zomerhit te horen. Als jij dan de titel kan raden, dan win je die 100 euro aan fruitige zomerhits. Weet je het niet, dan spelen we morgen voor 200 euro.

0: Mensen die dat niet zo heel goed verstaan hebben, de kamp vis is overleden. Maar ik heb daar toch een paar praktische bedenkingen bij. Dus er was een vis mee op kamp.
1: Ja.
0: Ja. Hoe dan?
1: Ja, dus de leiding en de oudste groep die waren op voorkamp.
0: Ja.
1: En toen zijn die vis gaan kopen. En toen wij daar aankwamen, was die vis daar. Ja.
0: Al dood?
1: Nee, niet dood.
0: Oké, dus dat was dat. Hij werd dan gedoopt tot kampvis. Maar waar zat die?
1: In een bak bij de eettent.
0: Oeh, bij de bak bij de eettent. Ja, dat vind ik al een risico, hè. Zeg, en wat voor een vis was dat dan?
1: Dat was een rode maanvis.
0: Oh, zeg. Oké, en hij heette Livinio?
1: Ja.
0: Oké, en hij is dus dood?
1: Ja.
0: Wie heeft dat ontdekt?
1: Tijn.
0: Trauma's, hè?
1: Ja.
0: Weet je toch, hè? En de doodsoorzaak van het sterven van de vis?
1: Dat weten we niet.
0: Oef. Ah, soms begint dat met een vis en eindigt dat met 7 kindjes van het kamp, hè?
1: Ja.
0: Je weet dat niet natuurlijk, hè? Goed, maar je hebt wel een, je zou toch graag nog een ode willen brengen aan, ja, aan de kampvis. Ja, doe maar hoor.
1: Oké. Met pijn in ons hart nemen wij Giro Beelden afscheid van onze trouwe kampvis, Livinio. Livinio was een echte kampvis en zal voor altijd deel uitmaken van onze mooiste kampverhalen. Vandaag moeten we hem helaas laten gaan. Zo sterk, maar geen kracht meer. Zo'n wil, maar geen macht meer. Dat vat Livinio perfect samen. Rustzacht, vriend. Officiële doodsoorzaak. Net iets te strenge pikstraf. De opgegeven onthulding bleek uiteindelijk te veel voor onze onvermoeibare verleiding.
0: Och, jongens, toch. Het pakt mij recht in mijn hart. Pifte toch. En is die eigenlijk al begraven?
1: Ik denk het wel.
0: Ja.
1: Goed. Nee, nog niet, want we gaan...
0: Ah, wat?
1: We gaan... vanavond gaan we de uitvaart doen.
0: Ah ja, maar kijk jongens. Ja, de Giro, love it. Heel goed, ik wens jullie veel sterkte in deze moeilijke tijden met de kampvis. En ja, probeer er toch nog een fijne dag van te maken. Hè, Pifte.
1: Doei.
0: Ja, doei.

0: Mark Amber en Good to be Alive. Opgelet, want misschien komt dat geluidje van het fruit wel. Ik heb dat niet luid opgezegd, maar misschien. Let even op.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.

0: Auto World Brussels presenteert Icons of the 90s. Sta oog in oog met legendarische wagens zoals de Ferrari F50, de Lamborghini Diablo of de Honda NSX. En beleef de jaren 90 in een unieke expo vol verhalen en beleving voor jong en oud. Icons of the 90s, nog tot en met 6 september in Auto World Brussels. Info en tickets op autoworld.be. Samen met Radio 2.
1: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Radio 2.
3: Fruitjes, superlekkere eitjes op.

0: Huey Lewis en de News en She's Heart and Soul. Wie is de koningin van de zomerhits? Belle Perez. Ze won er al 5. Kan niemand anders zeggen, hè. De onbetwiste queen van de zomerhits. Vanavond is ze hier met een optreden op het dak van onze Radio 2-studio aan zee om 19:30. Terugkeer naar het podium na een tijd afwezig te zijn, wat ook te begrijpen is na een intense rouwperiode. Maar zingen en optreden maakt haar gelukkig, dat zegt ze zelf. En de fans waren zo lief voor haar. Dus uw handen op elkaar voor Belle Perez. Straks live aan de pier in Blankenbergen om 19:30.
1: Radio 2 aan zee.

0: Vanavond dus om 19:30 bellen Parijs aan de pier in Blankenbergen op het dak van onze Radio 2 studio. Doorwerken heb je 10 minuten vertraging op de E17 naar Antwerpen. Dat is tussen Waasmunster en Sint-Niklaas. Op de N31 naar Zeebrugge bij Brugge Sint-Michiels. Op de E40 naar Veurne tussen Gistel en Middelkerken. Andere vertragingen zijn klein. En in Vilvoorde nog, daar is de Europabrug afgesloten voor werken in de richting van Vilvoorde. Je moet daar omrijden via de Boedabrug.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

Niels de stadsbader en stijlicoon. Hij mag de komende weken weer naast een echt stijlicoon staan. Siska Schoeters. Altijd goed gekleed, hè? Maar echt altijd. In een styling. Ook goed van schoenen, spelden en haar, de make-up. Ik ben fan. Binnenkort weer tijdens de opnames van VRT Zomerhit naast elkaar op het podium. Niels de stadsbader en Siska.

0: Ka-ching. We spelen straks voor 100 euro aan fruit.
1: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
2: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
3: Wauw, de grootste schommel van de wereld!
4: En een avonturenparcours!
2: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde. Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
6: Radio 2. Radio 2.

0: Alex Warren en Passenger. Wij gaan spelen voor 100 euro aan fruit. Het zijn 100 punten voor je gezondheid. Hè. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb enkele zomerhits verfruit. Letterlijk elk woord vervangen door een stuk fruit. Waarom dan? Omdat je daarmee 100 euro aan fruitige zomerhits kan winnen. Allee, fruit. Fruitig fruit. Soms gaat het niet in mijn hoofd. Pascal, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag
0: Anne. Ja, je hebt het begrepen. Hè? 100 euro aan fruit. Zo is het, hè?
1: Ja.
0: Pascal, jij bent op dit moment ook aan zee.
1: Ja, inderdaad.
0: In Kokzijde.
1: In Kokzijde, ja.
0: Ja, zoals mensen zijn die met vakantie gaan. Hoe is het weer daar?
1: Prachtig. Blauwe hemel, beetje frisse wind. Ideaal om straks een frisse duik te nemen in het zwembad van ons tuinkerken.
0: Ah, dat is tof daar, hè. Dat vind ik wel tof. Ja, dat is schoon ook, hè. Ik vind dat wel een toffe plaats ook. Zeg, Pascal, wij gaan spelen. Ik heb hier dus een opgave staan, allemaal fruiten. En jij moet mij dan de titel geven. Goed?
1: Oké. Okay. Ja.
0: Concentreer u, hier komt het.
2: Abri, abri, abri, abri, akosje. Abrikoosje, abrikoosje.
0: Abrikoosje, maar over welke song gaat het? Weet je dat, Pascal?
1: Oh, nee.
0: Je weet
1: en mijn man en mijn dokter zijn bij mij, maar zij schudden ook van die.
0: Ja, het is moeilijk, hè, met de radio mee te spelen soms.
1: Inderdaad, ja.
0: Dat is dus geen 100 euro aan fruit voor jou, Pascal.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dat is jammer. Maar dat wilde wel zeggen dat morgen de kandidaat voor 200 euro speelt. Dus daar loopt je dan al wel op. Goed, Pascal, ik wens je toch nog een fijne frisse duik daar in Oostduinkerk. Bedankt om mee te spelen en tot snel. Tot ziens. Tada.
1: Oké, daar.
3: De grootste hits van de zomer, die proef je bij Tillijzen. Radio 2 aan

0: De Bee Gees en Staying Alive. Ik ben fan van de podcast, dat weet je. Er staan er een heel deel op VRT Max, waaronder ook De Zandloper met Peter van de Verre of Mens erger je niet met Xavier en Schema. Over de ergernissen van bekende Vlamingen. Deze keer gaat het over Maarten van Gramberen. Die is niet veel thuis tijdens de sportzomer, want hij moest ook weer terugdenken aan die keer dat hij de lokale specialiteit mocht proeven tijdens opnieuw een bezoek aan Tour de France. En daar zei hij dit over.
1: Het enige wat je mist is ergens de couleur lokaal. Je maakt altijd iets mee. Hij zegt, we hebben gisteren 3 uur vastgezeten. Ja. We zijn tegengehouden door koeien. We hebben andouillet gegeten dat niet te eten is, bijvoorbeeld.
2: Vreselijk, ja,
1: dat soort verhalen. Dat? Nee. Een soort van worst met ingewanden.
0: Ah.
1: En dat ziet eruit zoals een witte pens. Ja. Ik eet dat heel graag. Dus ik heb dat ooit...
2: Witte pens.
1: Ja, maar
2: ja, ik ook.
1: Niet. Dus
2: ja.
1: Ik heb ooit eens iemand dat ze ineens... Ja, dan moet ik ook wel zeggen, andouillet. Dat komt op mijn bord. Ik snij dat open. Ik lust alles, echt alles. Maar dat heb ik... Dat heb ik
2: de geur die daaruit komt.
1: Walgelijk.
2: Het is
1: walgelijk. Het is echt walgelijk.
2: Maar Fransen likken baarden.
1: Ja.
2: En dus boven het bord.
1: Ja. Ik denk ook niet elke Fransman. Je moet dat ook wel echt leren eten, denk ik. Maar het is iets... Het is echt... Eet het nooit.
0: Nee. De andouillet, ja, hoe dat smaakt. En nog meer ergernissen van Maarten zijn te beluisteren via VRT Max. Onder de knop podcast.

0: Ik wil u nu niet onzeker maken, hè, maar het zit echt wel in de kus. Geen een goede kusser, zei het. Ik heb u gewaarschuwd.
1: Joepie, Mini Europa is open. Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
2: Mini Europa, Mini Europa, das Reza.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
6: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Ik heb straks nog de tip om de stoel te vinden. De stoel van het VRT1-programma Iedereen Zomert. Daar zijn ook zomerse prijzen te winnen vanavond rond 19:30.
7: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
8: Het is 11:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. In Knokke-Heist is gisteravond een man van 44 verdronken in zee. Hij was in de problemen gekomen toen hij aan het zwemmen was in een verboden zone waar geen redders toezicht houden. Dat vertelt Eva Sioen van het parket.
9: De politiediensten werden gebeld omdat er een melding was dat een man in zee was. Een man van 44 jaar van Franse nationaliteit. Die man is uiteindelijk door een getuige kunnen uit zee gehaald worden... en was bewusteloos. Reanimatie is opgestart geweest, doch de man is ter plaatse overleden.
8: Ook zijn nichtje van 15 was op dat ogenblik in het water, maar zij kon gered worden. De Italiaanse Lorenza Maggio wordt de nieuwe CEO van Brussels Airlines. De vorige baas stapte op eigen verzoek eind augustus op. De 48-jarige Maggio was al manager bij verschillende bedrijven in de luchtvaartsector en heeft internationale ervaring. Ze heeft onder meer de Italiaanse maatschappij ITA Airways in de Lufthansa-groep gebracht. Dezelfde groep waar ook Brussels Airlines toe behoort. In verschillende steden in Oekraïne zijn er demonstraties tegen het ontslag van de populaire minister van Defensie. De betogers willen dat de Oekraïense president Zelensky dat ontslag terugdraait. De 35-jarige Mykhailo Fedorov was nog maar een half jaar in dienst als defensieminister, maar hij wordt gezien als de man achter de succesvolle droneaanvallen tegen Rusland. President Zelensky herschikte zijn regering, maar waarom Fedorov moet vertrekken is niet bekend. In Zuidoost-Azië zijn mogelijk meer dan 500 bootvluchtelingen van de Rohingya-minderheid verdronken voor de kust van Myanmar. Dat berichten twee agentschappen van de Verenigde Naties. Eind juni zouden twee boten met telkens meer dan 250 migranten aan boord vertrokken zijn naar Indonesië of Maleisië, maar al snel raakten ze spoorloos. Wellicht zijn de schepen gezonken door het slechte weer. De Rohingya zijn een islamitische minderheid die al jarenlang vervolgd worden in Myanmar. De spelers van de Argentijnse nationale voetbalploeg riskeren mogelijk sancties na de halve finale van het WK gisteravond. De Argentijnen klopten Engeland met 1-2, maar na de match vierden enkele Argentijnse spelers de overwinning door een spandoek te tonen met het opschrift De Falklandeilanden zijn Argentijns. En dat is een verwijzing naar de oorlog die Argentinië en Engeland in 1982 hebben gevoerd over die Britse eilandengroep voor de kust van Argentinië. De spelers kunnen daardoor een sanctie krijgen, want de Wereldvoetbalbond FIFA verbiedt politieke boodschappen. Dat zegt professor sportrecht Frank Hendricks van de KU Leuven.
10: We zijn al meermaals vanuit FIFA voor politieke manifestaties, zeg maar, of uitingen, zijn er al boetes opgelegd. En ik neem aan dat FIFA zit nu in een beetje een moeilijk vaarwater wat betreft het eigen imago en het feit dat men ook allerlei verwijten krijgt naar hoe men omgaat zelf met mensenrechten en met ethische normen, dat men misschien dit wel als een case wil gebruiken om te tonen dat men ook iets wil doen in deze zin. Dat men dus zich wil manifesteren op dat vlak.
8: Warm en zonnig vandaag, 24 graden aan zee, zo'n 30 graden maximum in het binnenland. Morgen tot 27 graden, vooral in het zuidoosten. Kans op onweersbuien, meer in de app van VRT Nieuws.
0: Goedemorgen, doorwerken. Heb je een kwartier vertraging op de E17 naar Antwerpen tussen Waasmunster en Sint-Niklaas? Ook op de E40 naar Veurne tussen Gistel en Middelkerken en andere vertragingen zijn klein.
11: Radio 2 aan Zee.
12: Anne Rijmen.

hoor het graag hoor. Birte en Everybody Wants to Fly. De voorbije dagen was het al WK-voetbal op je scherm. Daardoor geen VRT1-programma. Iedereen zomert, maar vanavond weer wel. Kunnen we weer op zoek gaan naar de stoel. Die staat ergens verstopt in Vlaanderen. Als jij daar bent als eerste met het gevraagde onderwerp. Dat kan eender wat zijn. En als eerste daar win je een zomerse prijs. Wat is daar al weggegeven? Elektrische fietsen, barbecues, korte vakanties, reiskoffers, zwembadgadgets, loungetafels, echt you name it. Een zomerse prijs. Dus je moet alleen die stoel zien te vinden. Aan de hand van een tip. En die tip hoor je ook vanavond. Maar ik voor ook al eentje mee. Luister goed. Naast de E40 ligt een tropische brug over sporen en natuur. Dat is de tip voor vandaag, herhaal. Naast de E40 ligt een tropische brug over sporen en natuur. Denk al maar eens na, dan heb je misschien wel een stapje voor op de kijker van vanavond tijdens Iedereen Zomert op VRT1.

0: Lady Gaga en Just Dance. Ik zei net al in de podcast Mens erger je niet met Xavier en Shema. Zit Maarten van Grandbeer als gast. Hij zit elke jaar in de Tour en hij had het daar over zijn ergernissen. Een leuke podcast, maar nog een aanrader is de volgende.
1: Nu zondag op Radio 2.
2: Peter van der Veire en de Zandloper met Wesley Sonck.
3: Dat klinkt een beetje dikke nekkerig, moet ik zeggen. Maar ik was toen al beter dan de helft van de ploeg die daar speelde.
4: Ik ben blij dat ik niet zoals alle voetballers ben.
5: Hoeveel lieven heb je gehad?
4: Kun je ze op één hand tellen?
5: 5.
4: Of nog minder.
5: Is het waar?
4: Ja.
5: Tevreden over je carrière?
4: Ja en nee.
5: Oei.
4: Ja, omdat ik denk dat er nog meer in zat.
1: Peter van der Veire en de Zandloper.
2: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
6: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solden op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
7: Wat was dat?
8: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
7: Flashy.
8: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delijze-winkels gewoon open.
9: Mannekes!
10: Pompie!
9: Morgen
10: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
9: En het is nog nee tegen BTW.
10: Weten we.
9: Maar niet voor iedereen, hè.
10: Weten we.
9: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
10: Weten we.
9: Waar gaan we dus naartoe morgen?
11: Naar Gamma.
9: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
10: Weten we.
12: Morgen is Gamma open tot 20 uur en van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Elke dag telt voor 2.
2: Radio 2.
14: Matter in a club down an old soap home where we drink champagne. The tissues start to roll. She walked up to me and she asked me to dance.

0: uit de tijd van de scoutswerven in de rood-witte tenten met bier in plastieke pintjes en maar springen. The Kinks en Lola. Dag Jacot, goedemorgen.
1: Hallo, dag Anne, goedemorgen.
0: Ja, er staat een warm windje aan de zee in Blankenbergen.
1: Ja. Ja. Ja, dat is fijn. Het gaat vandaag waarschijnlijk een van de laatste dagen zijn dat het nog zo warm wordt. Met aan zee een 24 graden. Maar in het centrum van het land staat er nog 29 of 30 graden op de planning. En dat is een belangrijke of, want als die 30 graden wordt gehaald, ja, dan mogen we eindelijk van een officiële hittegolf spreken. Maar als het dat niet is, ja, dan hebben we allemaal hittegolf gebruikt de laatste dagen zonder dat het terecht was. Ja. Dus dat is toch een belangrijke dag vandaag. Dan gaan we dus nog zien of het al dan niet een hittegolf werd. Want er is een weersverandering op komst. We krijgen vanaf morgen toch wat frisser weer. Vandaag trouwens met veel zon. Met af en toe wel wat stapelwolken. En ook zeker voor het zuidoosten van het land kan er uit die wolken wel alles wat regen vallen. Kan ook onweer bij plaatsvinden. Maar dat gaat enkel voor het zuidoosten zijn. Die buien die trekken nog niet meteen onze richting uit. Ook op vrijdag zal het toch nog grotendeels droog blijven. Met heel misschien over het uiterste oosten, dus dan spreek ik over de provincie Limburg, een heel klein beetje gedruppel, maar veel gaat het helaas nog niet voorstellen. We gaan vooral nog bij dat droge weer blijven. Met morgen temperaturen die dus al ietsje lager liggen, 26 graden verwachten we morgen in het centrum, met zon en wolken. En dan naar het weekend toe halen we zelfs nog maar maximum temperaturen rond 2 à 23 graden, maar wel met veel zon opnieuw, met droog weer, grotendeels droog weer ook weer, want de eerstvolgende neerslag, ja, daarvoor moet ik echt heel ver scrollen in mijn weervoorspelling. Die eerste neerslag die gaat er misschien pas woensdag aankomen. En zelfs dan nog zou het maar over een paar druppels gaan.
0: Ja, oké. Okay, goed. We wachten af. Dankjewel, Jacot. Bye bye.
1: Alsjeblieft.
0: Dank u.
1: Bye bye.
2: Tegels, natuursteen, parket in Bermo. Radio 2 aan zee.

0: Dana Winder en de stilte van de stad zal niet lang stil blijven in Blankenbergen, want het is hier maar drukker en drukker aan het worden. Doorwerken heb er een kwartier vertraging op de E17 naar Antwerpen tussen Waasmunster en Sint-Niklaas en op de E40 naar Veurne tussen Gistel en Nieuwpoort. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Andere vertragingen zijn klein. En op de E40 van Leuven naar Brussel in Bertum is het uitkijken voor een defect voertuig en dat staat daar op de linkerrijstrook.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: heb een berichtje gekregen van Leonie uit Antwerpen in de Radio 2-app. En die zegt, je moet ook aan de dieren denken met dit warme weer. De vogels kunnen niet meer naar de pieren zoeken in de grond, want dat is bikkelhard geworden. En ze vinden misschien ook geen water om te drinken. Ah wel, Leonie, het is een goede tip. Denk aan de dieren.
1: Geef me de grootste Belgische evergreens.
2: En vlug.
3: Want dinsdag vieren we onze nationale feestdag met de beste muziek uit ons land.
1: Radio BNE, Belgische 40.
3: Stem nu op jouw favoriet.

0: Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
1: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Shuttledax, met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Shuttledax.
2: Zij de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
3: Ah ja, met no-cap gourget, wajo worstjes en slay samurai.
2: Of dingen, hè, bougie burgers.
3: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
2: Oké. Okay.
3: Waarom neem jij nu nog een burger?
2: Ik moest toch herpakken? Ja. Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: de Vos Lemmes.
6: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
7: Richie, citroen met framboos.
8: Richie, Belgische limonade.
9: Altijd verfrissend.
5: Richie.
10: Elke dag telt voor twee.

0: Sunny Side Up and She Makes Me Happy. Het is vakantie, maar niet voor iedereen. Hè? Want wij met Radio 2 zijn een hele zomer aan de zee. Op de Belgian Pier in Blankenbergen. Wie werkt er nog deze zomer terwijl anderen kunnen genieten? Bijvoorbeeld Lore Massaar. Dag Lore, goedemiddag bijna.
1: Hallo.
0: Lore, je bent net afgestudeerd. Sociologie, heb je masterdiploma binnen.
1: Ja, klopt.
0: Maar jongens, toch proficiat. Wat ga je doen nu?
1: Ik ga werk beginnen zoeken. Wat precies weet ik nog niet, maar ik ben al zo een beetje aan het browsen.
0: Ja, groot gelijk. Nog wat tijd voor vakantie?
1: Ja, sowieso.
0: Wat ga je doen?
1: Ik ben nu net terug van vakantie in Italië. Daarnaast werk ik in de vakantie ook wel nog op gazon en spreek ik af met vriendinnen en zo. Ah, beetje van alles.
0: Daar hebben we het over. Jij werkt terwijl dat anderen kunnen genieten. Want dat is de zomerbar gazon in Gent, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, hoe lang doe je dat al?
1: Nu is het mijn tweede zomer dat ik daar werk.
0: Oké, de zomerbar. Mensen komen daar graag, dat is voor te genieten. Zijn er bijvoorbeeld bijzondere cocktails waar dat mensen naar vragen? Of van die moeilijke dingen zo. Dat ze, ja nee, ik heb toch liever iets anders. Moeilijke klanten, zegt.
1: Ik heb daar nog niet zoveel van gehoord. Maar dat is ook omdat dat vooral de garçons zijn die vragen moeten oplossen. Omdat zij de bestellingen opnemen en ik dat iets minder doe.
0: En wat doe jij dan precies?
1: Ik doe meestal field. Dus dat is de drankjes of eten naar klanten brengen. En ook alle vuile glazen en zo terug afruimen. Ik heb ook al regelmatig achter de afwas gestaan, ook al is op de vondbar gestaan.
0: Ja.
1: Dus een beetje van alles.
0: Ja, met dat opruimen, al iets speciaals gevonden?
1: Ik heb vooral gemerkt dat klanten heel graag van alles en nog wat in onze assenbakjes steken.
0: Vertel.
1: Dan denk ik.
0: Vertel.
1: Ja, echt. Je komt dan een assenbakje tegen, je denkt, daar zitten gewoon sigaretjes in en daar zit dan zo een helemaal nat papiertje ingepoefd met nog wat etensresten in en dat is een heel soepje geworden aan de tijd.
0: Echt? Dat is geen vuilbak, hè?
1: Ja, nee, dat dacht ik dus ook. Nee, blijkbaar is dat niet zo duidelijk.
0: Nee, en zitten mensen zelf achter dingen te zoeken?
1: Ik heb al eens een klant gehad die naar mij kwam om te zeggen dat zijn aansteker van zijn tafel afgeruimd zijn. En ja, grote kans dat hij gewoon weggegooid is. Ja. En die lag dus wel degelijk in onze restvuilbak. En die is dan naar bij ons vanachter in de restvuilbak komen zoeken voor zijn aansteker. En ik dacht, dat gaat super speciale zijn. En dat was een zwarte aansteker.
0: Ah ja, maar misschien heeft hem die wel van iemand super speciaal gekregen.
1: Ja, misschien. Maar ik vond het speciaal om in de restvuilbak van een hele zomerbar te komen zoeken. Ja.
0: Zeg, tot wanneer blijft de zomerbar staan?
1: De zomerbar is open tot eind augustus.
0: Oké, en hoe laat begint je shift vandaag?
1: Vandaag moet ik om 5:30 beginnen.
0: Kan nog eens een nachtje doordoen dan?
1: Ja, het is tot sluiten, dat is tot 1-2 uur doorwerken.
0: Dat is wat zo warme nachten zijn. Hè. Volgende week wordt het iets minder warm. Dan ga je misschien iets vroeger kunnen stoppen, Lore.
1: Ja.
0: Allee, maar bedankt dat we jou mochten bellen. Ik heb alweer wat meer geleerd over gazon. En gaan succes met je shift. En
1: dankjewel.
0: Bedankt voor het bellen. Tot ziens. Hè.
1: Geen probleem. Salutje.
0: Dag, Lore. Bye bye.
2: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en

nu dat je weg bent van Camille, en als je nu denkt, ja, dat Camille, ja, die verdient echt wel de VRT-zomerhit, dan moet je erop stemmen. Dat kan via VRT Max. Daar zie je dan 20 genomineerden staan. Een lijst die naar 10 wordt ingekort en dan kan jij mee over beslissen. Zaterdag 29 augustus wordt de winnaar van VRT-zomerhit bekendgemaakt tijdens een grote show aan de Pier in Blankenbergen, waar jij ook kan bij zijn.

Brian Ferry en Don't Stop the Dance. Als je nog naar Blankenbergen wil komen, is dat een goed idee. Want straks om 16:30 Meteor. En vanavond om 19:30 Belle Perez.

0: Als met het vakantiehuisje, dan stuur je het vlotjes terug.
1: Mannekes!
2: Pompie!
1: Morgen
2: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
1: En het is nog nee tegen BTW.
2: Weten we.
1: Maar niet voor iedereen, hè.
2: Weten we.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
2: Weten we.
1: Waar gaan we dus naartoe morgen?
3: Naar Gamma.
1: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
2: Weten we.
4: Morgen is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Deze week kom je bij Spar voor...
7: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
6: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
7: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
6: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
8: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
9: 16 juli, dat is de internationale dag van de slang. Maar binnenkort is er ook een nationale cafédag. Het is een idee van een Leuvenaar. Dat hoor je straks hier bij Radio 2.
10: Elke dag telt voor twee.
11: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Door het droge weer van de afgelopen weken is in Vlaanderen code oranje van kracht. Het Europees Hof voor Justitie keurt de Spaanse amnestiewet voor Catalaanse separatisten goed. En in Oekraïne is er protest tegen het ontslag van de populaire minister van Defensie. Goedemiddag, door het droge en warme weer van de afgelopen weken is vanaf nu in Vlaanderen code oranje van kracht. Dat heeft de droogtecommissie beslist, die voor het eerst dit jaar samen heeft gezeten. Code oranje moet onder meer de watervoorraden beschermen. Op dit ogenblik is er nog geen tekort aan drinkwater voor gezinnen en bedrijven, maar de overheid vraagt wel om verstandig om te gaan met water en verspilling tegen te gaan. Een echt verbod op bijvoorbeeld sproeien van tuinen of vullen van zwembaden komt er niet. Vlaams minister van Omgeving Joop Broens van CD&V.
12: Rond onze drinkwatervoorziening hebben we de voorbije jaren bijzonder veel investeringen gedaan. Maar als gevolg dat we vandaag die leveringszekerheid kunnen garanderen voor elk gezin. Maar we roepen wel op om zuinig te blijven. En we zien ook dat de Vlaming ook wel gevolg heeft aan die oproepen. Het piekverbruik is vandaag lager dan tijdens de eerste hittegolf. Dat stemt ons tevreden en we willen de Vlaming echt wel aanmoedigen om zuinig te blijven omspringen met het drinkwater.
11: De droogte heeft ook gevolgen voor het vrachtverkeer op de binnenwateren. Het waterpeil is daar aan het zakken, waardoor op sommige plaatsen, zoals aan de Bovenschelde bijvoorbeeld, de diepgang beperkt is. Schepen kunnen daardoor zowat 10% minder vracht vervoeren en dat heeft ook economische gevolgen, zegt Luc Heerts van de Federatie van Transportorganisatoren in Binnenvaart.
13: Dat betekent dat omgerekend je prijs per ton sowieso gaat stijgen. Dat is één gegeven. Je gaat ook meer schepen nodig hebben om dezelfde hoeveelheid lading te kunnen vervoeren. En dat zet druk op de markt in die zin dat dan het spel van vraag en aanbod meer gaat spelen. Als er meer vraag is naar transportruimte, dan gaan automatisch ook de tarieven stijgen.
11: Op de verschillende waterwegen zullen schepen ook in groep door de sluizen moeten. Op die manier beperk je het open- en dichtgaan van sluizen en gaat er ook minder water richting de zee. Op 3 stroken op het strand hebben wetenschappers van ILVO, dat is het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek, matten gelegd die als woonplek voor strandwormen moeten dienen. Met het testproject willen ze vooral meer kokerwormen aantrekken, omdat die de stranden kunnen helpen beschermen tegen de stijgende zeespiegel. Nu al moeten stranden geregeld opgespoten worden, omdat het zand mee in zee wordt gesleurd. Maar door zandwormen zou dat dus minder nodig zijn, zegt Greet Riebels van het ILVO.
14: Wat is het kenmerk van die kokerworm? Die maakt verharde kokers in het zand. Als je er zoveel bij elkaar hebt, dan heb je plots een veel sterkere zandlaag die iets meer weerstand zal bieden tegen de werking van de zee en het weghalen van het zand.
11: De Italiaanse Lorenza Maggio wordt de nieuwe CEO van Brussels Airlines. De vorige baas stapte op eigen verzoek eind augustus op. De 48-jarige Maggio was al manager bij verschillende bedrijven in de luchtvaartsector en heeft ook internationale ervaring. Zo heeft ze onder meer de Italiaanse maatschappij ITA Airways in de Lufthansa-groep gebracht. Dat is dezelfde groep waar ook Brussels Airlines toe behoort. Het Europees Hof voor Justitie keurt de Spaanse amnestiewet voor Catalaanse separatisten goed.
3: Honderden Catalaanse separatisten kregen via die weg kwijtschelding van vervolging van het proces dat leidde tot een eenzijdige uitroeping van de Catalaanse onafhankelijkheid in 2017. Ja, Mieke Strings, dit arrest, heeft dat ook gevolgen voor hun leider, Carles Puigdemont?
15: Ja, het kan mogelijk de weg vrijmaken voor zijn terugkeer naar Spanje. Want die amnestieregeling die is er gekomen omdat de linkse premier Sanchez in Spanje de gedoogsteun nodig had van de Catalaanse separatisten voor zijn minderheidsregering. Maar de conservatieve oppositie was woest en trok naar het Hoge Rechtshof en het Europees Hof. Het Europees Hof oordeelt nu dat die amnestieregeling niet in strijd is met de Europese regels en dat er ook geen sprake is van misbruik van overheidsgeld door de separatisten. En Puigdemont was om die laatste reden door het Spaanse Hoge Rechtshof veroordeeld en dus uitgesloten van de amnestie. Hij kan nu dit Europese arrest gebruiken om in beroep te gaan tegen die uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. Want Puigdemont, ja, je weet, die verblijft al sinds 2017 in België nadat hij uit Catalonië is gevlucht. De kans dat hij kan terugkeren is nu dus een stuk groter geworden.
3: Oké, Mieke, dankjewel. In verschillende Oekraïnse steden zijn er demonstraties omdat president Zelensky de populaire minister van Defensie wil ontslaan. Roel Pennemans, wat is daar aan de hand?
16: President Zelensky is opnieuw zijn regering aan het herschikken. Zijn premier moet opstappen, maar nu blijkt ook dat zijn populaire defensieminister Fedorov zijn ontslag krijgt. Fedorov is nog maar 6 maanden minister, maar voor veel Oekraïners is hij verantwoordelijk voor de recente militaire successen van Oekraïne tegen Rusland. Dat zegt ook Jan-Jaap Melissen, die in Oekraïne is.
17: Die man staat eigenlijk voor de moderne oorlog, dus een oorlog met drones, maar ook de manier van oorlog voeren waarbij je niet alleen op die frontlinie concentreert, maar ook met aanvallen diep in Rusland op olieraffinaderijen. Dat is een manier om misschien Rusland economisch te breken. En ook de mensen die aan het demonstreren waren vanochtend, waar ik bij was, die zeiden van ja, wij vonden het juist zo goed dat ze zich daarop richten, want dan stort het front op een dag in elkaar omdat Rusland economisch in elkaar stort.
16: Daarom zijn er dus honderden Oekraïners in steden als Kiev, Lviv of Kharkiv op straat gekomen. Zij noemen het ontslag een schande en eisen dat Zelensky dat ontslag terugdraait.
3: Roel, dankjewel. Het weer, het blijft zonnig en warm bij temperaturen tot 30 graden. Morgen start bewolkt, blijft wel droog. Na de middag meer zon en tot 28 graden. Vanaf zaterdag wat minder warm, dan halen we nog zo'n 22 graden in het centrum. Vooraan in het nieuws zat ook het droge en warme weer. Vanaf nu geldt in Vlaanderen code oranje. Dat heeft de droogtecommissie beslist. Code oranje moet onder meer de watervoorraden beschermen. Maar een echt verbod op bijvoorbeeld sproeien van tuinen of het vullen van zwembaden, dat komt er niet. Meer op vrtnieuws.be.
9: En het is file rijden op de E40 naar de kust tussen Drongen en Nevelen. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Ook in Oostkamp is een aanrijding gebeurd op de linkerrijstrook. Er staat ook een voertuig met pech op de kleine Brusselse ring richting Zuid in de Annie Cordy-tunnel op de rechterrijstrook. En in Vilvoorde is de Europabrug afgesloten voor werken in de richting van Vilvoorde. Je moet omrijden via de Boeddhabrug.
18: Radio 2 Middag in Vlaams-Brabant en Brussel.
19: Weet wat er leeft in jouw buurt.
18: Jana Smeets.
9: Vandaag is het de internationale dag van de slang. Maar als het van Ben uit Leuven afhangt, komt er ook een nationale cafédag. Dat en meer hoor hier. Tot 1 uur.

0: Michael Sharkey met A Good Heart. Weer een fantastisch mooie zomerdag. Geen wolkje aan de lucht. Het ideale excuus om elke dag een ijsje te eten. Maar ja, de keerzijde is natuurlijk wel dat het warm is. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar bij mij begint het stilaan ook in huis heel erg warm te worden. Ik zal ook niet de enige zijn, want Belgische woningen zijn vaak niet zo goed aangepast aan die klimaatopwarming. Gelukkig deelt weerman Bram Verbrugge zijn tips om het huis koel te houden. Weerman Bram woont in Langdorp bij Aarschot in een boerderij die hij helemaal renoveerde. En volgens Bram zijn isolatie van de muren en schaduwdoeken voor de ramen cruciaal om de warmte buiten te houden. En een airco zou pas een laatste oplossing moeten zijn, zegt hij. Hoewel Bram er toch ook zelf eentje heeft.
1: Veel mensen die zweren bij airco als oplossing voor de hitte. Ja, ik heb ook één airco in de slaapkamer voor die heel hete nachten. De kindjes die slapen bij ons in onze slaapkamer wanneer het buiten zo heet is. Het is een elektrische airco die ik ook als verwarming kan gebruiken. Maar ik zorg er ook wel voor dat die airco niet gevoed wordt door elektriciteit die komt van een gascentrale 's nachts, maar wel door de elektriciteit van mijn eigen thuisbatterijen.
0: Ja, lekker gezellig. Hè? Samen met de kindjes in één bed slapen onder de airco. En weerman Bram zal trouwens ook niet al te snel warme voetjes hebben in zijn huis in Langdorp.
1: De warmtepomp die is dan verbonden met de vloerverwarming. Dat bleek wel een hele goede keuze te zijn in het verleden, want nu kan ik niet alleen verwarmen via de vloer, maar ook koelen. Want dankzij die warmtepomp kan ik nu koud water door de vloerverwarming laten stromen en is het hier binnen 23 graden koel.
0: Allee, geen stinkvoeten voor weerman Bram Verbrugge. Wil je meer tips van Bram voor een hittebestendig huis? Dan kan je trouwens terecht op VRT Nieuws. Daar deelt hij in een filmpje al zijn tips. Heb jij zelf nog tips voor de warmte, om die warmte uit huis te houden? Laat ze dan maar komen in de app van Radio 2.

de enige. Ja, van een harde G gesproken, zeg. Hij komt helemaal uit Noord-Holland, is pas 24 jaar en scoort nu een dikke hit dus met de enige. Dit was ook ooit een dikke hit. Robin.

0: ons wakker. Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Robin en Dancing on My Own. En als jij ook graag gedanst had op Tomorrowland, dat morgen start, maar geen ticket hebt kunnen bemachtigen, dan heb ik goed nieuws voor je zometeen.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
2: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Joepie, Mini Europa is open. Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
3: Mini Europa, Mini Europa, das reza.
4: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
5: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
6: Elke dag telt voor twee.
7: Radio 2.
8: She's crazy like a fool.

0: Very cool. Morgen dan start het feestje daar in Boom, Tomorrowland. Maar vandaag kan je al een klein beetje Tomorrowland beleven in Brussel. Vanmiddag op de Grote Markt is er daar een heuse Tomorrowland pre-party. Een feestje voor het echte grote feest morgen losbarst in Boom. Dus al die mensen die geen ticket hebben kunnen bemachtigen, maar toch willen genieten van Tomorrowland, die weten dus waarheen. De Grote Markt in Brussel vanmiddag. Maar Potterheads, de fans van Harry Potter, die gaan vandaag beter naar de Heizel. Want in Paleis 2 op de Heizel start vandaag één van de grootste Harry Potter tentoonstellingen ter wereld. Daarin word je helemaal meegezogen in de magische wereld van Harry Potter. De expo bestaat uit meer dan 25 kamers.
1: Verschillende locaties in Zwijnsteen, ook de Ministry of Magic, Hagrid's en huisje, de Forbidden Forest. Dus heel veel leuke plaatsen en ook heel leuk, in heel veel kamers is er altijd wel een interactief element, zodat je echt wel het gevoel hebt dat je echt wel in de magische wereld stapt en er echt in wordt ondergedompeld.
0: En het speciale aan deze tentoonstelling is dat je ook kostuums en requisieten uit de Harry Potter films kan zien. Dus dingen die Harry Potter hemzelf echt heeft vastgehad of zelfs gedragen.
1: Je ziet bijvoorbeeld toverstaffen of kostuums dat echte acteurs gedragen hebben tijdens de films. Dus dat is uiteraard van de films. Hè. Maar ook gewoon alle details dat je kan zien. De omschrijvingen per kamer. Dat is natuurlijk ook wel op de boeken gebaseerd. Hè. Gewoon op de wereld. Hè. Maar het is heel leuk dat er heel veel, authentieke props en kostuums van de films zelf terug te vinden zijn.
0: En wie gewoon zijn eigen tovenaarskills wil testen, die kan dat daar ook doen.
1: Ze kunnen van alles doen. En dat is het leuke om echt wel te ervaren hoe dat was om bijvoorbeeld aan Zwijnsteen te studeren, kan je in de les kruidenkunde een eigen mandragora verpotten. In Verweer tegen de zwarte kunsten, dan kan je ook echt zelf een boeman eigenlijk wegjagen met toverspreuken. Je kan ook eigenlijk, wat heel leuk is, aan het begin van de expo word je al ingedeeld in een afdeling met een sorteerhoed. Dan kan je zelf al kiezen in welke afdeling je zal belanden. Je hebt heel veel verschillende leuke interactieve elementen, zoals zwerkbal spelen. Dat is ook een hele leuke. Je kan zelf een keer ervaren om zwerkbal te spelen. Dus je hebt heel veel leuke interactieve dingetjes en vondstjes om zelf te ervaren.
0: Nostalgie ten top daar dus. Hè. In Paleis 2 op de Heizel voor die Harry Potter tentoonstelling. En voor iedereen die niet van Harry Potter houdt, maar die erheen gesleurd wordt door zijn kinderen. Ik heb goed nieuws, want er is airco. Je hebt trouwens nog tot 8 november de kans om naar die Harry Potter Expo te gaan. Dus ook als het wat minder warm is, dan ben je daar ook nog altijd welkom.

0: is 12:30, VRT Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Jeroen Guns. Goedemiddag. In Tremelo is de onroerende voorheffing dit jaar fors gestegen. Dat is de jaarlijkse belasting op woningen en gronden. En dat is dan ook het gespreksonderwerp in de gemeente, want voor veel gezinnen betekent dit dat ze enkele honderden euro's meer moeten betalen dan vorig jaar. Veel inwoners zijn dan ook verontwaardigd over de stijging met meer dan 40%. Maar, zegt de burgemeester, dit is onvermijdelijk, want de komende jaren wil Tremelo bijna 37 miljoen euro investeren, onder meer in wegen, kinderopvang en dienst. Verlening, terwijl het budget al maar krapper wordt. De burgemeester wijst er ook op dat de onroerende voorheffing in Tremelo altijd aan de lage kant was en dat het tarief nu vergelijkbaar wordt met dat van de buurgemeente. Aan het Zuidstation in Brussel is vanmorgen een grote opruimactie gehouden. De bedoeling was om de stationsbuurt, langs waar Brusselaars en pendelaars de stad binnenkomen, veiliger en properder te maken. Maar dat kan alleen als alle organisaties die instaan voor de netheid van de stad goed samenwerken. En dat is tot nu toe iets te weinig gebeurd, zegt de burgemeester van Sint-Gilles, Jean Spinet, bij Brus.
1: Hier hebben wij de NNVB, hebben wij de STIP, Brussel Mobiliteit, en hebben wij ook de gemeente. En iedereen spreekt niet te veel samen. Dat begint te veranderen met coördinatie werken en samenwerking werken. Dat is een van de doelen hier. En we moeten dat doen. En de ploeg van de Brusselse netheiddiensten moet werken met de gemeente. Iedereen met zijn eigen verantwoordelijkheid.
0: Vandaag openen in de gebouwen van de vroegere Macro in Machelen twee nieuwe winkels. Een supermarkt van Delhaize en een doe-het-zelfzaak van Kolos. Het zijn tijdelijke winkels. Over enkele jaren wordt de hele Macro zitten heringericht met winkels en ook veel groen. Burgemeester van Machelen, Jean-Pierre de Groef, is alvast blij dat er opnieuw wat activiteit is daar op de site.
2: Dat is zowel voor de Machelaars goed als voor de winkels. Uiteindelijk zullen er nog drie zijn op de huidige site. Dat is dus Delhaize en Kolos gaan vandaag open. Later volgt Albert Heijn. Dat zal waarschijnlijk in de maand oktober zijn dat hij gaat openen.
0: Vlaanderen trekt bijna 290.000 euro uit voor de restauratie van de Sint-Lambertuskerk in Tiene. Dat is een van de oudste kerken in Vlaanderen. De eerste sporen ervan gaan meer dan 1000 jaar terug, tot in de 10e eeuw. Die ouderdom brengt heel wat slijtage met zich mee, zoals vallende stenen, metselwerk dat loskomt en scheuren in het gebouw. En ook de funderingen van de kerk moeten versterkt worden. De kerk wordt al meer dan 10 jaar gerestaureerd, maar daarbij kwamen telkens nieuwe problemen aan het licht. Met de centen van Vlaanderen kunnen die nu worden aangepakt. De stad Tiene neemt de resterende kosten, nog zo'n 275.000 euro, op zich. En drie medewerkers van een crèche in Linter stappen dit jaar de dodentocht, een wandeling van 100 kilometer in en rond Bornem in de provincie Antwerpen. De drie laten zich sponsoren en hopen op die manier voor hun crèche een AED-toestel te kunnen kopen om iemand te reanimeren bij een hartstilstand, zegt Anne Monsieur van kinderopvang Neverland in Linter.
3: Onze collega haar mama is gestorven aan een hartstilstand. En hier in de kinderopvang vinden wij veiligheid ook heel belangrijk. We krijgen ook heel regelmatig vormingen. En met onze deelname aan de dodentocht willen wij geld inzamelen voor de aankoop voor een AED-toestel voor hier aan de opvang te hangen.
0: Het weer nog. Vanmiddag blijft het zonnig met hier en daar wat hoge wolken bij temperaturen tot 29 graden in het Pajottenland en nog iets warmer in het Hageland. Vanavond en vannacht iets meer wolken, maar het blijft wel droog in onze provincie. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je in de app van VRT Nieuws.
4: Dank je, Jeroen.
5: Radio 2 middag in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Ja, we zullen ze niet snel krijgen, hè. Shivers. Dit was Ed Sheeran.
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wow, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
1: En natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
5: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
6: Mannekes.
7: Pompie.
6: Morgen
7: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
6: En het is nog nee tegen BTW.
7: Weten we.
6: Maar niet voor iedereen, hè.
7: Weten we.
6: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
7: Weten we.
6: Waar gaan we dus naartoe morgen?
8: Naar Gamma.
6: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
7: Weten we.
1: Morgen is Gamma open tot 20 uur en van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
10: Volkswagen.
11: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Something Happens en Parachute. Ja, ik denk dat dat wel goed zal vliegen, goed zal fladderen, nu zo'n parachute, want het waait toch wel hard. En vandaag, 16 juli, is trouwens ook een bijzondere dag. Want het is de Internationale Dag van de Slang. Een themadag die aandacht vraagt voor het behoud en de bescherming van slangen wereldwijd. Als jij nu zegt van whatever, die slangen. Ah wel, dan heb ik misschien iets interessanters voor je. Want binnenkort zal er ook de allereerste Nationale Cafédag plaatsvinden. Het is een idee van Ben Moeling uit Leuven. Dag Ben.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ben, we kennen jou van je initiatief Kroegtijgers, waarmee je de Belgische cafécultuur probeert te behouden. En nu heb je ook de Nationale Cafédag bedacht. Ja. Wat gaat er gebeuren op die dag?
1: Ja, nee, eerst en vooral komt het erop neer. Het is te gek voor woorden dat dat nog niet bestond. Hè. We mogen allemaal een beetje fierder zijn op onze erfgoed, zeg maar, op onze cultuur. En de cafécultuur is daar toch een heel belangrijk onderdeel van. Dus we hadden zoiets van, laat ons nu een keer één dag, de ganse dag en de ganse nacht, al onze cafés in de picture zetten. En die, ja, eigenlijk de cafébazen ook eens laten zien dat we achter hun staan. Want het zijn soms wel moeilijke tijden voor cafébazen in deze maatschappij, om het zo te zeggen. Dus wat gaan wij doen? Wij zijn nu eigenlijk volop bezig om te vragen aan zoveel mogelijk cafébazen om zich te registreren. Daar begint het al mee. We hebben een website, kroegtijgers.be, waar cafébazen hun café kunnen registreren, omdat wij eigenlijk een digitale kaart aan het bouwen zijn, die dat ervoor zorgt dat om te even waar dat je bent in ons land, dat je altijd de juiste cafés kunt terugvinden op één centrale kaart, zeg maar. Dus daar begint het eigenlijk al mee. Het tweede wat we gaan doen, is we gaan eigenlijk natuurlijk heel de bevolking oproepen om 12 september in grote getalen op café te gaan. Zowel overdag kan je op café met je gezin en je kinderen, maar 's avonds kan je natuurlijk ook gewoon echt uitgaan met je kameraden. En er is één belangrijk moment, dat is om 6:00 doen wij onze eerste tournée nationaal. En je hoort al een beetje het woord tournée generaal er ook in. Ja. Het is eigenlijk de bedoeling dat om 6:00 alle cafébazen van het land de bel van hun toog laten rinkelen, zeg maar. Normaal gezien is dat dan een tournée generaal. Wij noemen dat onze tournée nationaal. Ja. En dan is de bedoeling dat heel het land eigenlijk het glas heft op de toekomst van onze cafés. Ja. Dus dat wordt een ongezien moment eigenlijk. En we vragen eigenlijk ook aan alle cafébazen om iets heel origineel te organiseren de dag zelf. Dat ze eigenlijk echt iets bedenken waar dat ze heel hard mee opvallen. En wij komen dan eigenlijk ook met onze reporters langs om reportages te maken in de verschillende cafés over heel Vlaanderen.
0: Oké, dus 12 september, die dag moeten we in onze agenda schrijven. Dat is al de Nationale Cafédag, de allereerste. Dan moeten we, wat er ook gebeurt, op café gaan. Jij doet dat natuurlijk ook omdat er steeds meer cafés, bruine kroegen en zo verdwijnen. Hè. Gaan wij te weinig op café volgens jou?
1: Ja, absoluut, absoluut. Het is iets wat daar vooral mensen te weinig bij stilstaan. Een paar cijfers, dat zijn geen leuke cijfers, maar ze zijn wel de realiteit, is dat we de laatste 10 jaar zijn we 30% van onze cafés kwijtgespeeld. En er is zelfs een studie die eigenlijk zegt dat als we deze evolutie zouden aanhouden, dan zouden we zelfs in 2045 geen cafés meer hebben in ons land. Oh. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren, maar dat zegt wel iets over het feit dat het echt 11:55 is en dat we ons heel goed bewust moeten zijn dat iedere keer als er een café de deur sluit, dat de kans heel groot is dat daar nooit nog een café zal opengaan. Eén keer dat een café sluit, ja, er zijn heel veel cafés die natuurlijk ook platgesmeten worden om appartementen te bouwen. Dat ziet je eigenlijk dagelijks gebeuren in ons land. En we willen eigenlijk ook daarmee een oproep doen naar politiek en dergelijke om toch een bepaalde steunmaatregel te gaan zoeken om te zorgen. Want ja, het is wel heel belangrijk om ook voor je mentale gezondheid dat je een plek hebt waar dat je binnen kunt stappen, waar dat je een babbel kunt doen met de cafébaas, maar natuurlijk ook met mensen die dat je anders nooit zou tegenkomen. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste voor ons. Dus een café is volgens ons een van de laatste plekken waar dat je nog een echte babbel met mensen kunt houden.
0: Een ontmoetingsplek.
1: Van de maatschappij. Ja, een echte sociale ontmoetingsplek die dan gewoon super belangrijk is voor een wijk of voor een straat of voor een dorp. Want het zijn eigenlijk vooral de dorpen die het moeilijk hebben. De steden die houden nog goed stand, maar het zijn de dorpen, daar zijn er meer en meer dorpen waar dat er gewoon geen café meer is.
0: Ja.
1: Dus Zeg, dus alles kan je terugvinden, ja, voilà, op die kroegtijgers.be. Dus binnenkort ga je eigenlijk over heel het land alle cafés kunnen terugvinden op die kaart.
0: Ah wel, ja, dat is heel goed. Heel horecazaken die willen deelnemen aan die Nationale Cafédag, die kunnen zich dus nog altijd registreren op de website kroegtijgers.be. Wat mag het voor jou zijn? Wat bestel je als je op café gaat?
1: Ik bestel elke keer iets anders. Dat is echt afhankelijk
0: geen vaste dagschotel?
1: Jawel. Een gewoon pintje. Als ik bijvoorbeeld nu met de voetbal, dan is dat gewoon. Dan ga ik met vrienden en dan, om het gewoon gemakkelijk te houden, bestellen we gewoon allemaal een pint. Maar evengoed kan dat een supergoeie beetje een artisanale limonade zijn. Of een keer een cocktail als ik met een vriendin wegga. Dus voor elke gelegenheid is er het juiste drankje.
0: Ah wel, dat is gesproken. Dankjewel, Ben Moeling. 12 september dus, de Nationale Cafédag. Dankjewel Ben, veel succes ermee.
1: Ja.

0: dat is misschien nog het belangrijkste als we dan toch op café gaan, dat we daarna veilig thuis geraken. Dit was Drive Safe van Miles Smith. Heel goedemiddag, Erik.
1: Goedemiddag, Jana.
0: Ja, die hitte en die droogte die beginnen nu toch een beetje de spuigaten uit te lopen.
1: Ja, ik was eens gaan kijken. De record, 1833, dat was de droogste julimaand ooit. Toen is er 2,9 mm regen gevallen. Nu zitten we aan 1,9. Waarvan 1,7 trouwens op één dag gevallen is. Oh. En voorlopig de volgende dagen, en dan zit ik meteen tot eind volgende week, zit er weinig of niks in, denk ik. Of enfin, valt er weinig of niks uit, denk ik, in Vlaams-Brabant. Ik zie in de modellen soms zo een druppel die kan vallen, maar het zou best kunnen dat die druppel wel vertrekt in die wolk, maar tegen dat ze beneden is, dat die al verdampt is.
0: Ja.
1: Als dat hele kleine, fijne druppeltjes zijn, gebeurt het al eens meer in de zomer. Dus we zien in onze weermodellen dan een beetje regen, maar hier beneden merken we er eigenlijk niks van. Dat is wel het verhaal voor de volgende dagen, vrees ik. Maar enfin, eerst vandaag eens bekijken, dan weinig problemen, of enfin, in die zin dat gewoon zonnig en droog is, met wat hoge wolken af en toe. We zouden net onder 30 graden blijven vandaag in Vlaams-Brabant. Maar ik zie nu toch al op een aantal waarnemingen, nu toch al 28, zelfs 29 graden bijna in Haag, zie ik. En dat is de voorspelling voor de maximumtemperatuur. Wat warmt nog een beetje op natuurlijk. Het is nog maar 1 uur. Dus ik denk dat we vandaag hier en daar ook wel 30 graden zullen halen. Bij een zwak tot matige noord-noordoostenwind. Vanavond en vannacht droog, licht bewolkt. Minimaal rond een graad of 16, 17. Dus dat is wel genoeg om te kunnen slapen, denk ik. Morgen vrijdag eerst wat wisselende bewolking, maar later toch wat bredere opklaringen dan in de loop van de namiddag. En 26, 27 graden, dus het zakt toch wel. De nacht naar zaterdag krijgen we dan meer wolken, waar we dan zaterdag mee beginnen met die wolken. En daar zou dus misschien een druppel kunnen uitvallen, maar het zal weinig of niks zijn. En in de namiddag krijgen we dan weer opklaringen bij 3, 24 graden. Zondag droog, 22 graden. Maandag, dinsdag dan weer zo'n bewolkte dag waar heel misschien lokaal ergens een druppel valt bij 2, 23 graden. Woensdag een zwakke storing waar misschien wat motregen zou kunnen uitvallen bij 3, 24 graden. Maar dan donderdag weer droog bij 3, 24 graden. Dus ja, voorlopig blijft het toch wel wat zomeren. Met dus kans op een druppel, maar het is een kleine kans.
0: Ja, het is echt letterlijk een druppel op een hete plaat.
1: In dit geval letterlijk, ja.
0: Ja, oké, okay, goed.
1: Op een grote hete plaat.
0: Het wordt tijd dat we dus allemaal een regendansje gaan doen, hè. Dat gaan we vanavond doen. En dan, wie weet, hè? Weet maar nog.
1: One never knows. Inderdaad. Al een beetje helpen.
0: Ah, wel. Tot morgen, Erik.

0: Ronan Keaton met Life is a Rollercoaster. Zometeen is dan Kim de Brie met Radio 2 Zomerhit Backstage. Veel plezier en tot morgen.
1: Cinepus, de rommelmarkt van Cine. Meer dan 500 professionele antiquairs, brocanteurs en verzamelaars in de Cine Expo. Maar ook een mooie antiekbeurs. Cinepus van 17 tot 19 juli. Meer info, Cine Expo.

0: heel goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. We moeten verstandig omgaan met drinkwater door de aanhoudende droogte. En het Europees Hof ziet geen probleem in de Spaanse wet die zegt dat Catalaanse politici niet vervolgd moeten worden. Door het warme en droge weer van de afgelopen weken is vanaf nu in Vlaanderen code oranje van kracht voor droogte. Die code moet de watervoorraden beschermen. Er is op dit moment liever geen tekort aan drinkwater voor gezinnen en bedrijven, maar de overheid raadt wel aan om verstandig met drinkwater om te gaan en verspilling te vermijden. Dat zegt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens van CD&V.
1: Er is vandaag nog geen concreet verbod opgelegd vanuit de droogtecommissie. Het wordt dag op dag gemonitord. De drinkwatervoorraden zijn voldoende aangevuld. Maar als de weersvoorspellingen blijven wat ze vandaag zijn, op lange periodes van droogte, ja, dan kan dat mogelijk ook aangepast worden. Daarom dat we ze echt blijven oproepen, aanmoedigen om zeer kritisch te kijken naar hoe ga je om met je drinkwater. Ga daar zeker niet je gazon mee sproeien.
0: Een verbod op het gebruiken van drinkwater voor het wassen van auto's of het vullen van zwembaden komt er dus voorlopig niet. De aanhoudende droogte heeft ook gevolgen voor het vrachtverkeer op rivieren en kanalen. Het waterpeil is daar aan het zakken, waardoor op sommige plaatsen, zoals aan de Bovenschelde, de diepgang beperkt is. Schepen kunnen daardoor zowat 10% minder vracht vervoeren. En dat heeft dan weer economische gevolgen, zegt Luc Geerts van de Federatie van Transportorganisatoren in de Binnenvaart.
2: Dat betekent dat omgerekend je prijs per ton sowieso gaat stijgen. Dat is één gegeven. Je gaat ook meer schepen nodig hebben om dezelfde hoeveelheid lading te kunnen vervoeren. En dat zet druk op de markt in die zin dat dan het spel van vraag en aanbod meer gaat spelen. Als er meer vraag is naar transportruimte, dan gaan automatisch ook de tarieven stijgen.
0: Op verschillende waterwegen moeten schepen ook in groep doorsluizen om er zo voor te zorgen dat er minder water naar zee stroomt. Op drie stranden in Oostende, Middelkerk en Knokke-Heist hebben wetenschappers drie stroken op het strand gelegd die als woonplaats moeten dienen voor strandwormen. Met dit testproject wil het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek vooral meer kokerwormen aantrekken, omdat die de stranden kunnen helpen beschermen tegen de stijgende zeespiegel. Nu moeten stranden geregeld opgespoten worden, omdat het zand mee in zee wordt gesleurd. Zandwormen kunnen dat tegengaan, zegt Greet Riebels van het instituut.
3: Wat is het kenmerk van die kokerworm? Die maakt verharde kokers in het zand. Als je er zoveel bij elkaar hebt, dan heb je plots een veel sterkere zandlaag die iets meer weerstand zal bieden tegen de werking van de zee en het weghalen van het zand.
0: Het Europees Hof van Justitie verzet zich niet tegen de Spaanse amnestiewet voor Catalaanse separatisten. Die wet zegt dat honderden Catalaanse politici en sympathisanten niet vervolgd zullen worden voor het eenzijdig uitroepen van de Catalaanse onafhankelijkheid in 2017. Mieke Strings, welke gevolgen heeft deze beslissing nu voor de leider van de Catalaanse separatisten, Puigdemont, die in ons land verblijft?
4: Wel, het is toch wel een overwinning, want de kans dat hij uiteindelijk kan terugkeren naar Spanje wordt nu een stuk groter. Puigdemont vluchtte na die onafhankelijkheidsverklaring naar België, omdat hij vervolgd werd, maar uiteindelijk besliste de linkse premier Sanchez om amnestie te verlenen, want hij had de gedoogsteun nodig van de Catalaanse separatisten voor zijn minderheidsregering. Maar de rechtse oppositie was woest en probeerde die wet op alle mogelijke manieren aan te vechten. Puigdemont werd uiteindelijk veroordeeld voor misbruik van overheidsgeld en daardoor uitgesloten van die amnestie. Maar hij ging in beroep bij het Spaanse grondwettelijk hof en dat wachtte op een uitspraak van het Europees Hof van Justitie om een oordeel te vellen. En dat oordeel is nu dus positief uitgevallen voor Puigdemont. Er zijn nog altijd wel obstakels, maar dit arrest maakt zijn zaak toch een stuk sterker.
0: Dankjewel, Mieke. In verschillende steden in Oekraïne komen mensen op straat tegen het ontslag van de populaire minister van Defensie, Fedorov. Hij is 35 en was nog maar een half jaar defensieminister. De betogers willen dat president Zelensky dat ontslag ongedaan maakt, zegt oorlogsjournalist Hans-Jaap Melissen, die in Oekraïne is.
5: Die man staat eigenlijk voor de moderne oorlog, dus een oorlog met drones, maar ook de manier van oorlog voeren waarbij je niet alleen op die frontlinie concentreert, maar ook met aanvallen diep in Rusland op olieraffinaderijen. En ook de mensen die aan het demonstreren waren vanochtend, waar ik bij was, die zeiden van ja, wij vonden het juist zo goed dat ze zich daarop richten, want Meestal dan stort het front op een dag in elkaar omdat Rusland economisch in elkaar stort.
0: President Zelensky herschikt zijn regering, maar waarom de populaire minister weg moet, is niet duidelijk. En in Algerije, in het noorden van Afrika, zijn vannacht zeker 11 mensen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Er vielen daar ook 19 gewonden. Het is niet duidelijk hoe oud de slachtoffers zijn, maar er zijn waarschijnlijk kinderen bij. De oorzaak van de brand is ook nog niet duidelijk. Blijft zonnig en warm bij temperaturen tot 30 graden. Morgen start bewolkt, maar het blijft wel droog. Na de middag opnieuw meer zon bij temperaturen tot 28 graden. Vanaf zaterdag minder warm, dan halen we zo'n 22 graden in het centrum. Dit nieuws begon met de aanhoudende droogte. De droogtecommissie roept code oranje uit voor heel Vlaanderen. Een verbod op het gebruiken van drinkwater voor tuinen en zwembaden komt er voorlopig niet. Maar de Vlaamse overheid vraagt wel om spaarzaam te zijn met drinkwater. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
6: Dankjewel Sophie. Bijna 6:06. Goedemiddag. Naar Antwerpen op de E313 aanschuiven tussen Ranst en Antwerpen-Oost. 15 minuten extra daar door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten vertragen tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 10 minuten tussen Linkeroever en Borgerhout. In Brussel is de Belliard-tunnel gesloten richting E40. Het gaat er moeizaam vanaf de kleine ring. En in Vilvoorde is de Europabrug afgesloten voor werken in de richting van Vilvoorde. Je moet daar omrijden via de Boeddhabrug.
7: Radio 2 Zomerhit Backstage.
6: Kim de Brie. Extra portie jodium in je radio. Wat gezonde zeelucht, dat is goed voor lichaam en geest. Ideale boost ook. Het zetje hier voor mensen die de nooduitgang moeten nemen. Joris Meteor, hoor en zie je straks helemaal live hier bij ons in Blankenbergen.
8: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Fijne muziek voor alle Monica's, Erica's, Rita's en Tina's van deze wereld. Waarom moet ik nu plots ook aan Ruben van Gucht denken bij die lange, lange, lange lijst van Lou Bega hier en zijn Mambo No. 5?
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Blondie, I'm gonna love you too. Vandaag heel veel hartjes voor Joris Meteor. Die is onderweg naar Blankenbergen. De fans die staan klaar hoor. Ik zie hier mevrouw met een t-shirt op de achterkant. Te waar om mooi te zijn. Jawel, jawel, jawel. Helemaal klaar voor Joris Meteor. Vanavond bellen per res bij Radio 2 aan zee. Wordt ongetwijfeld ook weer een heel straf moment om haar live bezig te zien en te horen. Dat is voor straks. Dadelijk Tina Turner.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, relax. Maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
2: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
3: Even opfrissen, dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrezen.
5: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Elke dag telt voor 2.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: De grootste hits van de zomer, die proef je bij Delhaize.
3: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
4: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Ze heeft hierboven eens met die ultra lange benen en heupen geschud waarschijnlijk. Tante Tina Turner, What's Love Got To Do With It?
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Gisteren een geweldig feestje hier in Blankenbergen. Milk Inc. live bij Radio 2 aan Zee. Reggie die was helemaal geacclimatiseerd en die had zelfs zijn outfit aangepast. Linda beschrijft...
2: Veel zomers en bootjes en visjes en tomaatjes. Heel zomers gekleed.
3: Maar ik pas toch volledig in het decor hier, niet?
2: Ik vind dat hem het bij het strand zo wat hoort. Zo en de zee op de achtergrond. En niet... de zee en de zon hier.
0: En sowieso genomineerd voor VRT Zomerhit. Dat is zoveel mogelijk stemmen proberen te ronselen liever. En er is een strategie bij Milk Inc.
3: Ze hebben een game gezet op onze website. Dus Milk Inc. Run heet dat ding. Een retro spelletje. En dat, als je dat uitspeelt, dan kun je een ticket winnen voor het Sportpaleis. Maar je wordt ook vriendelijk verzocht... om, als je wilt, te stemmen voor Radio 2 Zomer. Het is niet dat we verplichten, anders dat spelletje niet werkt, maar er zitten toch een paar hints in van stemmen op Zomer. Het is dat wel gedaan en dan we roepen op social media en we gaan nu op uw dak staan, zo biedt, hè?
0: Ja, zeker en vast hebben ze gedaan. Jongens toch. En de hele plein stond vol. Het was fenomenaal. Echt groot feest. Nu, Medicine, Music is my medicine. Dat is een lied met een boodschap.
3: Muziek is er altijd geweest. Hè. Dat is er in de moeilijke tijden, dat is in de goede tijden. Er is altijd muziek. Hè. En daarmee hebben we ook die single, die boodschap klopt echt wel bij ons. Weet je, zelfs als we maar één mens zouden kunnen helpen met ons liedje, dat hij even niet aan zijn miserie denkt, is het al geslaagd. Hè. Dat is zo simpel.
0: Ja, en qua medicijnenvoorraad, letterlijk, is Reggie blijkbaar ook goed voorzien?
3: Ik heb een koffertje, zeg maar, en daar kan ik eigenlijk mee overleven als er een ramp is ergens of zo. Ik heb altijd ook mijn reiskoffer bij, daar zit alles in. Qua medicatie, qua extra kleren, qua... Ik kan
2: met
3: nu naar de lucht...
2: ook windels.
3: Ja, ik heb alles. Onderbroeken, altijd, ik kan nu naar de luchthaven rijden en aan de andere kant van de wereld vliegen, altijd. Okay. Ik heb altijd zo'n standaard koffer met alles in.

0: Dat is zo hard een trend deze zomer. Berre, die zingt van Yesterday, Today, Tomorrow. Genomineerd voor VRT Zomerhit met dat lied. Tom Dice heb je met Dance Along Goodbye. En ook Céline Dion doet lustig mee met het drieluikje geven. Bonjour, pardon, merci. Het is 2 minuten voor 1:30. Naar Antwerpen aanschuiven op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk. 20 minuten file rijden. Door een defecte vrachtwagen zijn daar 2 rijstroken dicht. En op de E313 vanaf Massenhoven 10 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Gent 15 minuten bumperen tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En in Brussel is de Belliard-tunnel gesloten richting E40. Het gaat er moeizaam vanaf de kleine ring.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. LB.

0: Gorky en Anja. Over 24 uur staat ze hier. DJ Anja Daams neemt je vrolijk mee het weekend in. Ook wel Sporty Spice. Vorig weekend heeft ze hier nog aan muurklimmen gedaan. Die foto's check je op de socials van Radio 2, Instagram en Facebook. Nou ja, dat is hier werken dan in Blankenbergen. Zelfs Niels de Stadsbader rijdt hier op dit moment rond op een Billekar XXL samen met de fanfare. Indrukwekkend om dat allemaal te zien. En ook wel te horen.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.

0: Britse Natasha Bedingfield die zit nu in Canada, is daar een paar optredens aan het geven.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: En hier wordt er ondertussen gestemd, gestemd en nog eens gestemd. Zo hebben we het graag. Ilenka Buijs uit Lille, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ilenka, over 3 dagen dan gebeurt er iets heel belangrijks.
2: Ja.
0: Dan ben je jarig, Ilenka, wist je dat?
2: Ja, dat wist ik.
0: Welke mooie leeftijd vier je?
2: Ik word 16.
0: Ah, proficiat, nu al. Is er een Sweet 16 gepland?
2: Die is al gegeven.
0: Oh, dat is al gebeurd. Wat heb je gedaan?
2: Ik heb samen met een vriendin een groot feest gegeven.
0: Heerlijk toch? Vol een bak genoten, met vrienden en vriendinnen samen zijn, dat is heerlijk. Gelukkig kan je ook op elke leeftijd stemmen, als je maar overweg kan met VRT Max en weet op wie je wilt stemmen. Dat is bij jou klaar en duidelijk. Ilenka, deel jouw top 3 even met ons.
2: Op de 3e plek heb ik Meteor gezet. En dan Perre. En op de 1e plek natuurlijk Aaron en Zoe.
0: Waarom natuurlijk?
2: Aaron is gewoon heel lief en leuk en die maakt goede liedjes.
0: En Zoe neem je erbij, omdat die samen een duet vormen deze zomer.
2: Ja.
0: Zoiets dus. Uitstekende keuze, Ilenka. Ga je daarbij blijven of ga je zondag op andere genomineerden stemmen?
2: Ik denk wel dat hetzelfde gaat blijven.
0: Je denkt, je hebt nog een paar dagen de bedenktijd, maar weet dus, het kan, hè. Elke week opnieuw stemmen, die stemmen worden opgeteld en elke stem telt, ook die van jou, Ilenka. Officieel geregistreerd, dikke merci en fijne dag, hè. Dag, Ilenka.
2: Dankjewel.

De Dinkytoys. Out in the streets. Hier in de straten van Blankenbergen, zeker aan de pier, zijn ze volgens mij helemaal klaar voor een feestje. Voor de Polonaise, met het zand tussen de tenen, met de engelbewaarder.

Pet Shop Boys, Always On My Mind. En ik zeg dit zodat je het zeker niet vergeet. Want je hoort dan spreken over Radio Bene, de Red Pack Live in Concert, Best of Christmas, 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Ik kan me voorstellen dat je daar nu tijdens de hittegolfdagen nog niet echt mee bezig bent, met kerstballen en kerstliedjes. Pas op, het kan voor verkoeling in je hoofd zorgen, hè. Nu al die tickets reserveren voor een ongelooflijk mooi concert. Allerlaatste keer trouwens dat je de mooiste Red Pack Evergreens zo live kan horen daar in Antwerpen. De mevrouw hier voor mij met de pet op van M van Meteor, die heeft haar tickets al. Dat is fantastisch. Op het podium, toptalenten van bij ons. Helmut Lotti, Lies, Yannick Bovie, Kleinmans en Van Geel, Loredana en Barbara Dex. Barbara Dex gisteren nog bij ons. Fluo oranje t-shirt aan. Je zag en je hoorde haar van ver aankomen. Prachtige zangeres van bij ons toch. Dus, die tickets, die bestel je via Radio Bene op VRT Max. Dit hier, dit is Amy Winehouse.

Het was in de zomer, in juli. Nu bijna 15 jaar geleden dat ze stierf. Alcoholvergiftiging en heroïne en alle kapotmakerij. Amper 27 jaar, Amy Winehouse.

0: solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Ricci, citroen, net framboos. Bekijk.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
3: Bericht voor de fans van Meteor. Loop nog even naar de smeerpaal voor wat gratis zonnecrème. Dan zijn jullie zeker goed beschermd, want het optreden is pas om 16:30. En jullie staan hier al van 19:30.
4: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
5: 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Door het warme en droge weer van de afgelopen weken is vanaf nu in Vlaanderen code oranje van kracht voor droogte. Er komt nog geen verbod op het gebruik van drinkwater voor tuinen en zwembaden, maar de Vlaamse regering vraagt wel om spaarzaam te zijn om de watervoorraden te beschermen. Dat zegt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens van CD&V.
6: Er is vandaag nog geen concreet verbod opgelegd vanuit de droogtecommissie. Het wordt dag op dag gemonitord. De drinkwatervoorraden zijn nog voldoende aangevuld. Maar als de weersvoorspellingen blijven wat ze vandaag zijn, op lange periodes van droogte, ja, dan kan dat mogelijk ook aangepast worden. Daarom dat we ze echt blijven oproepen, aanmoedigen om zeer kritisch te kijken naar hoe ga je om met je drinkwater. Ga daar zeker niet je gazon mee sproeien.
5: In Deelse Stokkem in Limburg is de natuurbrand onder controle. Het vuur ontstond gisteravond. De brandweer was tot middernacht bezig met blussen. En vanochtend flakkerde het vuur weer op. Maar nu is de brand dus onder controle. Minstens 40 aren is verloren gegaan. Dat is ongeveer de helft van een voetbalveld. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Mogelijk is er sprake van brandstichting. De kustreddingsdienst roept ook opnieuw op om altijd te zwemmen in een bewaakte zone met redders. Gisteravond is een Fransman van 44 gestorven in Knokke-Heist omdat hij in een onbewaakte zone in zee in de problemen kwam. De stroming in zee is verraderlijk, zegt Anne Beun van de kustreddingsdienst.
7: Het zijn prachtige stranddagen, ongetwijfeld, maar aan de kust staat een stevig windje. Dat veroorzaakt ook een stevige branding en in combinatie met het springtij van de afgelopen dagen was het toch wel een zeer onstuimig. Zee. Dus iemand die minder goed kon zwemmen, kon zeer makkelijk in de problemen raken. En dat hebben onze redders eigenlijk ook wel gemerkt de voorbije week.
5: En in verschillende Oekraïnse steden protesteren honderden mensen tegen het geplande ontslag van de minister van Defensie, Fedorov. President Zelensky herschikt zijn regering en de minister van Defensie, die nog maar een half jaar minister is, zou moeten gaan. Hij is nogthans populair bij de Oekraïners omdat hij het leger moderniseert en hij het gezicht is van de succesvolle drone-aanvallen tegen Rusland. Journalist Hans-Jaap Melissen denkt dat een conflict met de legerleiding de aanleiding is voor zijn dreigend ontslag.
8: Er zijn spanningen geweest tussen de minister van Defensie en de legertop. Zeker de hoogste generaal Sirski, die ook volgens die mensen die aan het demonstreren zijn, eigenlijk staat voor een wat meer ouderwetse oorlog. Als je dan een minister van Defensie hebt die toch een ander plan wil trekken, dan kunnen daar spanningen ontstaan. Maar er zijn ook mensen die zeggen van ja, dit heeft ook met corruptie te maken en moeilijk zaken doen. Maar goed, dat weten we niet.
5: Het is zonnig en warm bij temperaturen tot 30 graden. Morgen start bewolkt, blijft wel droog. Na de middag meer zon bij nog 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel Sophie, we zijn weer helemaal mee. Bijna 2:03 op de Antwerpse ring richting Gent. Een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 10 minuten extra. De E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas door Werken. In Brussel is de Belliard-tunnel gesloten richting E40. Het gaat er moeizaam vanaf de Kleine Ring. En ook de Jubelpark en de Wettunnel zijn afgesloten.
9: Radio 2 Zomerhit Backstage.

Love in the First Degree van Bananarama. En het doet mij denken aan het fruitspel dat we hier deze zomer spelen. DJ Ann Rijmen die heeft wat zomerhits verfruit. Elk woord vervangen door een stuk fruit. En als jij kan raden wat het nummer is en wie het zingt, krijg je voor 100 euro fruit of 200 of 300 euro, hangt er vanaf. Als iemand het niet kan raden, ja, dan worden die centen gewoon opgeteld. Dus eigenlijk een koelkast vol watermeloen, kiwis, aardbeien, blauwe bessen. Dat is gewoon een feest, hè. Morgen voormiddag nieuwe kans vanaf 9 uur.

Rob de Nijs en zondag. Het is donderdag ondertussen en de fans staan klaar. Het is met bordjes, met tekeningen, met kussens, met petjes, met alles erop en eraan. Het is wachten. Nog heel eventjes op Joris Meteor.

0: Laat ons daar maar vanuit gaan. Ja, Billy Paul, Only the Strong Survive.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Hij is gearriveerd, Joris Meteor. Goedemiddag.
2: Helemaal goedemiddag, Kimmeke.
0: Het voorbije weekend overal in het land zijn er een beetje monden opengevallen, hebben ogen vol ongeloof naar elkaar gekeken en tegen elkaar gezegd, maar allez, hoe kan dat nu? Het stond in de kranten, Joris Meteor en Céline zijn uit elkaar. Kan, mag ik vragen hoe het met jou gaat?
2: Ja, dat kan. Hoe het met mij gaat, is een moeilijke periode. Maar ik heb geluk dat ik heel veel lieve, leuke mensen naast mij heb. Die er daarvoor zorgen dat ik hier mijn job goed kan komen doen. Vandaag ook weer voor al die fantastische mensen erbuiten. Dus ook dankjewel aan jullie om hier te staan.
0: Ja, dat moet jou vrolijk maken, deze dagen, Joris. Ja. Waar word je heel blij van op dit moment? Vertel het mij.
2: Waar word ik heel blij van op dit moment? Ja, dat is een hele goede vraag, Kim. Daar moet ik even over nadenken. Van op het podium staan eigenlijk. Dat geeft even een ander gevoel. Ja? Dus zometeen gaan wij hierboven, hè, op het podium staan.
0: Het zou wel zijn.
2: Dus ik ga zometeen even gelukkig zijn dan.
0: Hoe hard heb je nu muziek nodig?
2: Muziek. Iedereen heeft muziek nodig. Muziek is het belangrijkste in de wereld, in het leven. En dat verbindt mensen en dat geeft emoties weer. Dus muziek is het schoonste wat er is, Kim. Daarom ben jij radio-dj geworden.
0: Uiteraard.
2: Ah, voilà,
0: en om jou in mijn studio te krijgen natuurlijk.
2: Aha, dat kan ook natuurlijk.
0: Genomineerd zijn voor VRT Zomerhit, dat is een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid voor Joris Meteor de laatste jaren. En winnen, dat is nog iets anders.
2: Nee, dat is nog nooit gebeurd. En ik heb het vorig jaar ook gezegd, het gaat zo'n beetje het zwarte beestje van Meteor blijven. Denk ik. Het is wel een hele eer, want je zegt daar een waarschijnlijkheid.
0: Een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid.
2: Het is dus te moeilijk voor mij om dat te herhalen. Maar het is wel heel mooi om hier weer te mogen staan natuurlijk. Want het is toch elke keer weer een beetje spannend. Hè? Want we zijn er nog niet. Hè?
0: We zijn er nog niet.
2: Nog eens naar de laatste 10 gaan.
0: Er moet gestemd worden. Wordt er door de familie van Rossum gestemd?
2: Dat weet ik niet, dat hoop ik wel. Anders hebben we een soort van familiedrama, zou ik dan wel kunnen zeggen. Ik ga ze straks even in de app vragen of ze al gestemd hebben en of ze dat nog van plan zijn om te gaan doen.
0: Heb je zelf al stiekem gestemd op jezelf?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Dat is een optie, hè?
2: Is dat een optie? Is dat nodig? Zo van die fake accounts aanmaken?
0: Niet fake, gewoon. Ah. Joris van Rossum
2: stemt
0: op zichzelf.
2: Oké, dat kan ik
0: doen. En op twee anderen.
2: Dat ga ik zo meteen doen.
0: Maar ja, zoveel mogelijk stemmen binnenhalen, Joris. Maar dan moeten we hem natuurlijk eerst nog eens goed fileren. Die nooduitgang doen we straks.
3: Hallo, kus, het is uw rechteroor hier.
4: En hier uw linkeroor.
3: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
4: Wat blief?
3: Zie je het wel?
4: Oh, amai, dat is ampetant.
3: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
4: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
3: Wat?
4: Aan halve prijs.
3: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
4: Wat blief?
3: Bij Hans.
4: Ja, ja, het kan anders.
5: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
6: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil. Ook online met Fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag. Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solden op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
7: Joepie! Mini Europa is open! Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
8: Mini Europa, Mini Europa, dat is reuze!
9: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
7: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Radio 2.
11: Radio 2.

0: Ja, na een break-up voelen de meeste liedjes dan ook zo fout, hè.
1: Allee.
0: It's a man without a woman, what's a woman without... Gelukkig is er de nooduitgang, Joris Majoor.
2: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Natuurlijk, mensen beginnen dan wel ook mee na te denken. Ingrid van Zandvliet uit Schilde stuurt hier net via de Radio 2-app door. Heb je nooduitgang geschreven na de breuk?
1: Oeh, mannetjes. Nee, nooduitgang bestond eigenlijk al langer. Want nooduitgang is eigenlijk geschreven... niet per se voor mij, of wel door mij, maar vooral vanuit de gedachtegang. Omdat ik toen ergens hoorde dat er mensen zijn die effectief ziekelijk op zoek zijn fysiek naar een nooduitgang overal. In een vliegtuig, ergens in een zaal of zo. Ik dacht, oh, dat is interessant, dat wist ik dus niet. Dat mensen daar altijd panisch voor.
0: Doe je dat zelf ook?
1: Nee, dat eigenlijk niet. Maar wat ik dan wel herken, is wel dat je als mens soms op een plaats bent of zo en je voelt je dan niet goed, dat je kopje in de grond... muren omhoog en je zoekt eigenlijk de weg om weg te gaan. Stel nu dat je hebt een woordwisseling met iemand of een discussie, dat je die mensen een beetje ontwijkt, dus dan ga je ook zoeken naar een nooduitgang. Maar nog veel erger, er zijn dus mensen die dagdagelijks worden, die dagdagelijks worden geconfronteerd met hun interne zoektocht naar effectief de nooduitgang. Dat wordt nu heel donker, maar uit het leven. Dus heb ik ook mensen gekend, helaas. En die worden daar elke dag mee geconfronteerd. Dus wat is er nu in het liedje Nooduitgang? Zitten in de bridge, hè, het tussenstukje. Daar wordt het eigenlijk hoopvol. Want daar zing ik eigenlijk van... er zijn wel mensen die u heel graag hebben. En wie weet, dat denk ik altijd, de mensen die donkere gedachten hebben, zouden die beseffen dat er mensen zijn waarvoor zij de nooduitgang zijn. Stel nu, een hele goede vriend van mij was voor ons in de vriendengroep de nooduitgang. Daar gingen we naartoe om ons te amuseren en daar belden we wel eens mee. Maar zou hij dat effectief beseft hebben voordat hij... uit het leven is gestapt. Dus ik denk gewoon dat we allemaal heel lief moeten zijn voor elkaar. Elkaar eens goed vastpakken en durven zeggen dat we elkaar graag zien.
0: Ja, want het is een zomerhit, maar niet heel typisch. Hè. Het is niet zon, zee, strand, hoi, piepelooi. Het is gewoon heel veel drama dat erin zit.
1: Maar dus wel, de key is wel de hoop voor mij. Ik hoop dat de mensen elkaar dat toch eens meer gaan zeggen van, hey, ik zie u graag om die en die redenen, elkaar een complimentje geven en elkaar eens goed vastpakken.
0: En wel, ik zie u graag, Joris Meteor. Je ziet er goed uit. Ik ben heel blij dat je hier bent vandaag in Blankenbergen. En ja, het is wat je zegt, hè. Om in het vliegtuig bij een nooduitgang te mogen zitten, moet je extra betalen. Stemmen op de nooduitgang via VRT Max, dat is helemaal gratis. En je maakt er Joris Meteor zo blij mee.
1: Heel
0: en straks om 3:30, helemaal live hier bij Radio 2 aan Zee. Dat wordt een feestje, sowieso.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan. Nu zit ik gevangen.

0: komen veel hartjes binnen voor Joris Meteor via ons Radio 2-app. Sophie Peters uit Kanthout zegt ook: Joris, toch veel sterkte. Ik heb het ook lastig. En Linda van Uitert, prachtig lied, Joris. Ik ben Nederlands, ik woon daar ook. Muziek vind ik zo mooi met die violen. Ik zet het keihard op als het voorbij komt. En iedere week stem ik op jou. Als je zelf nood hebt aan een nooduitgang, iemand die naar je luistert, kan je altijd terecht bij Teleonthaal op het gratis nummer 106. 2:30 op de Antwerpse ring richting Gent. Een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Elders op de snelweg enkel lichte vertragingen. In Brussel is de Belliard-tunnel gesloten richting E40. Het gaat er moeizaam vanaf de kleine ring. Ook de Jubelpark en de Wettunnel zijn afgesloten.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

Hot Chocolate en Girl Crazy. Ik denk dat ze hier in ons Radio 2 Ballenbad op dit moment ook op zoek zijn naar de nooduitgang. Ik zie er zo'n kleine zo. Geweldig. Meteor komt trouwens ook naar de eerste opname van de tv-show van VRT Zomerhit. 28 juli is dat. De hele lijst artiesten, volledige line-up, check je op VRT Max. Want het zijn er wel wat. En wie ook komt overgevlogen of overgezwommen, is deze Brit John Newman. Die staat dus mee op podium van VRT Zomerhit 28 juli.

0: zondag op Radio 2.
1: Peter van der Veire en de Zandloper met Wesley Sonck.
2: Dat klinkt een beetje dikke nekkerig, moet ik zeggen. Maar ik was toen al beter dan de helft van de ploeg die daar speelde. Ik ben blij dat ik niet zoals alle voetballers ben.
3: Hoeveel lieven heb je gehad?
2: Kun je ze op één hand tellen?
3: 5.
2: Misschien nog minder.
3: Is het waar?
2: Ja.
3: Tevreden over je carrière?
2: Ja en nee.
3: Oei.
2: Ja, omdat ik denk dat er nog meer in zat.
0: Peter van de Veire en de Zandloper.
1: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max. Deze week kom je bij Spar voor...
4: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams. Elke dag, bel voor twee. Radio 2.
7: De eer.

Ook weer een drukke zomer, hè, voor Willy. Iets verderop in Middelkerken, hard aan het werken. Mooi om te zien nog altijd. En ondertussen in het Radio 2 Ballenbad, ja, wordt er gedoken. Ik zie kopjes ondergaan, niet bovenkomen. Er wordt met ballen gesmeten in de hoop van toch maar iets te vinden. Klein, fijn cadeautje kan het opleveren. Dus kom dat zeker uit. Probeer je gratis ijsje. Kan je hier ook elke dag winnen, als je reflexen goed zijn. Kom dat ook maar testen.

0: van een uitstekend jaar 1978. Chic, I want your love. Ja, en Bart Kael, die wil gewoon zoveel mogelijk stemmen.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Geef deze Sheryl Crow een gitaar in haar handen en ze is content. 64 ondertussen. Ze vliegt morgen van Canada naar Amerika. Bijna elke dag treedt ze daarop. Chicago, New York. Ze is nog niet aan haar pensioen aan het denken. Zoveel is duidelijk. Zon, zee, zand en zomerhits. Daar doen wij het mee deze zomer. En dat blijft toch echt hele goede formule.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Ans in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.

0: Elke dag telt voor twee.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Veel meer.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Ad in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: Cinepus, de rommelmarkt van Cine. Meer dan 500 professionele antiquairs, brocanteurs en verzamelaars in de Cine Expo. Maar ook een mooie antiekbeurs. Cinepus van 17 tot 19 juli. Meer info, cineexpo.be. Cine Expo, dichter bij dan
1: je denkt. Ketnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be. Ketnet stelt voor het gloednieuwe Like Me-assortiment.
2: Wow!
1: Een dekbedovertrek, brooddozen, pennenzakken, mappen en nog veel meer.
2: Oh my god, zo mooi!
1: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me-spullen in huis?
7: Dankjewel voor de tip! Want ik
1: ben Like Me. Nu overal verkrijgbaar.
7: Hey, hallo allemaal!
6: Ketnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
10: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
11: Nog een half uur, maar 30 minuten kunnen lang duren. Zeker voor de fans van Meteor die er al zo lang staan te wachten. Het is bijna...

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In het gemeentehuis van Alken in Limburg liggen sinds vandaag rouwregisters voor de vier mannen van een Alkens metaalbedrijf die omkwamen bij de zware brand in het Oxygebouw in Brussel. Het gaat om een van de zaakvoerders, een man van 46 en drie personeelsleden van 44, 36 en 23 jaar oud. Heel wat mensen zijn al iets in de rouwregisters gaan schrijven.
1: Eén daarvan was mijn buurman. En voor mij is het gewoon heel erg het gevoel van dat de goede mensen het eerst gaan. Een beetje het onrechtvaardigheidsgevoel. Ja, en dat greep natuurlijk aan.
2: Ik heb ook in de liften gezeten gehad. Want die maakte onderdelen van mij. Ik kan het moeilijk geloven wat er gebeurd is. Volgens mij is de lift nooit in orde geweest. Want anders kan dat normaal niet gebeuren. En dan zou ik nog iets willen schrijven aan Flip, zijn compagnon. Hij de moed moet hebben om verder te gaan.
0: Zaterdag is er ook nog een stille waken in Alken om de slachtoffers te herdenken. De grote containerterminal aan het deurgangdok mag nog niet volledig heropstarten, dat meldt de haven van Antwerpen. Eergisteren ontsnapte daar een giftige stof en 150 mensen moesten door het inademen van giftige gassen even naar het ziekenhuis. Intussen is iedereen wel opnieuw naar huis. De luchtkwaliteit werd vandaag gemeten en die kwaliteit is nog niet zoals het hoort. Daarom blijft de veiligheidszone van kracht en blijft een deel van de terminal dus dicht. Voor de rest verloopt alles vandaag wel weer normaal in de Waaslandhaven. In Deelse Stokkum in Limburg is de natuurbrand onder controle. Er is wel 40 aren natuur verloren gegaan. Dat is ongeveer de helft van een voetbalveld. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Mogelijk is er sprake van brandstichting. En de kustreddingsdienst roept opnieuw op om altijd te zwemmen in een bewaakte zone met redders. Gisteravond is een Fransman van 44 gestorven in Knokke-Heist omdat hij in een onbewaakte zone in zee in de problemen kwam. Door de wind is de stroming op zee verraderd, zegt Anne Beun van de kustreddingsdienst.
3: Het zijn prachtige stranddagen, ongetwijfeld, maar aan de kust staat een stevig windje. Dat veroorzaakt ook een stevige branding en in combinatie met het springtij van de afgelopen dagen was het toch wel een zeer onstuimige zee. Dus iemand die minder goed kon zwemmen, kon zeer makkelijk in de problemen raken. En dat hebben onze redders eigenlijk ook wel gemerkt de voorbije week.
0: Het is opnieuw een zonnige zomerse dag bij temperatuur tot 30 graden. Morgen ietsje frisser, dan halen we nog 28 graden in het centrum. De dag start dan ook met wolken, maar na de middag opnieuw volop zon. Vanaf zaterdag minder warm, dan halen we zo'n 22 graden in het centrum. En wolken en opklaringen wisselen elkaar dan af. Meer op vrtnieuws.be.
4: Bijna 3/3 op de Antwerpse ring richting Gent. 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel richting Nederland. 15 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Het gaat traag. Richting Antwerpen op de E17 bij de Werken in Sint-Niklaas. Is ook hinder op de E40 richting Gent bij Aalter door een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. In Brussel staat een defect voertuig aan de uitrit van de Kruittuintunnel richting Zuid op de rechterrijstrook en elders op de snelweg enkel nog wat lichte vertragingen.
5: Natuursteen, parket in Permo.
6: VRT Zomerhit. Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Oh ja, ja, ja. K3, Hanne, Julia en Klaasje die weer helemaal terug is. En de fans vinden het heerlijk. Klaasje is queen, stond hier op een bordje.
1: Okay.
0: Als ze hier geweest zijn. Oh, waar zijn de meteoorbordjes?
2: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Het mankeert er niet aan, hè, Joris. Je ziet de patches, je ziet de t-shirts, de tekeningen. Het is toch fantastisch om te zien.
1: Het is hartverwarmend. Ik zie ook kussens, zie ik. Ja. Dus dat zijn mensen die zo meteen tijdens het concert van Meteor gaan slapen op een kussen van mezelf.
0: Ja, ik weet niet of dat echt tijdens het concert gaat zijn, maar vooral ervoor en daarna, denk ik. En ze pakt dat kussen zo vast alsof ze zelf vast heeft. Het is gewoon om te zien. 19:30 stonden de eerste fans hier al, hè, vanmorgen.
1: Echt? Dat is voor jou dan?
0: Nee, daar.
1: 19:30.
0: Voor jou, nu.
1: Ja, mannetje. Goh. Ja, ik zou zeggen, heel lief. Heel lief zelfs.
0: Te lief.
1: Of
0: misschien
1: zot.
0: Ook wel. Zot, zeg dat vooral. De volgende vraag, beste Joris, die bepaal je zelf. Die komt uit onze Radio 2 ballenbak gerold. Fijn. Je kent de formule, je hebt het muntje.
1: Altijd fijn, ja.
0: Er is een gleuf.
1: Er is een gleuf en een muntje. Dan,
0: en dan weten we wat je moet doen.
1: Huppakee.
0: Dat is draaien.
1: Goh.
0: Met die geweldige spierballen van jou lukt dat als geen ander.
1: Ja, nog een beetje een handigheidje hier. Ja, oké. Okay. Ik leg de micro heel even neer.
0: Dat is goed.
3: Ik open.
0: Het balkje wordt geopend. De vraag wordt opengerold. En daar komt uit...
1: Allee.
0: Oei.
1: Ja, dan kan ik je een andere vraag stellen. Heb je ooit een liefdesbrief geschreven en naar wie? Ja, dat heb ik ooit al gedaan. In het vijfde of zesde studiejaar. Dan moest ik een liefdesbrief schrijven. Dat was toen naar een zekere Marieke. En, ik kan
0: handgeschreven?
1: Amai, dat zal alles niet zijn. Handgeschreven. Mama en mijn papa die vonden die brieven aan. En ik durf te wedden dat ze die brieven nog hebben van toen. Dus zesde leerjaar. En ik schreef graag. En ik schrijf blijkbaar ook goed. Dus die brieven...
0: Duidelijk. Mooi handschrift.
1: Nu misschien... Dat weet ik eigenlijk niet gewoon. Maar ik bedoel goed van woordgebruik en zo. Hè. Maar ja, lang verhaal kort. Ik weet dat ik bij James the Musical zat een paar jaar geleden. En daar hebben ze die liefdesbrieven nog eens laten zien. Ja.
0: Dus je hebt die nooit afgegeven aan Marieke?
1: Jawel. Dus dat waren dan de brieven die ik gekregen had van Marieke, teruggekregen had. Begrijp je? Dus je stuurt een brief...
0: En je krijgt er in het beste geval een terug.
1: Je geeft hem op school af en je krijgt er hopelijk een terug. Ja.
0: Maar dat was alleen dan? Later is dat niet meer? Je schrijft nu geen briefjes meer?
1: Alleen, ik zing nu. Ik maak liedjes nu.
0: Voilà, het is dat. Ook goed, hè. Voilà. Radio 2.

0: Daryl Hall en John Oates.
1: Oh, Oates. Rich girl. Het werd al Oates. Rich. Oates. Ja.
2: Radio 3, zomerhit
1: backstage. Bijna, ja.
0: Rijk is relatief, wou ik zeggen. Goede gezondheid, dat is een grote rijkdom.
2: Dat denk ik wel, ja. Dat geloof ik, om te bevestigen, ja.
0: En qua gezondheid zit dat wel, snor, allemaal.
2: Gezond? Ja, maar ik ben ook wel gezond, hè.
0: Voilà.
2: Eet ik goed en iets minder nu, maar ik eet gezond.
0: Heel belangrijk. Ik wil heel graag het berichtje van Mario Lecluize uit Roeselare voorlezen. Heeft dat via de Radio 2-app doorgestuurd. Ik herinner me nog het eerste optreden van Joris bij Radio 2 aan Zee. Het programma heette toen Plage Préféré. Ja. Werd uitgezonden vanuit een caravan. Ja. Joris was toen nog heel jong, oogde een stuk minder stoer dan vandaag. Ja. En achter ons stonden zijn zus Lies en nog twee andere jonge vrouwen toe te kijken. Intussen heeft hij een prachtige carrière uitgebouwd. Mooi om te zien hoe ver hij het geschopt heeft.
2: Dat doet mij eigenlijk echt iets. Dat is 10 jaar geleden ondertussen. Hè. Dat is bijna 10 jaar geleden. Het is ongelooflijk. En het is allemaal begonnen daar. Ja. Plage Préféré was de eerste keer dat ik op de radio mocht gaan zingen met jou, Kimmeke.
0: Bloednerveus.
2: Onderweg 3 keer moeten stoppen om toch wel een grote boodschap te doen. Dagen niet geslapen. Daarvoor, ja, ik was toen echt zo zenuwachtig.
0: Gelukkig, veel verschil met nu is er niet meer.
2: Gelukkig is dat wel echt voorbij. Die stress is zo goed. Dus dat, maar dat is heel lief dat, en heel tof ook. Dat
0: ja, Mario,
2: want dat kunnen weinig mensen zeggen dat ze daarbij waren. Want er was niet zo heel veel volk toen, hoor. Nee, ik heb geen. Er waren maar de tientallen mensen.
0: Er is nu wat meer volk.
2: Nu wel, ja. Nu
0: maar vooral ook, we zijn bijna 10 jaar later. Ja. En volgend jaar gaat dat uitgebreid gevierd worden. Hè?
2: Ja. Ja, op 5 mei 2027. Het lijkt nog ver. Maar lieve mensen, dat is dus totaal niet ver.
0: Volgens mij zijn er al mensen die wat tickets hebben.
2: Ik mag het hopen, ja. Want het is niet meer zo lang. 5 mei 2027 vieren wij 10 jaar Meteor. Ja. Dat is dus 5 mei. 10 jaar geleden kwam de eerste single Ik hou van jou uit. Daarom dat we het dan op 5 mei doen.
0: Weet je er al iets over? Ik bedoel, kan je er al iets over vertellen?
2: Ja, ik ben een redelijk open boekje, maar ik... Nee, we zijn er nog niet mee bezig eigenlijk, oprecht. Het is nu nog even heel druk. Er zijn al wel ideeën in mijn hoofd natuurlijk. Hè.
0: Wat is het zotste idee in uw hoofd?
2: Het zotste idee? Ja, het zotste idee is eigenlijk gewoon een specifieke gast of gasten die ik daar heel graag bij wil hebben.
0: Nou, wie denk je dan?
2: Ja, dat kan ik natuurlijk niet zeggen, lieve schat. Want dan gaan we dat allemaal...
0: Eerste letter?
2: Misschien komt dat niet. Nee. Nee, want dat is maar een gedachte. Maar het zotste. Ik hou niet zo van... Mega zot of zo, niet door die zaal vliegen en al die dingen, maar ik wil gewoon met mijn band daar één dag keihard knallen en alle grootste songs die we hebben droppen daar en misschien ook weer wel een nieuw liedje, wie weet.
0: Tegen dan.
2: Ha?
0: Ja, zeg,
2: dat
0: tegen
2: dus,
0: 5 mei, misschien wel 2 of 3 ja, maar nieuwe liedjes.
2: Misschien wordt daar dan juist een nieuw liedje gedropt. Hè. Vorige keer dat we in het Sportpaleis stonden,
0: ja, zo.
2: Speelden we Niet Nodig voor het eerst met Fleming. Ja. En wie weet komt daar nu ook wel iemand anders. Hoop ik.
0: Kunnen zingen, kunnen optreden, mensen gelukkig kunnen maken. Dat doe je, Joris. Ga je zo meteen ook doen. Dadelijk op ons dak. Wat is het plan? Want daar kan je niet alles zingen.
2: Het plan. We gaan 4 liedjes spelen. Dat zal zijn Dit is wat mijn mama zei. Dat kennen de mensen. Dat zal zijn Niet Nodig. Wel Nodig. We gaan dat wel brengen. Nooduitgang, ons nieuw liedje. En dan als laatste sluiten we af met Laat ons een bloem.
0: Ah, ja. En je kan het allemaal volgen. 4:30 VRT Max en de fans hier in Blankenbergen.
2: Dat is
0: veel
2: nu
0: plezier. Ja, gaat u maar klaarmaken.
2: Oké, ik zin er weg.

0: Rihanna, please don't stop the music. Zijn we effectief niet van plan, nooit. Ondertussen zie ik een mooi bordje. Meteor, voor altijd onze winnaar. Het is prachtig. De fans zijn gelukkig en verheugen zich natuurlijk op dat optreden straks om 16:30.
1: De grootste Belgische evergreens.
2: En vlug.
3: Want dinsdag vieren we onze nationale feestdag met de beste muziek uit ons land.
1: Radio BNE, Belgische 40.
3: Stem nu op jouw favoriet.

0: nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Wat was dat?
3: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op deLijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy!
3: Voorwaarden op deLijze.be/superplus. DeLijze, mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
4: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
5: De genomineerden, die zijn er al.
4: Nu nog de zomerhit.
5: Wie wint VRT Zomerhit?
4: Dat bepaal jij.
5: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
6: Het is pas echt zomer met...

Diana Ross, My Old Piano, krakende karren, rijden het langste, dat vooral. Hier aan de zee, dat is gezonde zeelucht, dat is een instant verjongingskuur. Eergisteren nog met K3, Like Me op het podium. En vandaag extra jodium in je oren met Joris Meteor, wordt sowieso heel fijn. En ook volgende week, dinsdag, ik schat wel wat gierende hormonen voor de studio hier op de pier. Voor Berre, 21 juli, dat is zwart, geel, rood en Berre in Blankenbergen.

0: James Bay. Holbeck the River. Wie spreekt er over een rivier als de Noordzee naast je ligt? Mooiste werkplek van de zomer hebben we hier toch echt wel in Blankenbergen. Fantastisch. Dadelijk Meteor live op het podium. En jij kijkt sowieso mee ook via VRT Max. Daar is het allemaal te doen. 4:30 op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 15 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. In Antwerpen-West is de linkerrijstrook afgesloten door een ongeval. En elders op de snelweg enkel lichte vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

Madison Avenue, Don't Call Me Baby. Ondertussen staat Meteor op het podium. Hij staat er niet alleen en wordt geflankeerd door zijn zus Lisa van Rossum. En ook Michael Asnot is erbij.

0: Joris maakt er een echt feest van. Je kan ook alles meevolgen natuurlijk via VRT Max.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend. Richie.
4: Mannekes.
5: Pompi.
4: Morgen.
5: Is Gamma open tot 8:00 s'avonds.
4: En het is nog nee tegen BTW.
5: Weten we.
4: Maar niet voor iedereen, hè.
5: Weten we.
4: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
5: Weten we.
4: Waar gaan we dus naartoe morgen?
6: Naar Gamma.
4: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
5: Weten we.
7: Gamma. Morgen is Gamma open tot 20:00 en van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Auto World Brussels presenteert Icons of the 90s. Sta oog in oog met legendarische wagens zoals de Ferrari F50, de Lamborghini Diablo of de Honda NSX. En beleef de jaren 90 in een unieke expo vol verhalen en beleving voor jong en oud. Icons of the 90s. Nog tot en met 6 september in Auto World Brussels. Info en tickets op autoworld.be. Samen met Radio 2.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
4: Een Dolvi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
4: Dolvi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

Juan Luis Guerra en de Burbujas de Amor. Meteor is ondertussen aan lied nummer 3 bezig. Dit is wat mijn mama zei, niet nodig, hebben ze al gebracht. Ja, die nooduitgang. Nancy Embrecht zegt, er zijn altijd mensen die er voor je zijn. Tijd maken om te luisteren naar elkaar is het mooiste cadeau. En ook Sabine van de Wallen zegt, het klopt wat Meteor zegt. Als ik ergens ben, dan zoek ik ook die nooduitgang liever direct. Of ik probeer niet ver van de uitgang te staan. Zo klinkt het hier in Blanke.

0: zebra. Hilde die zegt hier nog, amai, precies veel volk voor de Joris. Je moogt geloven, Hilde. Lijntje staat hier goed vol.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

0: Hoeve Fanek, Mad About You. Ja, het concert is hier net afgelopen van Meteor. Prachtig live gezongen stuurt Linda van Uitert nog door. Wendy van der Varen, die denkt vooral al aan volgende week woensdag. Onze Niels is back, Niels de stadsbader. Ja, en hoe enorm trots op hem. Voor mij verdient hij de zomerhit. Dus Wendy zal er zeker bij zijn woensdag. En ook Hanne Maas, die vergeet al wat er hier vandaag gebeurd is. Wij kijken vooral uit naar maandag, naar Herbert. Eerlijk gezegd, ik kijk uit naar wat er na 4 uur in je radio komt. Dat is de enige echte DJ David van Oudeghem. Hij staat hier klaar. En hij is er klaar voor, David?
1: Absoluut.
0: Ah, voilà.
2: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
3: Wow, de grootste schommel van de wereld.
4: En een avonturenparcours.
2: En natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde. Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
5: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Go, go, go naar Impermo. Nu soldeert op -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
9: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
10: Je moet even tegen de wind opboksen als je de dijk opklimt. Maar eens hier bij ons, ja, dan zit je pas echt in een wervelwind. Of zal ik het een meteorenstorm noemen? Ja, wat was dat, zeg daarnet. Nu eens horen wat Sophie nog weet.
11: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een Brusselse politieinspecteur is veroordeeld tot 3 jaar cel met uitstel omdat hij cocaïne gebruikte tijdens zijn dienst. Hij werd in februari betrapt nadat hij cocaïne had gesnoven in de toiletten van het commissariaat. De rechtbank oordeelde ook dat hij schuldig is aan de diefstal van €525 uit een van de kluizen. De agent is op dit moment geschorst en mag 5 jaar lang geen openbaar ambt uitoefenen. Hij moet zich ook laten begeleiden voor zijn drugsprobleem. Mobiliteitsorganisatie Touring merkt dat er tijdens de eerste 2 weken van de zomervakantie veel meer mensen pech hebben met de auto. Het gaat vooral om batterijproblemen of problemen met de koeling en de airco. De stijging komt volgens Touring vooral omdat meer mensen kiezen voor een vakantie dicht bij huis en door de hitte, zegt woordvoerder Danny Smagge.
12: Er zijn nog heel veel mensen die kiezen voor de auto omdat ze in de buurlanden blijven of in eigen land blijven. En de auto wordt ook nog altijd beschouwd als een flexibel middel om te kunnen schakelen wanneer dat er bijvoorbeeld iets gebeurt in het buitenland of in het land van bestemming. Dus heel wat mensen kiezen voor de auto. Maar nu door de uitzonderlijke hitte die we kennen, zien we natuurlijk dat ook de pannes navenant stijgen.
11: Het aantal oproepen voor medische bijstand daalde. In Italië is de CEO van het bedrijf dat verantwoordelijk was voor het beheer en het onderhoud van de ingestorte brug in Genua veroordeeld tot 12 jaar cel. Die brug stortte 8 jaar geleden in na hevige regen en 43 mensen kwamen toen om het leven. Dat waren vooral mensen die net over de brug reden die naar beneden viel. Achteraf bleek er fouten in het ontwerp van de brug te zitten, maar vooral de brug was zeker ook te weinig gecontroleerd en onderhouden. 57 mensen werden daarvoor aangeklaagd. De CEO van de beheerder krijgt nu 12 jaar cel. En in de Ronde van Frankrijk trekt het peloton vandaag door de Bourgogne. De aankomst van de 12e rit ligt in Chalon-sur-Saône. Christophe van der Goor, het is een rit voor de sprinters vandaag, hè?
13: Ja, normaal gezien wel, hè, want we zitten op 66 kilometer van de streep. 4 man aan de leiding, zoals het dan traditioneel gaat. Maar amper 40 seconden krijgen zij, niet de grootste namen die vooraan zitten. Wel die in het peloton, met name de sprintersploegen die het verkeer regelen. In dienst van hun sprinters voor Tim Merlier, voor Jasper Philipsen, William Girmay, Mats Pedersen en Olaf Kooi. Nog 65 kilometer op deze wegen richting Chalon-sur-Saône.
11: Dankjewel, Christophe. We krijgen wat meer wolken vanavond bij temperaturen van 8 tot 20 graden. Morgen start ook bewolkt. In de namiddag opnieuw volop zon bij nog 28 graden in het centrum. Vanaf zaterdag minder warm, dan halen we nog 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2 aan zee.
14: David van Oottegem.
10: Of je nu op weg bent naar huis, naar de camping, naar een barbecue of gewoon naar de supermarkt. Fijn dat je weer een stukje met ons meesurft. Welkom van aan de zee hier.

0: Directe telefoonlijn tussen Phil Collins en Jesus. Je hoorde Genesis hier. Mooie start van Radio 2 aan Zee. Voor de komende 4 uur zitten we hier samen met Mona van het Verkeer voor de files. Mona.
1: Ja, en er staat een file op de E40 richting kust. 20 minuten sta je daar in de file tussen Erpenmeren en Wetteren. Komt door een defecte vrachtwagen rechts. Maak daar dus zeker een reddingstrook. Hou ook rekening met een kijkfile. Een ongeval op de E17 richting Kortrijk bij Kortrijk-Zuid. Daar is de weg gedeeltelijk versperd. Richting Antwerpen, hinder op de E17 bij de werken in Sint-Niklaas. Verderop bij Haastonk is een ongeval gebeurd rechts. Op de Antwerpsring naar Nederland verlies je 15 minuten. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroveren en Borgerhout. In Antwerpen-West is ook de linkerrijstrook dicht door een ongeval en verder op de snelweg enkel kleine vertragingen.
0: En ik ben blij dat dit nieuws ver van ons af is, maar blijkbaar wordt Amerika geteisterd door een uitbraak van wijdverspreide explosieve diarree.
1: Oei.
0: Sorry, ik mag er eigenlijk niet mee lachen, want er zijn duizenden mensen ziek in meer dan 30 staten en de exacte bron is nog onbekend. Ook de manier waarop de parasiet zich verspreidt is nog onduidelijk, want het gaat blijkbaar om een darmparasiet, Cysclospora. Doorgaans komt die via besmet voedsel of drinkwater in het menselijk lichaam terecht. Of een ballenbad. Een ballenbad, dat kan ook. Nu zie ik al die kinderen hier kijken. Oh nee, toch niet een Radio 2 ballenbad. Nee, een Radio 2 ballenbad is zuiver. Daar is nog niks, voorlopig nog geen parasieten in. Maar goed, super moeilijk te bepalen daar wat die plotse uitbraak nu net heeft veroorzaakt. Want er zit blijkbaar 2 weken tussen besmetting en de eerste klachten. Dus ja, weet jij nog wat je 2 weken geleden juist gegeten hebt, Mona?
1: Ah, ja. Moeilijk.
0: Dat is moeilijk. Ja. Dat is echt een naald in een hooiberg. Maar goed, ver van ons bed. En gelukkig hebben wij hier alleen een explosie van zomerhits te melden in Blankenbergen. Die beginnen zich ook wel wijd te verspreiden en erg besmettelijk, hoor.

Ja. Liever dat het vocht er daaruit komt dan ergens anders. Wim uit Leuven, die heeft het ook gehoord van die explosieve diarree. En doet hem denken aan een aflevering van South Park. Hij zegt, komt er nu een voorspelling weer uit van South Park? Van de aflevering The Brown Noise namelijk.

Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Ik ben daarnet backstage getuige geweest van een shirtwissel van Meteor. Joris trok zijn bezweten t-shirt uit om een fris exemplaar aan te doen vlak voor mijn ogen. Ik kan je vertellen, mijn middag kan al niet meer stuk. Ja, die heeft in de fitness gezeten hoor. Kan ik je garanderen. Radio 2 aan zee tot 8 uur vanavond. Met Murray Head nu. One Night in Bangkok. En wat is daar allemaal gebeurd? Bangkok.

0: moeilijk om gedisciplineerd te blijven en aan al die verleidingen van de stad te weerstaan in Bangkok. Daarover gaat dit nummer van Murray Head.
1: Komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort. Deze week kom je bij Spar voor...
2: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
4: Deze radio...
5: Go Yellow!
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
6: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: De grootste hits van de zomer, die proef je bij De Lijze.
3: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
4: Zeker, jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
5: Pas opgestaan.
4: ...al direct weer in slaap valt.
5: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
4: En maar kwijlen op zijn kostuum.
5: Ja, is dat normaal?
4: Nee.
5: Want slapen doet je in je bed.
4: Het is bedtijd.
5: Echt waar.
4: Tijd voor een Sleep Life bed.
6: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapkomst.

soms denk ik dat dat over het Koninkrijk België gaat, dat Kingdom of Fear. Hey, wat je toch allemaal hoort, pas op met zwemmen, pas op met vuur, pas op om niet te verbranden. Pas op met speelgoed, dat ruikt naar chemische problemen.

0: Pas op voor David, stuurt Alain hier nog uit Sint-Niklaas. Ja, dat was ik nog vergeten, inderdaad. Het grootste gevaar staat hier achter de microfoon. Je kan ons komen bezichtigen of bewonderen, foto's nemen op de pier in Blankenbergen. Let me entertain you, zou Robbie Williams ook gezongen kunnen hebben. Maar het was Millennium in dit geval, ook een goed nummer.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
2: Want het is 16:30. Goedemiddag, VRT Nieuws uit Vlaams, Brabant en Brussel met Jeroen Guns. In Leuven krijgen meer dan 9300 studentenkoten en studio's deze zomer een nieuw kotlabel. Aan koten die gecontroleerd zijn op onder meer brandveiligheid en woonkwaliteit hangt nu nog een blauw of groen bordje aan de gevel. Je ziet ze zo wat overal in Leuven. Die worden nu vervangen door één Vlaams kotlabel, zegt schepen Lies Corneille.
3: Het is eigenlijk zo dat wij met Leuven eigenlijk dat idee van dat kotlabel hebben uitgevonden en al meer dan 10 jaar uitvoert. Een aantal jaar geleden heeft Vlaanderen bedacht, wij willen dat eigenlijk ook, we willen dat voor heel Vlaanderen. En dan mogen de lokale kotlabels eigenlijk niet meer bestaan.
2: Een politieinspecteur van de zone Brussel-West is veroordeeld tot 3 jaar gevangenis met uitstel omdat hij cocaïne had gebruikt op het toilet van het commissariaat in Molenbeek. Hij werd daar betrapt door een collega. De man, een twintiger, had ook €525 gestolen uit de kluis in het commissariaat. Naast de voorwaardelijke celstraf mag de man ook 5 jaar lang geen openbaar ambt uitoefenen en moet hij zich laten begeleiden voor zijn druggebruik. Ruim 1 op de 4 middelbare scholieren in Brussel hebben zich het afgelopen schooljaar bezondigd aan problematisch schoolverzuim. Dat betekent dat ze meer dan 9 halve dagen ongewettigd afwezig waren. Dat blijkt uit cijfers van het Brusselse Instituut voor Statistiek en Analyse. Daarnaast verlaat bijna 1 op de 5 Brusselse jongeren het secundair onderwijs zonder diploma. Het schoolverzuim en de vroegtijdige uitval liggen het hoogst in de armere gemeenten in het noorden en het westen van het gewest. Het natuurgebied Grootbroek in Huldenberg zal er binnenkort weer uitzien zoals 100 jaar geleden. In de tweede helft van vorige eeuw werden daar visvijvers aangelegd, maar we willen er opnieuw een moerassig gebied van maken, zegt Nico Verwimp van Natuur en Bos.
4: Het is eigenlijk een gebiedje van meer dan 30 hectare, waar dat groot gedeelte van het jaar onder water staat, waar dat dan inderdaad vogels naartoe komen. Maar wat merken we de laatste jaren? Dat gebied eigenlijk in de zomer droog valt. Dan is het eigenlijk ook interessant voor vogels of andere dieren eigenlijk.
2: En in Brussels Expo, in een van de Heijzelpaleizen, loopt vanaf vandaag een grote Harry Potter tentoonstelling met originele kostuums en objecten uit de films. Kijken mag en aankomen ook, want bezoekers mogen er van alles uitproberen, zegt Veerle Verlinde van de organisatie.
5: Om echt wel te ervaren hoe dat was om bijvoorbeeld aan Zwijnstein te studeren, kan je in de les kruidenkunde een eigen mandragora verpotten. In Verweer tegen de zwarte kunsten, dan kan je ook echt zelf een boeman eigenlijk wegjagen met toverspreuken. Je hebt heel veel verschillende leuke interactieve elementen. Zoals zwerkbal spelen, dat is ook een hele leuke.
2: De expo loopt tot begin november. Het is zonnig en warm bij temperaturen rond 30 graden. Meer nieuws in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 2. Radio 2 aan zee.
1: David van Ottegem. VRT Radio 2.
0: En pas op als je met vakantie bent, dat je niet wordt bestolen of afgeperst wordt door de locals. Ja, hoe kom ik daar nu op? Wel, daarover gaat dit nummer van 10cc. Echt gebeurd, net schijnt. Dread

0: Dat was geen toffe ervaring van Eric Stewart op Jamaica. Nou, hopelijk heeft die pina colada dan toch gesmaakt, tenminste. Het is wel een meezinger, het blijft een meezinger. Het geeft je wel een goed gevoel, dat wel, hè. Allee, ja, de melodie afgaande natuurlijk. Mona, hoe voel jij je vandaag?
1: Ik voel me wel heel goed.
0: Ja, ik ook. Ik ben al zo'n beetje een weekendsfeer.
1: Ja, ik snap het zo. Wel echt een 8 op 10, denk ik.
0: Ja, hè? Goed. Oh my. Ik ben blij dat je mij een 8 op 10 geeft. Want ik geef jou toch ook een beetje dat gevoel, denk ik dan. Een beetje verantwoordelijk voor jouw gevoel.
1: Ja.
0: Oh, gaat het goed op de weg? Of wat heb je daarover te zeggen, Mona?
1: Ja, een beetje minder richting kust, jammer genoeg. Op de E40 verlies je nu een half uur tussen Erpenmeren en Wetteren. Daar staat een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Maak daar dus zeker een reddingsstrook. En hou ook rekening met 10 minuten kijkfile. Een ongeval op de E17 richting Kortrijk. Daardoor hinder bij Kortrijk-Zuid. De weg is er gedeeltelijk dicht. Richting Antwerpen schuif je 10 minuten aan op de E17 bij de werken in Sint-Niklaas. Richting Nederland op de Antwerpse ring 15 minuten bij tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Richting Gent 10 minuten file golven van Antwerpen Noord tot Antwerpen Centrum en verder op de snelweg enkel lichte vertragingen.
0: En mochten Mona en ik je nog niet volledig bevredigen vanmiddag, dan heb ik straks nog Pommelien Thijs, die zal je zeker een goed gevoel geven. Of misschien wel de speciale ijsjes van Amélie.

0: programma van Radio 2 op VRT Max.
1: Beleef de energie van zomerhit samen met Eneco.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
3: Wat was dat?
4: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijzen-app of op deLijzen.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
3: Flashy.
4: Voorwaarden op deLijzen.be/superplus. DeLijzen, mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste deLijzen-winkels gewoon open.
5: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
6: Radio 2.
7: Normaal verwacht je van een burgerlijk ingenieur dat hij bruggen bouwt. Maar voor Amélie zijn het ijsbollen geworden. Een opvallende carrière-switch, we halen ze straks even bij. En ja, Pommelien Thijs komt er ook nog aan met Ik moet gaan. Maar eerst deze U2 nu.

0: Veel schoon volk ook hier weer op ons VRT Zomerhitplein vanmiddag. Veel kinderen ook die op zoek zijn naar die Catnet kroketten. Er ligt er ook één verborgen in deze radiostudio. Dat klopt, af en toe springen ze hier eens binnen. Dat zal je misschien wel horen op de achtergrond. Maar iedereen welkom uiteraard bij Radio 2 aan Zee. Dag Amélie Cobbaert.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hey, jij bent burgerlijk ingenieur van opleiding. Maar je hebt ervoor gekozen om ijs te verkopen. Daar sta ik toch wel van te kijken.
1: Dat is inderdaad niet het typische patroon.
0: Nee, hoe ben je daarin gerold?
1: Ja, dat is een lang verhaal. Ik heb als jobstudent eigenlijk in een ijssalon gewerkt. En ik deed dat supergraag. En dan na mijn studies dacht ik, ja, ik ben niet gemaakt om hele dagen in een groot bedrijf aan een bureau te zitten. En ik dacht, ik ga mensen gelukkig maken met echt goed ijs. En dan ben ik mee gaan verdiepen in ijs en hoe dat eigenlijk op moleculair niveau in elkaar zit. En ben ik eigenlijk ijs gaan herdenken en herwerken.
0: Maar je maakt die ijsbollen dan met een microscoop? Amélie?
1: Nee, zo letterlijk zou ik het niet nemen, maar ik kijk eigenlijk naar, oké, wat bestaat ijs en hoe ga ik eigenlijk de moleculen die in ijs zitten, zoals water, vet en proteïne, hoe ga ik die heroriënteren zodat die op een natuurlijke manier eigenlijk een goede structuur hebben? Dat is eigenlijk wat ik doe.
0: Ik hoor je zeggen heroriënteren. Is er dan iets mis met het gewone ijs of heb je dat op een manier verbeterd?
1: Er is niets mis met het gewone ijs, maar gewoon ijs voegen ze vaak industriële toevoegingen aan toe, zoals stabilisatoren en emulgatoren, om dat eigenlijk in balans te krijgen en om dat goed te krijgen, waardoor dat mensen of ijsmakers er niet moeten echt bij stilstaan over hoe dat alles reageert en waardoor het altijd in orde is. En wij gaan eigenlijk dat zonder toevoegingen gaan doen. En daardoor is elk recept wel anders qua balans. En daar ben ik heel veel mee bezig.
0: Ja, want ik hoorde collega Caroline De Becker in Win-Win ook vertellen onlangs nog dat er in het ijs van de supermarkt bijvoorbeeld heel veel lucht geklopt wordt ook.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Want heel vaak is het zo, als je bijvoorbeeld een liter ijs koopt, dat dat eigenlijk maar een halve kilo weegt. Wat dat eigenlijk wil zeggen, dat je een halve kilo lucht koopt. En dat is een klein beetje bedrog uiteraard. En dat zorgt er ook voor dat ijs veel schepbaarder is.
0: Ja.
1: En bij ons is het ijs totaal niet zo. Er wordt er geen lucht toegevoegd, waardoor er veel meer smaak in zit. Mm. En dat intenser is. Dus,
0: ja. Ik wist niet dat lucht ook een gewicht had. Ik dacht dat lucht niks woog.
1: Ja, lucht weegt effectief niets. Dus een liter ijs in volume weegt dan maar een halve kilo eigenlijk.
0: Ja, ik snap het.
1: Ja.
0: Ja. Ik ben eens door jouw assortiment geweest ook, want je hebt nu 3 vestigingen over heel Vlaanderen verspreid. Je hebt echt succes en ik zie hier smaken als aardbei, basilicum, gebakken banaan, maar ook eclair. En dan vroeg mij wel af, hoe begin je aan eclair-ijs?
1: Dat is eigenlijk een van onze smaken die al het langst meegaat. En dat is, dus we starten eigenlijk echt met de vanillepudding. Dus degene die in de eclair zit. En daar maken we met eigeel en vanillestukken uiteraard. En dan bakken we de Susan, dus degene waar dat de pudding in zit. Dat bakken we effectief en doen we in kleine stukjes. Kutteren. En dan doen we dat door het ijs en dan voegen we er nog een chocolade ganache aan toe, zodat dat bolletje eclair is ook effectief proeft naar een eclair.
0: Oh, heerlijk. Maar ik zie geen tiramisu-ijs staan. Dat ontbreekt nog wel, denk ik. Of heb je
1: dat
0: niet goed gekeken?
1: Ook, dat is meer voor in de herfst. Dan maken we ook die lange vingers effectief zelf. Gaan we dat gaan dompelen in een amaretto koffiemengsel.
0: Ja, maar ik ken het. Say no more. Ja. Ik ben de grootste fan van tiramisu, staat hier. Achter de microfoon, Amélie. Voor mij is dat zeker niet alleen voor in de herfst. Dat is eerder iets voor elke dag hier aan.
1: Ja, snap ik. Maar ja, we moeten onze smaak een beetje afwisselen.
0: Ja.
1: En we zijn een beetje seizoensgebonden, dus nu zijn het wel meer fruitsmaken. Maar vanaf de herfst komen we terug.
0: Voilà. Het ijs microscopisch bekeken dus bij Ice Amy, zo heet jouw zaak. Amélie Cobbaert, dankjewel. Nog veel succes deze zomer. Hè?
1: Dank u en zeker welkom.

0: ik wil jou, ik moet gaan.
1: Pommelien Thijs, we zoeken een opvolgster voor haar of opvolger. Zomerhit 2026. Op 29 augustus weten we het pas, dat is nog ver van hier. Jacot, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Mooi weer, veel wind, net als gisteren hier wel, maar dat doet deugd, dat doet deugd.
2: Warm windje ook, denk ik. Hè? Ja. Maar dat gaat wel veranderen de komende dagen. Want die wind die gaat draaien, gaat niet meer uit het noordwesten komen, maar die gaat nu uit het, niet meer uit het noordoosten, maar uit het noordwesten komen.
1: En, je bent het noorden kwijt.
2: Ja, inderdaad. Nee, het komt van de kust. Maritieme zeelucht wordt dat dus. En die is wat frisser, die is wat vochtiger. Dat wil nog niet meteen zeggen dat we regen gaan zien de komende dagen. Helaas met deze droogte. Maar we gaan wel al wat vaker wolken zien. En we gaan vooral ook die temperaturen zien neerdalen. Hè. We krijgen morgen nog maar 26 graden in het centrum. Dit weekend zal dat rond een 22 à 23 graden zijn. En dat houden we dan volgende week vast. En dat telkens met zon en wolken. Misschien wat meer wolken dit weekend. Maar het blijft dus nog droog voorlopig. De eerstvolgende regen die ik voor Vlaanderen en Brussel alleszins zie. Want in de rest van het land zou er misschien wel hier en daar een buitje kunnen vallen. Vannacht bijvoorbeeld al in het uiterste zuidoosten. Maar dus voor Vlaanderen en Brussel, de eerste regen, die gaat pas woensdag vallen. En zelfs dan zou het voorlopig toch volgens de voorspellingen om 1 of 2 millimeter gaan. Dus zeker niet genoeg. Maar ja, langs de andere kant, het wordt een aangenaam weekend, denk ik, bij temperaturen waarbij je niet te pletter smelt.
1: Het is dat. Niet genoeg, maar het is beter dan niks.
2: Exact.
1: We hebben niet veel nodig hoor, om gelukkig te zijn. Jacot Brokke, dankjewel.
2: Alsjeblieft.
1: Prettige dag nog. En dit zijn Earth, Wind and Fire.

Dankjewel trouwens voor jullie berichtjes via de Radio 2-app. Het is altijd leuk om te weten waar jullie aan het luisteren zijn en of jullie ervan aan het genieten zijn of niet. Hans en Sibylla doen dat vanuit hun buitenverblijf in Zwevenzeelen. Wat een mooie plaats om een buitenverblijf te hebben. Ze zijn zelf van Oostende, maar zijn daar aan het genieten van de mooie muziek van Radio 2 aan Zee. Wel, blijf dat doen.

0: Radio 2. Elke dag telt voor twee.
1: Kitnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kitnetvoorouders.be.
2: Kitnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kitnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
3: Cinepus, de rommelmarkt van Cine. Meer dan 500 professionele antiquairs, brocanteurs en verzamelaars in de Cine Expo. Maar ook een mooie antiekbeurs. Cinepus van 17 tot 19 juli. Meer info, cineexpo.be. Cine Expo, dichterbij
1: dan je denkt. Je hebt vakanties zonder Kitnet.
4: Hoe lang nog?
5: Papa, ik heb honger.
4: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Kitnet.
6: Dit wordt echt geweldig.
7: Als in Veros.
8: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kitnet mee op vakantie.
9: Natuurlijk.
8: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
5: Mama, mag ik op de hotspot?
10: VRT Max. Maak elk moment de max.
11: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
12: Ja! Ja. Oh, merci, Markske!
13: De strips van FC De Kampioenen. Lees u nu ook digitaal.
14: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
13: De Kampioenen en nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
15: Je moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker, hè?
16: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
17: Wordt er te veel op de blote benen gefocust tijdens sportwedstrijden voor vrouwen? De EBU en European Athletics willen komaf maken met camerabeelden die te lang blijven hangen. Elke dag telt voor twee, VRT Radio 2. Straks meer daarover. Eerst eens horen wat Sophie nog weet.
18: 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Er zijn dit jaar al opvallend meer natuurbranden geweest in ons land in vergelijking met andere jaren. En in de Verenigde Staten veroorzaakt een zeldzame parasiet ernstige gezondheidsproblemen. Er zijn dit jaar in ons land al meer natuurbranden geweest dan gemiddeld in een heel jaar. Er waren dit jaar 71 branden, terwijl dat er de afgelopen 15 jaar in een heel jaar gemiddeld 62 zijn. Volgens CERAC, het Centrum voor Risicobeoordeling van Klimaatverandering, zullen er de komende jaren nog meer natuurbranden uitbreken. Steven Vermeulen van CERAC legt uit hoe dat komt.
19: Er zijn verschillende studies geweest die aantonen dat de gemiddelde temperatuur, zeker in Europa, dubbel zo snel stijgt dan in de rest van de wereld. En bovendien hebben wij al jaren een probleem met de droogte. De grondwatertafel in Vlaanderen staat zeer laag. En dat geeft een risico in een aantal gebieden, vooral in de provincies Antwerpen en Limburg.
18: In Antwerpen en Limburg zijn veel droge heidegronden en militaire oefenterreinen die gemakkelijker vuur vatten. Federaal minister van Werk, David Glarinval, wil voorlopig de regeling voor flexijobs niet aanpassen. Nog maar 2 weken geleden keurde het parlement een uitbreiding van de flexijobs naar alle sectoren goed. Maar regeringspartij CD&V wil het systeem terug beperken. Volgens minister van Begroting Vincent van Petegem loopt de staat te veel inkomsten mis, omdat een flexijobber geen belastingen betaalt op zijn loon. Minister Glarinval verdedigde de flexijobs in het parlement.
20: Tot slot wil ik met klem benadrukken dat met de uitbreiding van de flexijobs uitvoering wordt gegeven aan het regeerakkoord. Dit uitbreiding werd overigens niet willekeurig beslist. Zij komt tegemoet aan een duidelijk vraag vanuit het terrein. Zowel werkgevers als werknemers vragen al jaren dat dit systeem wordt uitgebreid naar andere sectoren.
18: Een Brusselse politieinspecteur is veroordeeld tot 3 jaar cel met uitstel omdat hij cocaïne gebruikte tijdens zijn dienst. Hij werd in februari betrapt nadat hij cocaïne had gesnoven in de toiletten van het commissariaat. De rechtbank oordeelde ook dat hij schuldig is aan de diefstal van €525 uit een van de kluizen. De agent is op dit moment geschorst. Hij mag 5 jaar lang geen openbaar ambt uitoefenen. Hij moet zich ook laten begeleiden voor zijn drugsprobleem. In Italië is de voormalige baas van het bedrijf dat verantwoordelijk was voor het beheer van de ingestorte brug in Genua veroordeeld tot 12 jaar cel. Die 45 meter hoge brug stortte 8 jaar geleden in na hevige regen. 43 mensen kwamen daarbij om het leven. Mieke Strings, 12 jaar cel, dat is een zware straf.
9: Ja, klopt. Hè. In totaal zijn 32 mensen veroordeeld. Verschillende van hen kregen trouwens jarenlange celstraffen. Maar de feiten zijn dan ook heel ernstig. De instorting van die brug leidde tot een echte schok in Italië. Op het stuk dat instortte reden toen 35 voertuigen. En eronder lag ook nog een woonwijk. Maar het onderzoek dat daarop volgde choqueerde bijna nog meer. Er was sprake van echte verwaarlozing in de inspecties en het onderhoud. De problemen die er waren werden niet onvoldoende of veel te laat op aangepakt. Ondanks de waarschuwingssignalen die er toch wel waren. Het bedrijf dat het onderzoek deed, heeft gisteren na 8 jaar eindelijk zijn excuses aangeboden. Maar voor de familie van de slachtoffers is dat veel te weinig en veel te laat. Zij reageren tevreden op de straffen.
18: Dankjewel, Mieke. De Verenigde Staten kennen een uitbraak van hevige diarree door de Cyclospora-parasiet. Over heel het land zijn intussen al ruim 1600 gevallen gemeld en meer dan 5000 stalen worden nog onderzocht. 141 mensen liggen in het ziekenhuis. De parasiet wordt verspreid via voeding, maar de bron is vaak heel moeilijk te achterhalen. En als je hem oploopt, kan je heel ziek worden, vertelt maag-darm-specialist Magali Surmont van het UZ Brussel.
21: Heel typisch is dat de parasiet eigenlijk pas na 1 week last geeft. En typisch is het beeld dat er sprake is van diarree met buikpijn, die vaak langdurig aanhoudt. En dan spreken we over weken tot maanden, zelfs als ze niet behandeld zijn. De klachten komen en gaan en zijn vaak gepaard met een extreme vermoeidheid en ook vaak gewichtsverlies.
18: De Amerikaanse overheid heeft vorig jaar zwaar gesnoeid in de budgetten om de parasiet preventief in de gaten te houden. En in de ronde van Frankrijk zijn de renners op weg naar Chalon-sur-Saône, de aankomstplaats van de 12e rit. Christophe van der Goor, hoe ver is het nog?
22: Wel, Sophie, nog 15 kilometer tot aan de aankomst. En we krijgen, denk ik, meer dan waarschijnlijk een massasprint. Zo net nog 1 heuveltje gehad, een klein bergje. Daar hebben we een ristaanval gekregen. Maar die aanvallers die werden weer ingerekend door de sprintersploegen. 15 kilometer nog onder dit spandoek rijdt nu een langgerekt peloton op weg naar Chalon-sur-Saône.
18: Dankjewel, Christophe. Vanavond krijgen we geleidelijk aan meer wolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog bij temperaturen tussen de 15 en 20 graden. Morgen start bewolkt, na de middag meer zon bij temperaturen tot 28 graden. En vanaf zaterdag wordt het minder warm, dan halen we nog 22 graden. Dit nieuws begon met de vaststelling dat er dit jaar al meer natuurbranden zijn geweest in ons land dan gemiddeld over een heel jaar. 71 natuurbranden in totaal. Dat gaan er volgens het Centrum voor Risicobeoordeling van Klimaatverandering elk jaar meer worden. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
23: Radio 2. Radio 2 aan zee.
24: David van Ottegem.
25: Het zal ook een explosieve sprint worden daar in de Tour, denk ik. Cathy Klaarbout is heerlijk aan het genieten, zegt ze. Aan een zwembad aan de Spaanse Costa Blanca. Soms durf ik wel al eens luid mee te brullen als ik naar jullie luister. Met als gevolg raar opkijkende Spanjaarden, schrijft ze. Maar bij tijd en stond zingen ook zij mee met onze Vlaamse artiesten. Kijk, dat is nu eens goed, zie. Wat aanstekelijk, wat besmet.

0: Die zien we ook altijd graag komen, Casey and the Sunshine Band. En nu zie ik pas dat Cathy Klaarbout uit Spanje ook een foto heeft doorgestuurd van haar blote benen aan het zwembad. Ja, wat zou de EBU en European Athletics daarvan denken? We gaan ze niet verspreiden, die blote benen van jou, Cathy, maak je geen zorgen. Maar ze zijn heel mooi. En ik zie daar inderdaad ook dat prachtige zwembad waar jij zit aan te genieten. Mona, die geniet in haar verkeerskotje van de files.
1: Ja, inderdaad. Op de E40 richting kust bijvoorbeeld, daar verlies je nu 25 minuten tussen Erpenmeren en Wetteren. Komt door een defecte vrachtwagen rechts, maak er dus zeker een reddingstrook. En hou ook rekening met 10 minuten kijkfile. Op de E17 van Frankrijk naar Kortrijk is bij Kortrijk-Zuid de weg gedeeltelijk versperd, want daar is een ongeval gebeurd. En je staat 10 minuten in de file vanaf Aalbeke. Richting Antwerpen, 10 minuten bij op de E17 aan de werken in Sint-Niklaas. Op de Antwerpse ring zelf richting Nederland vertraag je 20 minuten. Dat is tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Richting Gent 15 minuten file golven van Antwerpen Noord tot Antwerpen Centrum. Rond Brussel op de buitenring vertraag je 20 minuten. Dat is tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zellik. En verder op de snelweg enkele lichte vertragingen.
0: Ja, ongemakkelijke en strakke close-ups van billen en achterwerk zouden vanaf nu verleden tijd moeten zijn tijdens atletiekwedstrijden bij vrouwen. We hebben het er straks over. Radio 2. En je hoorde het daarnet ook in het radionieuws over die explosieve diarree die om zich heen grijpt in de Verenigde Staten. En ik heb nog kaknieuws gevonden.
1: Oei.
0: Ja, het is echt, het is donderdag kakdag.
1: Ja, oké, okay, leuk. Ja.
0: Want een IC-trein van Silt naar Berlijn heeft een ongeplande tussenstop moeten maken, ook in het station van Hamburg in Duitsland, omdat het wc-papier op was aan boord. Door die tussenstop heeft de trein ook zo'n 3 kwartier vertraging opgelopen. Maar het is de conducteur zelf die naar een nabijgelegen supermarkt is gelopen en daarna terugkwam met 3 pakken wc-papier.
1: Maar dat kan niet!
0: Waarna de trein de reis naar Berlijn kon verder zetten.
1: 3 kwartier vertraging, ja, van wc-papier.
0: Maar ey,
1: dat vind ik wel gek.
0: Ik denk dat
1: die... Hebben ze dan niet liggen in het station gewoon?
0: Ja, blijkbaar niet, hè. Maar ik denk dat die passagiers die dringend moesten wel content waren.
1: Ja, ja, dat wel.
0: Het moment is gefilmd door een passagier. De video is online te zien. Maar wat een held toch, die conducteur.
1: Ah, wel, ja. Ik wou net zeggen, petje af voor de treinconducteur.
0: Voilà, die zou moeten een medaille krijgen. Medewerker van de maand, hoor. Jawel.
2: Elke dag telt voor 2.
0: En wie heeft er genoten van de wedstrijd gisteren? Ja, wat een comeback van Argentinië. Dankzij Messi alweer.

0: de rood van Jaap Reesema en Lea Ruud. Het is een 12e etappe in de Tour voor de snelste benen. We zijn aan de laatste anderhalve kilometer bezig daar.
1: Zondag op Radio 2.
2: Peter van der Veire en de Zandloper met Wesley Sonck.
3: Dat klinkt een beetje dikke nekkerig, moet ik zeggen. Maar ik was toen al beter dan de helft van de ploeg die daar speelde. Ik ben blij dat ik niet zoals alle voetballers ben.
4: Hoeveel lieven heb je gehad?
3: Kun je ze op één hand tellen?
4: 5.
3: Nog minder.
4: Is het waar?
3: Ja.
4: Tevreden over je carrière?
3: Ja en nee.
4: Oei.
3: Ja, omdat ik denk dat er nog meer in zat.
1: Peter van der Veire en de Zandloper.
2: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
6: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
8: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
9: Zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax. Elke dag
0: telt voor. We zijn aan de laatste...

0: ons wakker. Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
2: Frankrijk.
3: Ja, we willen het toch wel even meegeven.

0: Alphabeat en Fascination. Ja, dat was een fascinerende sprint daar. Oh, een rollercoaster zeg. Alsjeblieft. Maar goed, Tim Merlier is de winnaar van deze etappe. Doet dat toch wel weer deugd, de zoveelste al voor onze Belg. Heel goed. Even kijken, we moeten het nog over sport hebben. Want ja, geen close-ups meer van billen. Of een camera die te lang blijft hangen op het achterwerk. De EBU, European Broadcast Union, en European Athletics zijn met nieuwe richtlijnen gekomen over het in beeld brengen van vrouwelijke atleten tijdens sportwedstrijden. Dag Eline Vekemans.
1: Goedenavond.
0: Hallo, jij bent postdoc springster. Wat vind jij over dit nieuws?
1: Ik vind het persoonlijk wel heel positief nieuws.
0: Ja, heb je daar al eens last van gehad, van cameramensen die te lang op je billen of je achterwerk zijn blijven plakken tijdens een wedstrijd?
1: Ik heb er persoonlijk nog geen negatieve ervaringen mee, maar het is wel natuurlijk niet waar je mee bezig bent. Dat je weet tijdens de wedstrijd dat er overal camera's staan, dat er overal fotografen zijn. Dus je bent er wel mee bezig dat ik nu bij de plek moet blijven zitten en zo.
0: Ja. Want ze hebben nu richtlijnen om ja, zulke beelden ja, een beetje te vermijden. En ook die close-ups en die slow motions. Dat is eigenlijk geen manier om naar vrouwelijke atleten te kijken, vinden ze. Dat leidt de aandacht wat af van de prestaties. En houden stereotypen in stand.

0: Klopt het? Denk je dat er kijkers zijn die daar vooral op letten wanneer ze naar de wedstrijden kijken?
1: Ik denk eerder dat het een vervolg is ervan. Want ik denk wel de meeste mensen die naar afwisseling kijken, dat die wel gewoon kijken uit interesse.
0: Ja.
1: In de sport. Maar het komt er natuurlijk wel bij. Dus ja, mensen met slechte bedoelingen kunnen er natuurlijk wel foute dingen doen.
0: Ja, ik begrijp je niet zo goed, maar dat kan aan de verbinding liggen, Eline. Maar je hebt je, als ik het goed begrijp, nog nooit ongemakkelijk gevoeld bij bepaalde beeldkeuzes van de regie?
1: Nee, dat klopt.
0: Nee, ja, oké. Okay, want ze hebben aan die richtlijnen gewerkt samen met enkele bekende atleten. En dat zou vanaf nu verleden tijd moeten zijn. Ze zeggen ja, dat kickforce perspectief bijvoorbeeld, waarbij atleten van dichtbij en helemaal van onderaan gefilmd worden, dat daar een beetje op gaan letten. Dat het allemaal wat kritischer bekeken wordt. En dat het allemaal wat waardiger blijft. Ik denk dan ook van, misschien moeten ze de kledij ook een beetje aanpassen. Want mannelijke atleten hebben soms, of polstokspringers hebben soms precies wel langere broeken aan dan de vrouwen.
1: Ja, dat klopt. Mannen dragen natuurlijk vaak langere shorts dan vrouwen. Maar ik denk dat veel vrouwen zich er op zich wel goed in voelen. En ja, het is natuurlijk ook belangrijk dat je het gevoel hebt dat je er een goede prestatie in kunt doen. En ik denk dat er wel veel vrouwen zijn die zich dan met de tenutjes die er nu in gebruikt worden, dat ze daar zich wel goed bij voelen.
0: Ja, die tenues zijn belangrijk ook voor de prestatie. Dat moet eigenlijk op die manier gebeuren dan.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Oké, okay, heel goed. Dankjewel in ieder geval om even te reageren. Het is een 23 pagina's tellend document. Het heet Raising the Bar. We leggen de lat wat hoger. Dat is eigenlijk wel goed gevonden van die organisaties. Mooie woordspeling in ieder geval. Heel goed. Dankjewel, Eline. En nog een fijne zomer, hè.
1: Dankjewel.
0: Dag.

0: Taylor Swift bij Radio 2 aan zee. Op de radio bedoel ik, niet hier. Stel je voor dat ze hier zou komen optreden. Waarom niet? Dus welkom. Ja, Denis uit Kruijbeke is heel aandachtig aan het luisteren. Die vraagt zich af waarom alleen deze richtlijnen voor vrouwelijke atleten. Waarom de mannen niet? Ik denk dat mannen dat minder erg vinden als er naar hun benen gekeken wordt terwijl ze de wedstrijd aan het spelen zijn. Ik weet het niet, hè? Als er mannelijke atleten zitten te luisteren, laat het ons even weten. In ieder geval nieuwe richtlijnen dus voor vrouwelijke sporters.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Alleen niet voor hen, voor de cameramensen die ze in beeld brengen.
2: Het is 5:30 geweest. Goedenavond, VRT Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Jeroen Guns. De verschillende initiatieven waarmee de stad Leuven kwetsbare mensen ondersteunt tijdens de hittegolf leveren een geruststellend beeld op. 94% van de gecontacteerde mensen gaf aan dat alles oké was en dat ze geen extra hulp nodig hadden. De recente belactie naar 75-plussers tijdens de hittegolf bevestigt dat beeld, zegt Schepen van Senioren Lotte Ramakers.
3: 94% gaf aan dat ze eigenlijk zelfredzaam zijn, dus dat ze geen hulp nodig hebben. En bij de belactie die we nu net gedaan hebben tijdens de hittegolf waren er maar 3 mensen die aangaven dat ze misschien toch wel wat hulp konden gebruiken. Dus heel veel mensen weten zich heel goed omringd door familie, vrienden, buren. Vinden ook steeds meer de weg naar Leuven Helpt. Dat is een laagdrempelig contactpunt van de stad waar iedereen terecht kan.
2: In Grazen bij Geetbets is vanmorgen vroeg de bewoner van de oude abdij thuis overvallen. Het gaat om een man van 89 die alleen woont in een gebouw op het domein. De overvallers gingen aan de haal met geld en met zijn bankkaart. De bewoner raakte daarbij licht gewond, zegt Julie Playvoets van het parket van Leuven.
4: Afgelopen nacht in de Galgenstraat is dat geweest, dat er een melding is binnengekomen rond 4:30 bij de politie. Dat was een man alleen die daar in zijn woning ongewenst bezoek heeft gekregen van 2 verdachten die hem overvallen hebben en die dan met geld en een bankkaart gevlucht zijn. Het gaat over 2 Franstalige verdachten die momenteel ook nog voortvluchtig zijn.
2: Op de Grote Markt in Brussel is vanmiddag al een pre-party gehouden, een feestje om op te warmen zeg maar, voor het dancefestival Tomorrowland dat morgen begint. Speciaal voor dat festival reizen elk jaar duizenden mensen van over heel de wereld naar ons land en die keken alvast hun ogen uit op de Grote Markt.
5: Spectaculair. One word, spectaculair. Yeah.
2: Spectaculair dus, al is er ook kritiek te horen, want ook op het Muntplein was er een DJ-set. En dat is vlakbij het Oxygebouw, amper 2 dagen na de dodelijke brand daar. Enkele verenigingen en buurtcomité's noemen het respectloos om daar nu te staan dansen. En het natuurgebied Grootbroek in Huldenberg zal er binnenkort weer uitzien zoals 100 jaar geleden. In de tweede helft van vorige eeuw werden daar visvijvers aangelegd, maar we willen er opnieuw een moerassig gebied van maken, zegt Nico Verwim van Natuur en Bos.
6: Het is eigenlijk een gebiedje van meer dan 30 hectare, waar dat groot gedeelte van het jaar onder water staat, waar dat dan inderdaad vogels naartoe komen. Maar wat merken we de laatste jaren? Dat gebied eigenlijk in de zomer droog valt. Dan is het eigenlijk wel interessant voor vogels of andere dieren eigenlijk.
2: Vanavond en vannacht gaandeweg iets meer wolken, maar het blijft wel droog in onze provincie. Morgen eerst ook nog bewolkt, later dan opklaringen bij temperaturen tot 27 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel in de app van VRT Nieuws.
1: Elke dag telt voor twee.
7: Radio 2 aan zee.
1: VRT Radio 2.
0: Je kan ons nog komen bewonderen tot 8 uur vanavond. Radio 2 aan zee. Ik sta hier in korte broek. Je mag gerust foto's nemen van mijn blote benen ook, geen probleem. Maar ik heb vooral veel goede zomerse muziek. Waar je ook zit te luisteren, we brengen de zeelucht bij je binnen.

0: Electric Light Orchestra, altijd goed. Living Thing. En Mona, je hebt nog een verkeersoverzichtje voor ons.
1: Ja, want op de E40 naar de kust is nu bij Groot-Bijgaarde de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Verderop verlies je nog zo'n 25 minuten tussen Erpenmeren en Wetteren door die defecte vrachtwagen rechts. Maak daar nog altijd een reddingstrook en hou ook rekening met 10 minuten kijkfile. Richting Antwerpen schuif je 10 minuten aan bij de werken in Sint-Niklaas. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten bij tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Richting Gent 20 minuten file golven van Antwerpen Noord tot Antwerpen Centrum. Op de buitenring rond Brussel 15 minuten. Minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zellik. Op de binnenring zijn dat er nog 20 van Groot-Bijgaarde tot in Tervuren. En verder op de snelweg enkel lichte vertragingen.
0: En wat denk je van een parkje, een biertje en wat vrienden? Wel, Mark, Floor en Snelle nemen ons straks mee daar naartoe.
2: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, relax. Maar toch vind je ons niet.
3: Dan heb je op één plek nog niet gezocht. Nu wij niet meer.
2: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
3: Radio 2, relax. We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2, relax.
3: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
4: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Radio 2.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

heb het zo gemist. Soms is het lekker om de boot te missen. Snelle en Mark Floor. Onze countryvriendin Barbara Dex was hier gisteren live bij Radio 2 aan Zee. Heeft een fantastisch nieuw nummer uit. Heet Back to You.

iemand die er altijd is, bij wie je altijd kan terugkeren. Vorig jaar stond Barbara Dex hier als een van de genomineerden van VRT Zomerhit. Dit jaar denkt ze dat K3 of Gert en James zullen winnen. Alhoewel ze Stan van Samang ook heel erg goed blijft vinden, zei ze gisteren.

Maroon 5 met Sugar. We hadden het daarnet in het programma over vrouwen benen en billen in beeld brengen tijdens sportwedstrijden. Daar zijn nieuwe richtlijnen over van de EBU. Dat kickforce perspectief en die close-ups, dat hoeft allemaal niet, vinden ze. Hilde wil daar nog even op reageren. Die luistert vanuit Gent, maar met vertraging, zegt ze. Zegt, alsjeblieft, wat gaan ze nog allemaal uitvinden? Ik heb jarenlang topsport gedaan en daar heb ik me nooit mee bezig gehouden met dat soort dingen. Doe dan een burka aan, hè, zeg. Schrijf ze er nog bij.

0: Elke dag telt voor twee.
1: Kitnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kitnetvoorouders.be.
2: Hey, hallo allemaal! Kitnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kitnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
1: Kitnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment.
2: Wow!
1: Een dekbedovertrek, brooddozen, pennenzakken, mappen en nog veel meer.
2: Oh my god, zo mooi!
1: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis?
2: Dankjewel voor de tip! Want ik
1: ben Like Me. Nu overal verkrijgbaar.
3: Cinepus, de rommelmarkt van Cine. Meer dan 500 professionele antiquairs, brocanteurs en verzamelaars in de Cine Expo. Maar ook een mooie antiekbeurs. Cinepus van 17 tot 19 juli. Meer info, cineexpo.be. Cine Expo, dichterbij
1: dan je denkt. Je hebt vakanties zonder Kitnet.
2: Hoe lang nog?
4: Papa, ik heb honger.
2: Verveel
1: me. En je hebt vakanties met Kitnet.
5: Dit wordt echt geweldig.
6: Ad in Veros.
7: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kitnet mee op vakantie.
8: Natuurlijk.
7: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
4: Mama, mag ik op de hotspot?
9: VRT Max. Maak elk moment de max.
10: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
11: Vanavond Belle Perez live bij Radio 2 aan zee. Het is heel moeilijk geweest voor haar de voorbije maanden, maar we zijn blij dat ze er is en hopelijk kan ze ook op jouw steun rekenen straks. Elke dag telt voor twee, VRT Radio 2. Optreden is gepland rond 19:30. Eerst eens luisteren naar het nieuws.
12: 6:00, goedenavond, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Tim Merlier wint opnieuw in de Tour. Er zijn dit jaar al opvallend veel natuurbranden geweest in ons land. En in de Verenigde Staten veroorzaakt een zeldzame parasiet ernstige gezondheidsproblemen. Onze landgenoot Tim Merlier heeft de 12e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Zijn 3e ritzege al in deze Tour. Hij was de snelste in een massasprint. Het verslag is van Christophe van de Goor.
13: Hij is de sprintkoning van deze Tour. Tim Merlier kwam als een duivel uit een doosje in de laatste 100 meter en toonde andermaal dat hij en niemand anders de snelste is van dit peloton. Ook al kregen zijn concurrenten, Philipsen, Fretin en Kooi, ook de nodige ruimte. In deze geschiedenisloze etappe probeerde de ploeg van Mats Pedersen finaal nog alles om de voorspelde massasprint te voorkomen, maar dat lukte dus niet. Merlier versloeg Kooi, Philipsen, Girmay en Fretin overtuigend zijn 3e ritzege al. Caviria en Bergmoes kwamen zwaar ten val in die sprint en moeten deze Tour verlaten met een sleutelbeenbreuk.
12: Merlier heeft nu 3 van de 5 sprints in deze Tour gewonnen en daar is hij trots op.
14: Ja, dat is heel straf. Vorig jaar heb ik een aantal kansen gemist hier in de Tour. Maar natuurlijk hier ook 2 kansen die niet gelukt zijn. Maar ja, ik was wel zeker de eerste in de buurt en ik ben blij dat ik er 3 heb. Ja, dat doet heel veel deugd. Ja, heel fier op.
12: De Brusselse regering heeft een akkoord over de hervorming van de lage emissiezone. Die bepaalt welke automobilisten meer moeten betalen in Brussel met de bedoeling om de luchtkwaliteit in de hoofdstad te verbeteren. Benedikt Coussement, wat is de Brusselse regering overeengekomen?
15: Wel, wie met een euro 5 diesel of euro 2 benzinemotor rijdt, zal het Brussels gewest enkel in mogen met een jaarpas. Kostprijs €350. Brusselaars met een laag inkomen betalen €200. Maar er zijn ook vrijstellingen. Ben je Brusselaar met een laag inkomen, maar heb je wel een job of heb je een groot gezin, dan kan je rondrijden zonder een jaarpas en riskeer je geen boete. En Brusselaars die werken in bijvoorbeeld de thuiszorg of die arts zijn, kunnen ook een vrijstelling krijgen. En dan is er nog een uitzondering voor bijvoorbeeld bouwbedrijven die tijdelijk moeten parkeren op een werf. Belangrijk, die uitzonderingen zijn er voor wagens die sinds 2025 niet meer welkom zijn in Brussel. Voor auto's die eerder al werden geweerd, worden er geen uitzonderingen gemaakt. Het parlement moet dit nog goedkeuren. Brussel-staatssecretaris Ans Persoons van Vooruit wil de hervorming volgend jaar doorvoeren.
12: Dankjewel voor je uitleg, Benedikt. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft 40 beroepen binnengekregen tegen de vergunning voor hoogspanningslijn Ventilus. Daar zijn heel wat West-Vlaamse gemeentebesturen bij, zoals Lendeleden, Roeselare, Harelbeke en Deerlijk. Ventilus is de nieuwe hoogspanningslijn die netbeheerder Elia wil bouwen in West-Vlaanderen. Die moet de elektriciteit van de nieuwe windparken op zee naar het binnenland brengen. De verbinding ligt boven gronds en dat ligt moeilijk bij verschillende gemeentebesturen. Heel wat inwoners zijn namelijk bezorgd over impact van de elektromagnetische straling op hun gezondheid. Er zijn dit jaar in ons land al meer natuurbranden geweest dan gemiddeld in een heel jaar. We telden dit jaar al 71 natuurbranden, terwijl dat er de afgelopen 15 jaar in een heel jaar gemiddeld 62 waren. Volgens CERAC, het Centrum voor Risicobeoordeling van Klimaatverandering, zal dat aantal de komende jaren nog stijgen door de stijgende temperaturen en de aanhoudende droogte. Vooral in de provincies Limburg en Antwerpen is het brandgevaar groter geworden, zegt Steven Vermeulen van CERAC.
0: Veel branden worden veroorzaakt door mensen die onachtzaam zijn in de natuur, die bijvoorbeeld een vuurtje stoken voor het plezier en dergelijke meer. En daar heb je heel veel droge heidegronden bijvoorbeeld. Je hebt ook militaire oefenterreinen die gemakkelijk vuur vatten. En er zijn een aantal factoren die meespelen dat daar het risico veel groter is.
12: De Verenigde Staten kennen een uitbraak van hevige diarree door de cyclosporaparasiet. Over heel het land zouden intussen al zo'n 7000 mensen besmet zijn. 1600 gevallen zijn bevestigd en meer dan 5000 verdachte stalen worden nog onderzocht. 141 mensen liggen in het ziekenhuis. Thomas de Grave, jij bent voor ons in de VS. Dat klinkt ernstig. Zijn de mensen daar bezorgd?
8: Wel, de paniek is nog niet heel erg groot, maar mensen letten wel op, want op zich is zo'n uitbraak van cyclospora niet ongewoon. Dat gebeurt wel vaker tijdens de zomer, maar nu zijn er al meer dan 7000 besmettingen, meer dan gewoonlijk, en het zou best kunnen dat die aantallen nog veel hoger liggen, want niet iedereen gaat naar de dokter of naar het ziekenhuis. Wat mensen zorgen baart, is dat de bron van de parasiet nog niet helemaal duidelijk is. Er wordt vooral gekeken naar verse groenten, vooral sla, maar omdat er een incubatietijd is van 1 à 2 weken, is het heel erg moeilijk om de bron vast te stellen. Vandaar dat dokters op dit moment aanraden om groenten en fruit wat te mijden en als groente gegeten wordt, om die te koken en zeker niet rauw te consumeren.
12: Dankjewel, Thomas. In België komt die parasiet niet veel voor. Hier is de kans op een uitbraak dan ook klein, zegt maag-darmspecialist Magali Surmont van het UZ Brussel.
16: We zien het vooral bij mensen die uit andere landen komen, tropische gebieden of bijvoorbeeld gebieden met een uitbraak, waar die mensen dan besmet voedsel gegeten hebben. Maar het is zo dat de infectie niet overgaat van mens tot mens. En het is behandelbaar met een combinatie antibiotica. Dus eenmaal gedetecteerd, kan dat zeker gericht behandeld worden.
12: Vanavond krijgen we geleidelijk aan meer wolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog bij temperaturen tussen de 15 en 20 graden. Morgen start bewolkt, na de middag meer zon bij temperaturen tot 28 graden. Dit nieuws begon met Tim Merlier. Hij heeft zijn derde rit gewonnen in deze ronde van Frankrijk. Onze landgenoot won ook de massasprint van vandaag. Meer over die zegen op Sporza en in de app van VRT Nieuws.
17: Proficiat voor Merlier. Alweer op de E40 richting kust sta je nog 10 minuten in de file bij Groot-Bijgaarde door een ongeval op de linkerrijstrook. Verder verlies je 20 minuten tussen Erpenmeren en Wetteren door een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook, maar maak er een reddingstrook. Vertragen ook nog naar Frankrijk, naar Antwerpen, excuseer, op de E313 vanaf Ranst, een kwartier. Op de E17 bij de werken in Sint-Niklaas, 10 minuten. En er is ook hinder op de E17 richting Gent in Sint-Niklaas door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je nog 10 minuten tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. En richting Gent een kwartier file golven van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Centrum. Op de buitenring rond Brussel vertraag je 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zellik. En ook traag op de E40 richting Leuven ter hoogte van het parkeerterrein in Everberg door een defect voertuig op de spitsstrook. Verder op de snelweg alleen kleine vertraging.
18: Radio 2 aan zee.
19: David van Ottegem.
17: En ze hebben Thomas de Grave er nu ook al op gezet. Op die explosieve diarree in de Verenigde Staten. Dan moet het serieus zijn. Zouden ze er in het Witte Huis ook al last van hebben? Misschien het antwoord op die vraag in het volgende radiobulletin van 7 uur. Spannend!

0: Alex Warren, altijd goede muziek. Passenger en daarvoor Roxette met hun klassieker. Werner uit Watervliet, goedenavond.
1: Dag David, goedenavond.
0: En ook Charlien uit Veurne.
2: Goedenavond.
0: Jullie staan hier al een tijdje en daar is een reden voor, want jullie willen allebei heel graag Belle Perez zien. Net zoals die andere luisteraars die hier al aan het toestromen zijn. Om 7:30 gaat ze optreden. Ja, het is niet gemakkelijk geweest voor haar en jullie zijn hier ook om haar te steunen dan, Charlien.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Wat verwacht jij van het optreden ook?
1: Een super optreden van een bruisende Spaanse Fury die ontzettend veel verdriet heeft. En ik hoop echt, David, dat ze de kracht van ons kan krijgen uit het publiek, haar fans. En dat ze de kracht krijgt om gewoon verder te gaan met haar leven en datgene aan het doen is wat ze heel graag doet. Ja. Ik denk dat dat een zware opgave is.
0: Dat hoor ik inderdaad nu van haar ook, dat ze daar vooral kracht uitput natuurlijk uit die muziek. Maar ook de steun van luisteraars en ja, fans zoals jullie.
2: Ja, zeker.
0: Hoe probeer jij haar te steunen, Charlien?
2: Om gewoon te zijn, voor te supporteren en ja. Gewoon zijn op haar optredens.
0: Ja, want het is een zware klap geweest, hè? Ook, ja. Ook voor de fans toen dat nieuws bekend werd. Dat was heel zwaar. Hoe ben jij het te weten gekomen, Werner?
1: Mijn dochter is ook een hele grote fan. En zij stuurde een bericht. Papa, kijk een keer wat ik hier aan het lezen ben. Maar omdat er zo vaak fake berichten zijn, zeg ik aan Sophie, zei ze wel zeker dat dat klopt. Maar ja, na verloop van tijd, een paar uur later, waren we het helemaal zeker. En dan heeft aan Sophie eigenlijk een hele mooie kaart gemaakt. Een hele mooie boodschap. Een hele positieve tekst geschreven voor Belle. Wordt dat er niet herhaald worden? Wat er aan de hand is, maar wel een kracht. En dat hebben we persoonlijk naar haar thuis opgestuurd. In de hoop dat ze dat met een foto van ons erbij, want ze kent ons van op de optredens, maar ik weet niet of ze weten wie Werner en Anne-Sophie zijn, snapte?
0: Ja, ik snap het. Dat is zeker mooi. Heb jij iets speciaals gedaan, Charlene?
2: Ik heb gaan schrijven in de rouwregisters.
0: Ja.
2: Dat
0: kon ook doen. Maar jullie aanwezigheid hier vanavond zegt ook al genoeg. We gaan ervan genieten. Straks om 7:30. Belle Perez komt straks ook na 7:00 nog even langs voor een interview ook. Dankjewel en ja, veel plezier straks ook.
1: Dankjewel, David. Yeah.

0: Simply Red Fairground. En 21 juli komt ook in zicht. Dat zal je horen op Radio Bene. Geef
1: me de grootste Belgische evergreens. En vlug.
2: Want dinsdag vieren we onze nationale feestdag. Met de beste muziek uit ons land.

0: René.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. Min 55% op trostomaten.
2: Min 55% op tomaten.
1: Op trostomaten.
2: Min 55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000, ons

0: Wat blieft?
1: Zie je het wel?
0: Oh, amai, dat is ampetant.
1: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
2: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
1: Wat?
2: Aan halve prijs.
1: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
0: Wat blieft?
1: Bij Hans.
2: Ja, ja, het kan anders.
3: Radio 2.

0: Die mens heeft een lange adem, hoor. Bill Withers, Lovely Day. Elke dag hier in Blankenbergen is een lovely day. En we moeten nog iemand proficiat wensen, ja.
1: Radio 2 aan zee.
0: En het is niet Tim Merlier, maar Lisa Lewis. Goedenavond.
2: Hey David, goedenavond.
0: Je bent mama geworden van een fantastische zoon.
2: Ja.
0: Scott. Dinsdag is het gebeurd, hè?
2: Dinsdagavond, ja, om 10:30 s'avonds.
0: Ah, ik heb de foto's zien passeren op Instagram. Hij ziet er fantastisch uit. En jij ook nog. Het is een vlotte bevalling geweest, heb ik het gevoel.
2: Dat gevoel is niet helemaal juist. Dit heeft vooral redelijk lang geduurd. Maar volgens de vroedvrouwen die zeggen dat eigenlijk een normale gang van zaken was. Maar ik zeg, ben maandagavond binnengegaan rond 9:00 en de volgende avond is hem dan pas geboren. Hè? Dus ik vond dat toch lang genoeg.
0: Ja. Dat duurt altijd lang, hè, zo'n bevalling. Alleen niet dat ik het zelf al heb meegemaakt, maar ik hoor dat. Ik hoor dat.
2: Maar,
0: maar je bent waarschijnlijk dolgelukkig nu.
2: Ja, wel. Het is echt, alle clichés zijn waar. Vanaf dat ze Scott op mijn buik legde, dan had ze echt dat moedergevoel. En ook bij Niel.

0: Hij doet dat ook fantastisch. En ja, het is echt een wonder. Dat is het grootste wonder, denk ik, van de mensheid, hè, dat zoiets kan.
1: Ja, maar je hebt er ook iets heel moois bij geschreven bij de foto. Je bent het begin van de mooiste herinneringen die wij ooit zullen maken.
0: Ja, mooi. Hè? Ik vond dat, ja, ook, dat ook op zijn geboortekaartje. Mm-hmm. En ik vond dat een hele mooie zin. Ja. Ja.
1: Natuurlijk, ja, ik vraag me wel af wat Jacqui Lafon nu gaat doen met haar jubileumshow.
0: Want ja, ja, ja.
1: Je stopt daar toch mee?
0: Die is net buiten. Ze heeft hier anderhalf uur met Scott op haar arm gezeten.
1: Oh.
0: Maar er is uiteraard te beginnen 30 juli. En dat is, dat is nog een beetje vroeg om te starten. Maar Evelien Canoot die gaat mij vervangen gedurende 8 shows. En vanaf 13 augustus, dus eigenlijk redelijk snel, neem ik de fakkel terug over.
1: Ja.
0: Ja.
1: En ligt hij daar nu in jouw armen weer, Scott?
0: Hij ligt nu net in zijn bedje.
1: Ah, oké. Ik dacht van, misschien kunnen we hem even laten horen op de radio. Maar dat is nog een beetje te vroeg daarvoor natuurlijk, hè.
0: Ja, hij is redelijk braaf en stil. Dat komt nog wel.
1: Breng hem misschien mee op 20 augustus, dan kom je hier ook optreden bij Radio 2 aan Zee.
0: Ah, dan ga ik hem meenemen.
1: Ja,
0: ik ga
1: is
0: dat
1: goed.
0: Zeker doen.
1: Ah,
0: wel, jawel, dat komt in orde.
1: Dan kan hij misschien zijn eerste gebrabbel laten horen op Radio 2. Dat zou toch mooi zijn.
0: Ja, dat ga ik niet doen. Jawel. We zijn daar dan toch. We hebben hier een appartementje, dus
1: Daar
0: gaat
1: het
0: toch meekomen.
1: Oké, dan ga ik jou nu laten rusten, Lisa, want je hebt daar anderhalf uur Jacqui Lafon gekregen. Daar is genoeg geweest. Hè. Dag! Yo. Ah, blije moeder aan de lijn. Lisa Lewis, moeder geworden van Scott. Samen met haar Niels. En dit is met Zon, Zee en Strand.

0: Ja, de zon, de zee, het strand en de pampers zijn er nu ook bij, denk ik, bij Lisa Lewis. En op de E40 richting kust verlies je een kwartier tussen Erpenmeren en Wetteren. De weg is er wel vrijgemaakt. Er is ook hinder op de E17 richting Gent in Sint-Niklaas door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel vertraag je nog 20 minuten vanavond tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zellik. En ook op de A12 naar Brussel in Aartselaar door een ongeval op de linkerrijstrook en verder alleen lichte vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Sleep Life.
1: Nu bij Sleep Life. Solder op slaapcomfort en bedtextiel.
0: Sleep Life.
1: Sleep Life. Deze week kom je bij Spar voor...
2: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Radio 2.
4: Elke dag telt voor 2.
5: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: zijn er ook bij deze zomer, de Romeo's. Radio 2. Ja, wie heeft er gisteren van de halve finale genoten? In Argentinië hebben ze het dik gevierd vannacht. Trots dat hun ploeg nooit opgeeft en opnieuw naar de finale mag. De straten van de hoofdstad Buenos Aires stroomden vol met feestende fans, zag ik. Ja, voetbal is religie daar, hè, dus dat is logisch. Zondag dus een droomfinale op het WK, Spanje tegen Argentinië. En ook voetbal bij Peter van der Veyre en de Zandloper zondag. Ex-Rode Duivel Wesley Sonck is de gast. Hij heeft in zijn jaren een mooie carrière bij elkaar gevoetbald. Maar hij heeft daarvoor ook een prijs betaald. Want als topsporter maak je opofferingen om de best mogelijke versie van jezelf te worden. En als er iets is waar Sonck spijt van heeft, dan is het dat hij zijn jeugd wel wat dingen gemist heeft. Veel vriendinnetjes bijvoorbeeld heeft hij niet gehad.
1: Je kunt ze op één hand tellen.
2: Dat is erg, hè?
1: Vijf.
2: Misschien nog minder.
1: Is het waar?
2: Ja.
1: Vrij vroeg getrouwd ook, hè?
2: Ja, absoluut, ja. En ook vrij vroeg kinderen gehad. Dus nee, op dat gebied... Nee, was ik niet zoals de modale tiener op dat moment.
0: Nee, geen modale tiener geweest, die Wesley Sonck. En als topsporter ja, is hij ook heeft hij meermaals de kans gekregen om naar Anderlecht te trekken. Dat is er nooit van gekomen en dat vindt hij toch een beetje jammer. De laatste keer was hij nogthans wel heel erg dichtbij.
2: Ik had al mijn spullen in Duitsland gaan weghalen. Dus ik trainde nog in Duitsland, ik speelde bij Mönchengladbach. En ik had alles gaan weghalen omdat ik dacht, ja, contract... is oké voor mij. Maar kijk, ja, het voetbal, zolang dat niks getekend is en zolang dat het... Nee, dat kan zo in de vingerknip kan dat veranderen.
0: Peter van der Veyre en de Zandloper met Wesley Sonck. Zondag tussen 9 en 10 op Radio 2.

0: te zijn.
1: Niels de Stadsbader was er ook hier op de dijk deze namiddag. Ik zag hem een paar keer passeren. Zat met een fanfare op een grote go-kart. Die waren zo bekende melodieën aan het spelen. Niels de Stadsbader achter het stuur. Dat zijn die filmpjes die al opgenomen worden voor de tv-shows die binnenkort zullen starten. Met de eerste 10 genomineerden in de eerste 2 tv-shows. De volledige line-up daarvan vind je ook op VRT Max.

Christopher Cross, Ride Like the Wind. Smakelijk, zegt hier iemand. Ja, ik heb daar net wat fruit gekregen van sympathieke luisteraars die dat hier allemaal komen brengen voor mij. Dankjewel. En ik trakteer terug met Laura Lin nu. Met gesloten ogen.

0: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
3: Honda, the power of dreams. Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
4: Radio 2 aan Zee met straks Bella Perez live bij ons. Maar eerst het VRT Radio Nieuws van 7 uur nog. Ik ben benieuwd of dat kaknieuws uit Amerika er ook nog altijd bij zit.
5: Elke dag, telefoon 2, VRT Radio 2.
4: Allee Sophie, zeg het eens.
6: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Brusselse regering heeft een akkoord over de hervorming van de lage emissiezone. Die bepaalt welke automobilisten meer moeten betalen in Brussel, met de bedoeling om de luchtkwaliteit in de hoofdstad te verbeteren. Benedikt Koussement vertelt wat de Brusselse regering heeft afgesproken.
7: Wie met een Euro 5 diesel of Euro 2 benzinemotor rijdt, zal het Brussels gewest enkel in mogen met een jaarpas. Kostprijs €350. Brusselaars met een laag inkomen betalen €200. Maar er zijn ook vrijstellingen. Ben je Brusselaar met een laag inkomen, maar heb je wel een job of heb je een groot gezin, dan kan je rondrijden zonder een jaarpas en riskeer je geen boete. En Brusselaars die werken in bijvoorbeeld de thuiszorg of die arts zijn, kunnen ook een vrijstelling krijgen. En dan is er nog een uitzondering voor bijvoorbeeld bouwbedrijven die tijdelijk moeten parkeren op een werf.
6: Het parlement moet het akkoord wel nog goedkeuren. Staatssecretaris Ans Persoons van Vooruit wil het volgend jaar doorvoeren. In Essen in Antwerpen is deze namiddag brand uitgebroken in een bos. Zowat 200 vierkante meter bos vatte vuur. De brandweer had de brand wel snel onder controle. De politie kon 4 minderjarigen identificeren via een buurtinformatienetwerk. Wat zij precies met de brand te maken hebben, wordt onderzocht. In de Verenigde Staten is er een uitbraak van hevige diarree door de Cyclospora-parasiet. Over heel het land zouden al zo'n 7000 mensen besmet zijn. 1600 gevallen zijn bevestigd en meer dan 5000 verdachte stalen worden nog onderzocht. 141 mensen liggen in het ziekenhuis. Volgens VS-correspondent Thomas de Grave is deze uitbraak groter dan normaal in de zomer.
8: Wat mensen zorgen baart is dat de bron van de parasiet nog niet helemaal duidelijk is. Er wordt vooral gekeken naar verse groenten, vooral sla. Maar omdat er een incubatietijd is van 1 à 2 weken, is het heel erg moeilijk om de bron vast te stellen. Vandaar dat dokters op dit moment aanraden om groenten en fruit wat te mijden. En als groente gegeten wordt, om die te koken en zeker niet rauw te consumeren.
6: En onze landgenoot Tim Merlier heeft de 12e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Hij was de snelste in een massasprint. Merlier heeft nu 3 van de 5 sprints in deze Tour gewonnen en daar is hij trots op.
9: Vorig jaar heb ik een aantal kansen gemist hier in de Tour. Natuurlijk hier ook 2 kansen die niet gelukt zijn, maar ik was wel zeker de eerste in de buurt en ik ben blij dat ik er 3 heb. Ja, dat doet heel veel deugd. Ja, heel fier op.
6: Vanavond krijgen we geleidelijk aan meer wolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog bij temperaturen tussen de 15 en 20 graden. Morgen start bewolkt, na de middag meer zon bij temperaturen tot 28 graden. En vanaf zaterdag wordt het minder warm, dan halen we nog 22 graden in het centrum. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel Sophie. En op de buitenring rond Brussel nog 10 minuten erbij tussen Strombeek en Jette. Op andere plaatsen alleen lichte vertragingen.
10: Natuursteen, parket in Bermo.
11: Radio 2.
12: Radio 2 aan zee.
11: David van Ottegem.
4: We vroegen ons daarnet af of het Witte Huis ondertussen ook al last heeft van die explosieve diarree. Ik had gehoopt daarnet een antwoord over te krijgen van onze correspondent Thomas de Grave, maar niet. Christa uit Londen, die denkt dat het daar misschien al het bruine huis is ondertussen. Allee Thomas, Ja, dat is onderzoeken. Ondertussen luisteren we naar Prince.

0: Prince, Don't You Wanna Go Back to 1999. Radio 2 aan zee met vanavond een optreden van Belle Perez. Belle, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, hoe gaat het met je? Dat moet ik nu toch ook wel vragen.
1: Ik ben eigenlijk heel blij dat ik weer op het podium sta. Dat voelt heel fijn, heel vertrouwd. En het is muziek blijft therapie, hè. Je kan met muziek terug naar het verleden gaan. Je kan ook in het heden staan. Je kan ook een beetje in de toekomst kijken. En ik voel dat ik heel veel energie haal uit mijn optredens momenteel. Mentale energie vooral. Want het is energieslopend, dat moet ik wel eerlijk toegeven. Ja. Maar stapje voor stapje. En ik voel nog altijd heel veel liefde van heel veel mensen. Ik krijg nog steeds berichten. Dus ook van jullie trouwens, dankjewel.
0: Ja, graag gedaan. Ja, dus, we zijn blij dat je hier bent bij ons aan de kust. En je ziet het al, hier heel veel fans en luisteraars die je willen komen steunen. Uh-huh. Hier ook door aanwezig te zijn. We zijn blij dat je ook die steun nog altijd voelt. Hè. Op dit moment. Nu, zo meteen ga je optreden. Om 7:30 zal dat zijn. Wat mogen we verwachten, Belle?
1: Ah, wel. Radio 2 is natuurlijk zomerhits. En die ga ik vandaag toch wel brengen. Ik heb Enamorada bij. Ik heb El Mundo Bailando, Ave Maria. En ook Que Viva La Vida. Dus ik ga proberen de mensen een glimlach op hun gezicht te toveren. En ik word daar zelf ook wel gelukkig van. Dus het is eigenlijk dubbele therapie, denk ik, vandaag.
0: Ja, want jij ademt zomerhit. Je hebt al zo vaak de zomerhit gewonnen ook. Ben je daar dit jaar ook een beetje mee bezig? Ben je het aan het volgen, de wedstrijd?
1: Eerlijk gezegd iets minder dan de afgelopen jaren natuurlijk. Maar ik heb al wel gezien dat er weer zeer fijne namen genomineerd zijn. Ik heb K3 zien voorbij komen, Camille, Meteor die daar straks geweest is. Dus ik vind het ook fijn dat er zo ook wat meer vers bloed in de lijst staat. Maar ik gun het iedereen. En ik zou zeggen, ga ervoor, want het heeft mij heel veel goed gebracht.
0: Ja. Mag het een jonkie zijn of een oldie?
1: Mag beide. Misschien is het wel een combinatie van de twee met al die duetten.
0: Ja, zelf dus 5 keer al zomerhit gewonnen. Blijft Enamorada ook voor jou de ideale zomerhit?
1: Ja, toch wel. Toch wel. Dat blijft iets doen bij de mensen. En het gaat over de liefde. Maar een love song hoeft niet altijd een ballade te zijn. Dat heb ik wel bewezen met Enamorada. Dat kan ook zeer explosief zijn.
0: Boom, boom, hè?
1: Voilà.
0: Dat is het. Dat
1: voilà.
0: Is het
1: nee, maar blijft het nog altijd goed doen. Absoluut.
0: Het is echt een iconisch nummer geworden. Gewoon, hè. En dat ga je ook straks voor ons.
1: Zeker weten.
0: Belle, ik ga je rustig laten voorbereiden. We zijn alleszins ontzettend blij dat je er bent. Dus we kijken uit naar je optreden van
1: Halve.
0: Je krijgt nog een ondersteunend applaus van de luisteraars hier ook. Voilà, zie je. Belle Perez dus zo dadelijk hier bij Radio 2 aan zee. Hij kan het ook allemaal volgen via VRT Max.

0: somber met Homewrecker. Ik denk dat heel wat luisteraars blij zullen zijn met Enamorada straks. Want jullie hebben dat op nummer 2 gestemd in onze Radio 2 Zomerhits 1000.
1: Radio 2 aan zee.
2: David van Otegem.
1: Radio 2.
0: Hilde heeft hier ook nog een berichtje gestuurd via de Radio 2-app. Ze zit in Merchtem te luisteren. Chapeau dat Belle de kracht vindt om naar Radio 2 te komen, zegt ze. En ook Nancy zal in Antwerpen meekijken naar het optreden straks. Blij dat Belle Perez terug optreedt, zegt ze. Wat is een zomer zonder haar liedjes? En goed dat ze de draad weer probeert op te nemen. Het zal enorm zwaar zijn voor haar. Ja, dat klopt, maar je hoorde het daar daarnet zeggen. Muziek is ook therapie. En dit zijn Dire Straits' Walk of Life.

0: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Joehoe!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Mannekes.
4: Pompie.
3: Morgen
4: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
3: En het is nog nee tegen BTW.
4: Weten we.
3: Maar niet voor iedereen, hè.
4: Weten we.
3: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
4: Weten we.
3: Waar gaan we dus naartoe morgen?
5: Naar Gamma.
3: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
4: Weten we.
6: Morgen is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Wat was dat?
8: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op deleize.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
7: Flashy.
8: Voorwaarden op deleize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
9: Ricci, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
3: Radio 2. Radio 2.

heel mooi fluiten, die Otis Redding. The Dock of the Bay, daar word je rustig van, hè? Helemaal zen. En dat is de bedoeling, een beetje relaxen. Nancy uit Thuis heeft ook deze week weer mooie cadeaus verstopt voor jou in enkele B-boxen. Dat zijn die pakjesautomaten van Bipo's die overal staan. Maar in elke provincie is er één box die een heel mooi cadeau bevat dat van jou kan worden. Ga naar Radio 2 op VRT Max om de locatie te zoeken van die boxen. En ook om de code. Er één box die een heel mooi cadeau bevat dat van jou kan worden. Ga naar Radio 2 op VRT Max.

0: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
1: Dit iconische zomerhitnummer te brengen...

Luna, dat is het leven. Ik heb even opgezocht wie Radio 2 Zomerhit presenteerde toen Belle Perez die trofee won met Enamorada. En dat waren Anja Daams en David van Oetegem. Ondergetekende dus, jawel.

0: Ja, van 2001 tot en met 2003 waren Anja en ik het vaste presentatieduo van Radio 2 Zomerhit. Dat waren nog eens tijden. En toen viel ook Enamorada in de prijzen, inderdaad. We gaan even kijken wat er nog gebeurt op de weg. Op de buitenring rond Brussel is er voorbij Groot Bijgaarde hinder door een brandend voertuig. De rechterrijstrook is dicht. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt vertragen ook voorbij Herentals-Oost door een ongeval op de linkerrijstrook. En op de A12 van Brussel naar Antwerpen is in Wilrijk de rechterrijstrook versperd door een defect voertuig.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag...
0: En kijk mee via VRT Max voor het optreden van Belle. Ze gaat eraan beginnen zo dadelijk.

ondertussen is Belle Perez aan haar optreden bezig. Je kan meevolgen met klank en beeld via Radio 2 op VRT Max. Ze is gestart met Ave Maria. Heel veel volk hier voor ons zomerhit podium. En iedereen is goed aan het meedoen. We gaan even meeluisteren.

0: applaus voor Belle Perez.
1: Dankjewel. Goedenavond allemaal. Alles oké met jullie? Dankjewel dat jullie in grote getale zijn afgekomen. Maar het is altijd gezellig bij Radio 2. Ik kan het beamen. Lieve mensen, ik ben blij dat ik weer op het podium sta. Dat ik een fijn gevoel heb. Een zeer vertrouwd gevoel heb. Als ik op de bühne sta. En dat is ook het mooie aan muziek. Het is een beetje therapie. Even alles vergeten. Maar ik ben vandaag gekomen om een grote glimlach op jullie gezicht te toveren. Dat ga ik in ieder geval proberen. Mijn muziek is vrolijk, uptempo. Dus ik kom hier om jullie te entertainen. Dus mijn vraag is, zijn jullie daar klaar voor? Ja! Ah wel, de volgende song gaat volgens mij over jullie. Genieten van het leven. Que viva la vida. Oké, laat jullie handen zien. Come on!
0: Ja hoor, die handen zijn hier duidelijk zichtbaar. Belle Perez live bij Radio 2 aan Zee.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de Knaldi-prijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
3: Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet vanaf 35 euro per maand met een streamingdienst naar keuze.
4: Dan noem ik nu eens een goeie zaak.
3: Meer info op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: De poorten van Bellewaarde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
7: Wauw, de grootste schommel van de wereld!
8: En een avonturenparcours!
6: En natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaarde. Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
9: Elke dag telt voor twee.
10: Radio 2.

moeilijk om stil te blijven staan hier op het VRT Zomerhitplein. Wat een energie en zoveel liefde. Volg het optreden van Bella Perez via Radio 2 op

was toen. Mama's jasje als de dag van toen. Heel veel luisteraars hebben ervan genoten van het optreden van Belle Perez. Daarnet live bij Radio 2 aan zee. Het was heel hartverwarmend om haar bezig te zien weer. Morgen komt Hotshot Stan van Samang om 16:30. En verwachten we Gary Hager ook om 19:30. Het zal dan Karen zijn die hier staat tussen 16:00 en 20:00. VRT Radio 2. Dus ik wens je alvast een fijn weekend. Bedankt om te luisteren en tot volgende week.

0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
2: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De man van 72 die vanmorgen is aangereden door een auto in Basel in Oost-Vlaanderen is overleden. De man was met zijn fiets de weg aan het oversteken. De bestuurder van een auto die zelf aan het inhalen was, kon de man niet meer ontwijken. De fietser is nog zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. Mobiliteitsorganisatie Touring heeft in de eerste twee weken van de zomervakantie meer mensen met autopech moeten helpen. Meer Belgen kiezen voor een autovakantie dichtbij en ook de hitte veroorzaakt technische problemen, zegt Danny Smagge.
3: Dat had vooral te maken met de batterij die stuk gaat, want die ziet evenveel af van de hitte als van de vrieskou. Een tweede probleem waren de banden die versleten zijn of niet genoeg spanning hadden en daardoor kan je een klapband krijgen. Gebrek aan koelwater, waardoor dat de motor oververhit en zo. En dat verklaart de kleine stijging in het aantal technische interventies.
2: En voor komende zaterdag verwacht de Touring en VAB erg druk vakantieverkeer op de Europese wegen met code rood. Zondag is het wellicht rustiger. Er is veel kritiek op een pop-up event met DJ vanmiddag van het festival Tomorrowland aan het Muntplein in Brussel. Het Muntplein ligt naast het Oxy-gebouw waar deze week nog 6 mensen zijn gestorven bij een brand. De organisatie van Tomorrowland zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek stiller is gezet. De feestvierders zijn intussen verhuisd naar de Grote Markt. In Oekraïne heeft president Zelensky de topman van de geheime dienst, Kmara, aangesteld als interim-minister van Defensie. En als het parlement akkoord gaat, wordt Kmara de opvolger van de erg populaire Fedorov. Hij werd gisteren ontslagen na een conflict met de opperbevelhebber van het leger. Dat ontslag leidt tot protest in de hoofdstad Kiev en in andere steden in Oekraïne, want Fedorov was de laatste maand erg belangrijk in de successen in de oorlog met Rusland. Er is veel onbegrip, zegt Oekraïne-kenner Jan Baljouw.
4: Zelf dat het toch wel een grote blunder is van Zelensky. Op zoek naar redenen lees je in de Oekraïnse media precies die populariteit. Fedorov is jong, 35 jaar, zou dus op termijn Zelensky in de problemen kunnen brengen. Het was natuurlijk ook zo, er was een conflict gerezen tussen Fedorov en de opperbevelhebber Sirski. En ja, het is te begrijpen dat Zelensky uiteindelijk daarin een beslissing neemt. Maar hij heeft een beslissing genomen voor de traditionelere Sirski en tegen de innovatieve Fedorov. En dat wordt hem niet in dank afgenomen door de Oekraïnse bevolking, omdat zij Fedorov krediet geven voor het feit dat het momentum nu in de oorlog bij Oekraïne ligt en niet meer bij Rusland. En dat heeft ook geleid tot wat hoop in de Oekraïnse samenleving. Dus dat, zeggen zij, is allemaal gebeurd door het beleid van Fedorov.
2: Het weer vanavond en vannacht meer wolken met in het zuidoosten kans op onweersbuien. Temperaturen tot 20 graden in de grote steden. Ook in de ochtend onweer in het zuidoosten. Elders bewolkt maar droog. Na de middag meer zon en tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Na David uit Blankenbergen laten we hier het tempo zakken met zalige muziek. Welkom. Radio.

deze oor maken we kennis met de stem van Marty Pello. En we maken ook kennis met Wet Wet Wet. Het is 1988 en ze scoorden hun allereerste hit. Er zullen er nog veel volgen. Hè. Denk aan Sweet Little Mystery of Love Is All Around. Hier is Wet Wet Wet.

Wet, Wet, Wet, toen nog zeemzoeterig, later wordt het een echte popband. En hier is Arne van Haken met dit liedje, deed hij mee? Met een liedjeswedstrijd van Radio 2, dat heette toen Schrijver maar één. En het werd een bescheiden hitje, dit luisje. Ik zag

feel I'm getting stronger, zingt ze. Dat zal ook wel waar zijn, want ze keert terug naar het podium na haar ziekte. Het Stiff Persons Syndrome had ze last van. En het is langs de Grote Poort, want het is in Parijs. Er zijn maar liefst 16 shows afgekondigd van 12 september tot 17 oktober. En dan zijn er nog eens extra shows in het voorjaar. Dus het gaat goed met Céline Dion. En het gaat ook goed met de winnaar van The Voice, Bas Serra. En dit is ze met zijn nieuwe single. Morgen.

Ramon van het Groene Woud en twee meisjes aan het strand. In Blankenbergen waren er veel meer dan twee meisjes. Nee, er waren heel veel meisjes en jongens voor de concerten deze afgelopen middag van

0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Cliff Richard is een fenomeen. Hij had al hits in de 50s, ook in de 60s, de 70s, de 80s. En dit was uit de jaren 80 en 87. En Some People, heel up-to-date met synthesizers, klinkt nog altijd zoals de sound van vandaag.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

de geest uit de fles. Christina Aguilera en Genie in a Bottle. Dit is onze Lost Frequencies, maar wel met een hit van 6 jaar geleden. Met 2 Nederlandse producers zonderling.

Bart Herman en alles valt stil. Ik heb nog Sam Bettens met 5000 miles. Als jij op dit moment 5000 mijl of nog iets verder of dichterbij op reis bent, laat het gerust weten in de Radio 2-app.

Simon en Jord Sauveen. Ik vroeg daarnet, als jij 5000 mijl van huis bent, laat het dan eens weten in de Radio 2-app. Wel krijg een berichtje van Nadia Gijs uit Oudenaarde. En die stuurt, we trekken met onze camper door Kroatië met Radio 2 aan onze zijde. En dat maakt dat we ons ver weg van huis nog altijd thuis voelen. Dankjewel daarvoor. Merci om te luisteren, ook in het buitenland. Dat kan natuurlijk, hè, dankzij VRT Max of de Radio 2-app. Hier is Maan.

0: 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Het agentschap Natuur en Bos gaat een strafklacht indienen na de natuurbranden van gisteravond in het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de verschillende brandhaarden vermoedelijk doelbewust zijn aangestoken. Het parket heeft een onderzoek geopend. De brandhaarden zijn intussen onder controle. Code oranje blijft er wel van kracht. De Brusselse regering heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van een zwembad in Anderlecht. De regering wil zo een nieuwe plek creëren voor verkoeling en ontspanning, want Wannes de Beukelaar, daar is al lang nood aan in Brussel.
1: Klopt, er zijn amper zwembaden in het gewest en het is op warme dagen vaak moeilijk om verkoeling te zoeken. Het laatste openluchtzwembad in Brussel sloot een jaar geleden en Brusselaars moeten nu om te zwemmen vaak uitwijken naar domeinen in Vlaanderen of Wallonië of zelfs helemaal naar de kust gaan. De regering wil dat dus aanpakken en zoekt een partner om een zwembad te bouwen en ook uit te baten. Op de abattoirs zitten in Anderlecht moet een buitenzwembad komen, dat dus publiek toegankelijk is, en ook een overdekt zwembad met instructiebad waar kinderen en jongeren kunnen leren zwemmen.
0: Dank je, Wannes. Sinds 8 uur vanavond is de Franse autosnelweg A6 tussen Parijs en Lyon opnieuw opgegaan ter hoogte van Fontainebleau. Alle verkeer moest daar sinds zondag een flinke omleiding volgen wegens de hevige bosbranden daar. Zowat 2000 hectare natuur is vernield. De branden zijn grotendeels onder controle nu. De A6 of de autoroute du Soleil is een belangrijke snelweg voor het vakantieverkeer naar het zuiden. Bij Fontainebleau zal één rijstrook wel voorbehouden zijn voor de hulpdiensten. Je mag er niet harder dan 90 per uur. In Oekraïne heeft president Zelensky de topman van de geheime dienst, Gmara, aangesteld als interim-minister van Defensie. En als het parlement akkoord gaat, wordt Gmara de opvolger van de erg populaire Fedorov. Hij werd gisteren ontslagen na een conflict met de opperbevelhebber van het leger. Dat ontslag leidt tot protest in de hoofdstad Kiev en ook in andere steden in Oekraïne, want Fedorov was de laatste maanden erg belangrijk in de successen in de oorlog tegen Rusland. Er is veel onbegrip, zegt Oekraïne. Jan Baljouw.
2: Ik denk zelf dat het toch wel een grote blunder is van Zelensky. Op zoek naar redenen lees je in de Oekraïnse media precies die populariteit. Fedorov is jong, 35 jaar, zou dus op termijn Zelensky in de problemen kunnen brengen. Het was natuurlijk ook zo, er was een conflict gerezen tussen Fedorov en de opperbevelhebber Sirski. En ja, het is te begrijpen dat Zelensky uiteindelijk daarin een beslissing neemt. Maar hij heeft een beslissing genomen voor de traditionelere Sirski en tegen de innovatieve Fedorov. En dat wordt hem niet in dank afgenomen door de Oekraïnse bevolking, omdat zij Fedorov krediet geven voor het feit dat het momentum nu in de oorlog bij Oekraïne ligt en niet meer bij Rusland. En dat heeft ook geleid tot wat hoop in de Oekraïnse samenleving. Dus dat, zeggen zij, is allemaal gebeurd door het beleid van Fedorov.
0: Vanavond en vannacht meer wolken met in het zuidoosten kans op onweersbuien bij temperaturen tot 20 graden in de grote steden. Ook in de ochtend onweer in het zuidoosten, elders bewolkt maar droog. Na de middag meer zon en tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2 Relax.

Rolling Stones en Waiting on a Friend. Ik denk dat Mick Jagger wel een vriend kan gebruiken om bij uit te huilen waarschijnlijk. Want hij zat gisteren in het publiek bij de wedstrijd Engeland-Argentinië. En ja, Engeland is door Argentinië uitgeschakeld. Mick is ondertussen 82 en heeft een nieuw album uit met de Stones. Straf, hè? Hier is onze Wim Soutaar. Ik

Tears for Fears met wat levenswijsheid. Deze advice for the young at heart. Betekent, ja, in je leven maak je wel wat mee. Het is de kunst natuurlijk om niet verbitterd te geraken. En toch open te blijven en nieuwe avonturen en kwetsbaarheid te durven aangaan. Heel schoon. En nu Olivia Dean met It's So Easy to Fall in Love.

0: Radio 2 Relax met de jazzpolitie en liefdesliedjes. Liefdesliedjes die klinken tot in Spanje, want ik krijg een berichtje van Peggy uit Tervuur en ze stuurt: we zitten in Benidorm, onze laatste avond en nacht. Het was zo'n mooie vakantie, zonnen, winkelen, nieuwe vrienden en vooral sangria drinken, school, enfin. Dank aan Femke, Gert, Chloe voor de zeer fijne vakantie. Dankjewel vooral dat je Radio 2 hebt meegenomen op reizen. Zometeen Blue, All Rise. Meegenomen op reizen. Zometeen Blue, All Rise.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, relax. Maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek.

0: je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
1: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
0: Radio 2, relax.
1: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.

0: Münchener Freiheit, of kortweg Freiheit. En het was oorspronkelijk een Duitse hit, hè? Zolang man traume nog leben. Ze hebben dat dan naar het Engels vertaald, omdat dat een danig grote hit was in Duitsland. En ook internationaal heeft het gewerkt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

forsake me. Een van die vele topnummers van Robbie Williams. I'm loving angels instead. Dit was het met Angels. Ik ben al benieuwd hoe de slotshow van het WK er gaat uitzien. Want dus net voor de finale komt er een slotshow. En Robbie Williams gaat daar bijvoorbeeld ook optreden. Heel hard benieuwd. Hier is de Kid Laroi, Without You.

Splinter met Open Einde. Jay-Z is jarig, enfin, hij viert zijn 30-jarig jubileum van zijn debuutplaat. En daarvoor heeft hij een speciaal feestje gegeven. 3 optredens in New York met onder meer Beyoncé, Mary J. Blige, Eminem, Pharrell Williams en deze Alicia Keys. Die was er ook bij.

0: En Love is All You Need, een waarheid als een koe. En dat zullen Suzanne en Freek zeker beamen. Want toen Freek zijn diagnose kreeg, werden ze door de fans overladen met heel veel warmte en begon iedereen dit liedje opnieuw te spelen. Dit is Lichtje Branden.
1: Sterke mensen huilen niet, die voelen meestal geen verdriet. Wat als ik zeg dat het ook

0: VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Het Agentschap voor Natuur en Bos gaat een strafklacht indienen na de natuurbranden van gisteravond in het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de verschillende brandhaarden vermoedelijk doelbewust zijn aangestoken. Het parket heeft een onderzoek geopend, is nu wachten op het verslag van de branddeskundige. De brandhaarden zijn intussen onder controle, code oranje blijft er van kracht. De Brusselse regering heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van een zwembad in Anderlecht. De regering wil zo een nieuwe plek creëren voor verkoeling en ontspanning, want Wannes de Beukelaar, daar is al lang nood aan in Brussel.
1: Klopt, er zijn amper zwembaden in het gewest en het is op warme dagen vaak moeilijk om verkoeling te zoeken. Het laatste openluchtzwembad in Brussel sloot een jaar geleden en Brusselaars moeten nu om te zwemmen vaak uitwijken naar domeinen in Vlaanderen of Wallonië of zelfs helemaal naar de kust gaan. De regering wil dat dus aanpakken en zoekt een partner om een zwembad te bouwen en ook uit te baten. Op de abattoir zitten in Anderlecht moet een buitenzwembad komen, dat dus publiek toegankelijk is, en ook een overdekt zwembad met instructiebad waar kinderen en jongeren kunnen leren zwemmen.
0: Wannes, dankjewel. De man van 72 die vanmorgen is aangereden door een auto in Basel in Oost-Vlaanderen is overleden. De man was met zijn fiets de weg aan het oversteken. De bestuurder van een auto die aan het inhalen was, kon de man niet meer ontwijken. De fietser is nog zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. Sinds 8 uur vanavond is de Franse autosnelweg A6 tussen Parijs en Lyon opnieuw opengegaan ter hoogte van Fontainebleau. Alle verkeer moest daar sinds zondag een flinke omleiding volgen wegens de hevige bosbranden daar. Zowat 2000 hectare natuur is vernield. De branden zijn nu grotendeels onder controle. De A6 of de Autoroute du Soleil is een belangrijke snelweg voor het vakantieverkeer naar het zuiden. Bij Fontainebleau zal 1 rijstrook liever wel voorbehouden zijn voor de hulpdiensten. Je mag er niet harder rijden dan 90 per uur. In Oekraïne heeft president Zelensky de topman van de geheime dienst, Khmara, aangesteld als interim-minister van Defensie. En als het parlement akkoord gaat, wordt Khmara ook de opvolger van de erg populaire Fedorov. Hij werd gisteren ontslagen na een conflict met de opperbevelhebber van het leger. En dat ontslag leidt tot protest in de hoofdstad Kiev en ook in andere steden in Oekraïne, want Fedorov was de laatste maanden erg belangrijk in de successen in de oorlog tegen Rusland. Het is een blunder van Zelensky, zegt Oekraïne-kenner Jan Baljouw.
2: Die betogingen geven ook aan dat de onvrede bijzonder groot is. Misschien lijken de aantallen niet zoveel, maar dit gebeurt allemaal onder voortdurende dreiging van Russische luchtaanval. Het feit dat de mensen op straat durven komen, dat geeft veel aan. Het verzwakt de positie van Zelensky wel, denk ik. Ook vooral de positie van Oekraïne. En dat kan het land missen als kiespijn, omdat er nu net weer wat hoop was en dat wordt nu precies weer teruggedraaid. Zeker als het protest aanhoudt, denk ik dat Zelensky misschien nog wel eens 2 keer nadenkt.
0: Vannacht meer wolken met in het zuidoosten kans op onweer. Temperaturen tot 18 graden in de grote steden. Ook in de ochtend nog kans op onweer in het zuidoosten. Elders is het bewolkt, maar droog. Na de middag iets meer zon en tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Kom, we gaan vrolijk fluitend de zwoele nacht in. You're the Roxy Music en Jealous Guy. Radio 2, relax. We zijn nog een uurtje samen, want ja, in de zomer is dat tot 11 uur dat we dat doen. Hè. En nu, Kenny B, ga je mee naar Parijs? Tuurlijk wel, met alle plezier.

waar, Elvis Presley in een reggae jasje. Dat was toch wel verschieten. UB40 met een grote Elvis-hit. Niet te missen, zondag 8 november organiseren onze collega's van Radio Bene de Radio Bene, de Red Pack Live in Concert Best of Christmas in de Elisabethzaal in Antwerpen. En dat is echt met topartiesten. Hè. Helmut Lotti komt, Yannick Bovie, Clemens en Van Geel, Loredana en Barbara Dex. Het gaat hard met de tickets, dus wacht niet, koop nu al je kaartjes. Dat kan je doen op VRT Max en ga dan naar Radio Bene. En weet je wie van de artiesten er ook bij is? Dat is deze Lies. Hier is ze met Good in Goodbye.

0: Jasmin.
1: Wel, dat is een goede vraag.
0: Ja, ja, het is ook een goede vraag of James Blunt het hier wel meent. Als liefdesliedje in You're Beautiful. Want het klinkt een beetje friekerig. Ik denk dat het meer over een stalker gaat. Luister eens naar de tekst van James Blunt.

0: Oostende is niet alleen de muzikale thuis van een ster als Arno, maar in 1981 vond ook deze Marvin Gaye daar onderdak. En het fijne is dat die mega-hit van hem, die Sexual Healing, dat die echt ook in Oostende is geschreven. Chic toch? En nu naar Holland met Veldhuis en Kemper, twee comedians die een semi-grappig liedje hebben gemaakt. Ik wou dat ik jou was.
1: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

Sinead O'Connor met haar versie van Nothing Compares to You, want oorspronkelijk is het wel van Prince, hè. Ik nodig je graag uit naar Blankenbergen, hè. Radio 2 kampeert daar. We hebben er een heel dorp neergezet, eigenlijk nog tot 28 augustus. En we ontvangen daar iedere weekdag artiesten. Deze middag om 3:30 hadden we nog Meteor en om 7:30 kwam Belle Perez langs. En morgen zijn dat Stan van Samang om 3:30 en Gary Hager komt om 7:30. Al die optredens zijn gratis. Het zijn kleine setjes, hè. Maar ja, het is daar super gezellig. Er valt van alles te beleven, dus van harte welkom in Blankenbergen.

Superbekende Hollanders Herman Brood en Henny Vriente, maar het is wel een Belg achter de knoppen, onze Jean Blouten. Ik heb nog een reistip. Mocht je naar Dublin gaan, passeer dan eens in muziekpub Whelans, superbekend. En in Whelans werd dit liedje opgenomen. Gavin James heeft een volledig album opgenomen. En dit is een van de bekende hits van hem, The Book of Love.

The Worker van Fische Z. Heb je morgen een werkdag of toch weer vakantie? Mijn werkdag zit er eigenlijk net op. Enfin, nog een paar minuten natuurlijk. Ik neem afscheid hier van Radio 2 Relax met Camille en Ademnoot. Maar blijf vooral luisteren, want Radio 2 Relax vind je ook op VRT Max. Dan kan je dat 24 op 24 horen. Ik weet je

0: 12 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Evergem bij Gent is vanavond brand uitgebroken in een houtbedrijf. Een open loods staat er in brand. Een grote zwarte rookpluim was tot in het centrum van Gent te zien. De brand is nog niet onder controle. De brandweer vraagt om ramen en deuren dicht te houden. Er is geen nieuws over gewonden. In Peren in Limburg zijn 15 kinderen gewond geraakt op een paardensportkamp. Tijdens een ritje in een bos is een van de paarden gestruikeld. En daarna sloegen de andere paarden op hol. 8 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Niemand is zwaar gewond geraakt. Alle ouders zijn op de hoogte gebracht. Alle paarden zijn veilig terug naar de vertrekplaats gelopen. Het Agentschap voor Natuur en Bos gaat een strafklacht indienen na de natuurbranden van gisteravond in het Nationaal Park Hoge Kempen. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de verschillende brandhaarden vermoedelijk doelbewust zijn aangestoken. Het parket heeft een onderzoek geopend, is nu wachten op het verslag van de branddeskundigen. De brandhaarden zijn onder controle intussen, code oranje blijft er van kracht. In Oekraïne is er protest tegen president Zelensky na het ontslag van de populaire minister van Defensie Fedorov. Hij had een conflict met de opperbevelhebber van het leger. Fedorov was de laatste maanden nogthans erg belangrijk in de successen in de oorlog tegen Rusland. Oekraïne-kenner Jan Baljouw vindt het een blunder van Zelensky.
1: Die betogingen geven ook aan dat de onvrede bijzonder groot is. Misschien lijken de aantallen niet zoveel, maar dit gebeurt allemaal onder voortdurende dreiging van Russische luchtaanval. Het feit dat de mensen op straat durven komen, dat geeft veel aan. Het verzwakt de positie van Zelensky wel, denk ik. Ook vooral de positie van Oekraïne. En dat kan het land missen als kiespijn, omdat er nu net weer wat hoop was. En dat wordt nu precies weer teruggedraaid. Uh-huh. Zeker als het protest aanhoudt, denk ik dat Zelensky misschien nog wel eens 2 keer nadenkt.
0: De topman van de geheime dienst, Gmara, is nu aangesteld als interim minister van Defensie. En de Amerikaanse president Donald Trump zal zondag de finale van het WK voetbal bijwonen. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt. Na afloop zal Trump ook de beker uitreiken aan de nieuwe wereldkampioen, dat is Spanje of Argentinië. De finale vindt plaats in het MetLife Stadium in de buurt van New York. Ook de Spaanse koning Felipe zal er zijn. De Argentijnse president Milei komt niet, wegens bijgeloof, zegt hij. Hij kijkt naar de tv. Vannacht meer wolken met in het zuidoosten kans op onweer. Temperaturen tot 18 graden in de grote steden. Ook in de ochtend nog kans op onweer in het zuidoosten. Elders bewolkt, maar droog. Na de middag meer zon en tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de

mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werken met zijn krant. Hij huilt nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen met ritme van

0: En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.
1: VRT Radio 2.
2: Radio 2, relax.

0: VRT Nieuws met Brecht Schabris. Kleinhandelszaken mogen binnenkort langer open blijven tot 9 uur 's avonds in plaats van 8 uur nu en de verplichte wekelijkse sluitingsdag valt weg. De Kamer heeft dat wetsontwerp van minister van Zelfstandige Simonet vanavond goedgekeurd. De bedoeling is om oneerlijke concurrentie tegen te gaan, want voor online winkels gelden geen sluitingsuren. De Brusselse regering heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van een zwembad in Anderlecht. De regering wil zo een nieuwe plek creëren voor verkoeling en ontspanning. En daar is al lang nood aan in Brussel, vertelt Wannes de Beukelaar.
1: Er zijn amper zwembaden in het gewest en het is op warme dagen vaak moeilijk om verkoeling te zoeken. Het laatste openluchtzwembad in Brussel sloot een jaar geleden en Brusselaars moeten nu om te zwemmen vaak uitwijken naar domeinen in Vlaanderen of Wallonië of zelfs helemaal naar de kust gaan. De regering wil dat dus aanpakken en zoekt een partner om een zwembad te bouwen en ook uit te baten. Op de abattoir zitten in Anderlecht moet een buitenzwembad komen, dat dus publiek toegankelijk is, en ook een overdekt zwembad met instructiebad waar kinderen en jongeren kunnen leren zwemmen.
0: In Peer in Limburg zijn 15 kinderen gewond geraakt op een paardensportkamp. Tijdens een ritje in een bos is een van de paarden gestruikeld. Daarna sloegen de andere paarden op hol. 8 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Niemand is zwaar gewond geraakt. De ouders zijn op de hoogte gebracht. Alle paarden zijn veilig terug naar de vertrekplaats gelopen. In Oekraïne is er protest tegen president Zelensky na het ontslag van de populaire minister van Defensie Fedorov. Hij had een conflict met de opperbevelhebber van het leger. Fedorov was de laatste maanden nogthans erg belangrijk in de successen in de oorlog tegen Rusland. Oekraïne-kenner Jan Baljouw vindt het een blunder van Zelensky.
2: Die betogingen geven ook aan dat de onvrede bijzonder groot is. Misschien lijken de aantallen niet zoveel, maar dit gebeurt allemaal onder voortdurende dreiging van Russische luchtaanvallen. Het feit dat de mensen op straat durven komen, dat geeft veel aan. Het verzwakt de positie van Zelensky wel, denk ik. Ook vooral de positie van Oekraïne. En dat kan het land missen als kiespijn, omdat er nu net weer wat hoop was. En dat wordt nu precies weer teruggedraaid. Zeker als het protest aanhoudt, denk ik dat Zelensky misschien nog wel eens 2 keer nadenkt.
0: In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar opsluiting voor doodslag. Vorig jaar stak hij bij Chaumont, in het oosten van het land, een toezichtster neer aan de schoolpoort, uitgerekend tijdens een tassencontrole. De vrouw van 31 overleefde dat niet. Daarna verwondde hij ook nog een politieman. De jongen verklaarde dat het niet persoonlijk was, maar dat hij wel een toezichter wilde raken. Volgens de rechtbank heeft de tiener een achtervolgingswaanzin en toonde hij geen enkele empathie of spijt. Na zijn straf zal hij nog 10 jaar worden opgevolgd. En de Amerikaanse president Donald Trump zal zondag de finale van het WK voetbal bijwonen, dat meldt het Witte Huis vanavond. Na afloop zal Trump ook de beker uitreiken aan de nieuwe wereldkampioen, dat is Spanje of Argentinië. De finale vindt plaats in het MetLife Stadium in de buurt van New York. Ook de Spaanse koning Felipe zal er zijn. De Argentijnse president Milei komt niet wegens bijgeloof, zegt hij. Hij kijkt naar de tv. Het weer nog vannacht wolken met in het zuidoosten kans op onweer bij temperaturen tot 18 graden in de grote steden. Ook in de ochtend kans op onweer in het zuidoosten. Elders is het bewolkt maar droog. Na de middag meer zon en tot 28 graden. Zo, donderdag 16 juli zit erop. Een goede nacht.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax

zit hopeloos te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop. Was niet voor de liefde van mijn minksen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister

0: Ben je ook nog wakker of nog aan het werk? Alles gaat beter met veel zomerse muziek. De hele nacht op Radio 2.
1: Elke dag, telefoon 2.
2: Het is 1 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. 40 organisaties uit de kunstensector stappen naar het grondwettelijk hof. Ze verzetten zich tegen een nieuwe pensioenwet die gisteren in de Kamer is goedgekeurd. Kunstenaars vallen al sinds 1963 onder een aparte sociale beschermingsregeling. Maar met de nieuwe wet dreigen ze een groot deel van hun pensioen te verliezen. De sector voerde al overleg met pensioenminister Jan Bon, maar zonder resultaat. De organisaties vinden dat de wet geen rekening houdt met de realiteit van artistiek werk. Kunstenaars moeten vaak lange periodes repeteren en werk creëren en dat wordt niet erkend als klassieke arbeidsprestaties in het overzicht van een loopbaan. De Brusselse regering heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van een zwembad in Anderlecht. De regering wil zo een nieuwe plek creëren voor verkoeling en ontspanning. En daar is allang nood aan in Brussel, vertelt Wannes de Beukelaar.
3: Er zijn amper zwembaden in het gewest en het is op warme dagen vaak moeilijk om verkoeling te zoeken. Het laatste openluchtzwembad in Brussel sloot een jaar geleden en Brusselaars moeten nu om te zwemmen vaak uitwijken naar domeinen in Vlaanderen of Wallonië of zelfs helemaal naar de kust gaan. De regering wil dat dus aanpakken en zoekt een partner om een zwembad te bouwen en ook uit te baten. Op de abattoir zit in Anderlecht moet een buitenzwembad komen, dat dus publiek toegankelijk is, en ook een overdekt zwembad met instructiebad waar kinderen en jongeren kunnen leren zwemmen.
2: In Peer, in Limburg, zijn 15 kinderen gewond geraakt op een paardensportkamp. Tijdens een ritje in het bos is een van de paarden gestruikeld. Daarna sloegen de andere paarden op hol. 8 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Niemand is zwaar gewond geraakt. Alle ouders zijn op de hoogte gebracht. En de paarden zijn veilig terug naar de vertrekplaats gelopen. De regering van de Falklandeilanden is boos op het Argentijnse voetbalteam. Na de WK-zege op Engeland toonden de spelers een spandoek met de claim dat de Falklandeilanden Argentijns zijn. Argentinië en het Verenigd Koninkrijk voerden in 1982 oorlog over die eilanden. Op de Falklands wonen ongeveer 3700 mensen en die kozen er in een referendum bijna unaniem voor om een Brits overzeesgebied te blijven. Hun regering noemt het statement van de Argentijnse voetballers bijzonder ongevoelig en vraagt aan de FIFA om dit te bestraffen en politiek uit de sport te houden. Het weer vannacht bewolkt. In het zuidoosten kans op onweer. Temperaturen tot 18 graden in de grote steden. Ook in de ochtend bewolkt maar droog en kans op onweer in het zuidoosten. Na de middag meer zon en tot 28 graden. Zaterdag wat wolken en kans op lichte neerslag. Dan halen we nog tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Vlieg met ons mee door de nacht. We gaan verder met de grootste zomerse hits na het nieuws op Radio 2.

0: Een goede nacht, het is 2:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Een enorme rookwolk van bosbranden in Canada trekt over naar de Verenigde Staten. Van het Midwesten tot het Noordoosten is de luchtkwaliteit bijzonder slecht. In New York hangt een oranje waas en een scherpe geur in de lucht. Alle New Yorkers wordt gevraagd voorzorgsmaatregelen te nemen. Ouderen, zwangere vrouwen en mensen met hart- of longproblemen moeten zeker binnenblijven. De stad deelt gratis mondmaskers uit. En wie eraan dacht om nu te beginnen joggen, stelt dat toch beter nog een dagje uit, zegt burgemeester Zoran Mamdani.
1: This is very serious. We are reaching into a level of air quality that is dangerous for every single New Yorker. And so yes, it is masks, but also it is to stay indoors, whereas otherwise you might have been outdoors. If you were thinking that today would be the day that you would finally take that run, let it be tomorrow.
0: De Kamer heeft een wet goedgekeurd om de overbevolking in de Belgische gevangenissen aan te pakken. Veroordeelden met een celstraf tot 18 maanden krijgen voortaan automatisch een enkelband. Ook kunnen veroordeelden zonder verblijfsvergunning sneller het land worden uitgezet. De vervroegde vrijlating wegens overbevolking wordt verlengd tot eind volgend jaar. En wie een celstraf heeft van maximum 3 jaar zal zo al na een derde van die straf vervroegd kunnen vrijkomen. De strafuitvoeringsrechtbanken zijn bezorgd over de nieuwe wet. Ze vrezen dat hun onafhankelijkheid in het gedrang komt. Kleinhandelszaken mogen binnenkort langer open blijven, tot 9:00 s'avonds in plaats van 8:00 nu. En de verplichte wekelijkse sluitingsdag valt weg. De Kamer heeft het wetsontwerp van minister van